0: Stipt. Interieur weer fris. Stipt. Exterieur laten glanzen. Stipt. Makkelijk in gebruik. Professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad. De hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En 50% voordeliger dan de concurrent. Droom je van een strakke keuken en stijlvolle tegels? Smart Home Depot heeft het. En tegen prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 12 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Curaçaose dichteres en taalkundige Ini Statia presenteert aanstaande vrijdag, 25 september, haar nieuwe dichtbundel Aan de rand van mijn eiland op Curaçao. De bundel bevat gedichten in het Papiaments, Nederlands en Engels. De presentatie begint om 6:30 op het terras van de Mongi Maduro Library bij landhuis Roy Katootje, met muziek, dans en een panelgesprek. De toegang is gratis. Bij een inval in een woning aan de Kaya Castellatus heeft de politie afgelopen vrijdag een 19-jarige Curaçaoenaar aangehouden. De politie vond een vuurwapen met een verlengd magazijn en munitie. Het overvalteam werkte samen met het arrestatieteam. De verdachte zit vast en wordt verder onderzocht. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 1 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Curaçaose dichteres en taalkundige Ini Statia presenteert aanstaande vrijdag, 25 september, haar nieuwe dichtbundel Aan de rand van mijn eiland op Curaçao. De bundel bevat gedichten in het Papiaments, Nederlands en Engels. De presentatie begint om 6:30 op het terras van de Mongi Maduro Library bij landhuis Roy Katootje, met muziek, dans en een panelgesprek. De toegang is gratis. Bij een inval in een woning aan de Kaya Castellatus heeft de politie afgelopen vrijdag een 19-jarige Curaçaoenaar aangehouden. De politie vond een vuurwapen met een verlengd magazijn en munitie. Het overvalteam werkte samen met het arrestatieteam. De verdachte zit vast en wordt verder onderzocht. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt

berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 2 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Curaçaose dichteres en taalkundige Ini Statia presenteert aanstaande vrijdag, 25 september... haar nieuwe dichtbundel Aan de rand van mijn eiland op Curaçao. De bundel bevat gedichten in het Papiaments, Nederlands en Engels. De presentatie begint om 6:30 op het terras van de Mongi Maduro Library bij landhuis Roy Catootje, met muziek, dans en een panelgesprek. De toegang is gratis. Bij een inval in een woning aan de Kaya Castellatus heeft de politie afgelopen vrijdag een 19-jarige Curaçaoenaar aangehouden. De politie vond een vuurwapen met een verlengd magazijn en munitie. Het overvalteam werkte samen met het arrestatieteam. De verdachte zit vast en wordt verder onderzocht. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 3 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Curaçaose dichteres en taalkundige Ini Statia presenteert aanstaande vrijdag, 25 september... haar nieuwe dichtbundel Aan de rand van mijn eiland op Curaçao. De bundel bevat gedichten in het Papiaments, Nederlands en Engels. De presentatie begint om 6:30 op het terras van de Mongi Maduro Library bij landhuis Roy Katootje, met muziek, dans en een panelgesprek. De toegang is gratis. Bij een inval in een woning aan de Kaya Castellatus heeft de politie afgelopen vrijdag een 19-jarige Curaçaoenaar aangehouden. De politie vond een vuurwapen met een verlengmagazijn en munitie. Het overvalteam werkte samen met het arrestatieteam. De verdachte zit vast en wordt verder onderzocht. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.

0: de hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 4 uur.
1: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Curaçaose dichteres en taalkundige Ini Statia presenteert aanstaande vrijdag, 25 september... haar nieuwe dichtbundel Aan de rand van mijn eiland op Curaçao. De bundel bevat gedichten in het Papiaments, Nederlands en Engels. De presentatie begint om 6:30 op het terras van de Mongi Maduro Library bij landhuis Roy Katootje, met muziek, dans en een panelgesprek. De toegang is gratis. Bij een inval in een woning aan de Kaya Castellatus heeft de politie afgelopen vrijdag een 19-jarige Curaçaoenaar aangehouden. De politie vond een vuurwapen met een verlengmagazijn en munitie. Het overvalteam werkte samen met het arrestatieteam. De verdachte zit vast en wordt verder onderzocht. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïnse president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
0: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.

0: Nederlandse nieuws van 5 uur. Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. De Curaçaose dichteres en taalkundige Ini Statia presenteert aanstaande vrijdag, 25 september, haar nieuwe dichtbundel Aan de rand van mijn eiland op Curaçao. De bundel bevat gedichten in het Papiaments, Nederlands en Engels. De presentatie begint om 6:30 op het terras van de Mongi Maduro Library bij landhuis Roy Katootje, met muziek, dans en een panelgesprek. De toegang is gratis. Bij een inval in een woning aan de Kaya Castellatus heeft de politie afgelopen vrijdag een 19-jarige Curaçaoenaar aangehouden. De politie vond een vuurwapen met een verlengmagazijn en munitie. Het overvalteam werkte samen met het arrestatieteam. De verdachte zit vast en wordt verder onderzocht. Dan internationaal nieuws. Wall Street is maandag met stevige winsten gesloten. De Nasdaq steeg 2,3% naar een nieuw record. Vooral aandelen van kunstmatige intelligentiebedrijven waren in trek. Intel won 12,1%, AMD 10% en Meta 11,4%. Olie werd ruim 4% goedkoper. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op een vliegveld in Ierland de baas van de Amerikaanse inlichtingendienst John Ratcliffe ontmoet. Volgens Reuters spraken ze tijdens het bijtanken van hun vliegtuigen. Waarover is niet bekend. Ratcliffe was eind vorige maand in Rusland voor overleg met de Russische inlichtingendiensten. De Canadese provincie British Columbia klaagt OpenAI aan in Californië. Volgens de provincie hielp ChatGPT een schutter bij het plannen van een dodelijke schietpartij in februari. De politie werd ondanks waarschuwingssignalen niet benaderd. 8 mensen kwamen om. De schutter pleegde daarna zelfmoord. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Meeg Rijmans en dit is het nieuws. De politie onderzoekt een verdacht sterfgeval bij een appartementencomplex in Sorsaka. Maandagochtend vroeg vond de politie het ontblote lichaam van een man in een plas bloed. Hij had ernstig keeletsel en overleed ter plekke. Een vrouw vluchtte volgens de politie met hoge snelheid in een grijze auto. Daarbij ramde ze de slagboom. De auto is teruggevonden en in beslag genomen. Curaçao en de Verenigde Staten hebben een akkoord getekend over de teruggave van bijna $30 miljoen uit de zaak Bientou. Het geld gaat volledig naar het Crime Fonds. Het wordt gebruikt voor de politie, het voorkomen van jeugdcriminaliteit, de aanpak van mensenhandel en veiligere woonwijken. De eerste betaling volgt uiterlijk half oktober. Dan nog internationaal nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 7 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Jalal O. uit Rotterdam. Hij wordt verdacht van het bereiden en verwerken van cocaïne in een bedrijfsruimte aan de Schammekamp. Daar ontplofte op 29 januari 2024 een drugslab. 3 mensen kwamen om. Marineschip Zijner Majesteit de Ruiter is na bijna een half jaar terug in Den Helder. Het schip keerde dinsdag terug uit het Verre Oosten. Sinds vorige maand diende het als varend hoofdkwartier voor een missie in de Straat van Hormuz. Die missie begint pas als de vijandigheden tussen Iran en de Verenigde Staten stoppen. Bij meldpunt Rita zijn rond Pride en World Pride in Amsterdam 672 meldingen gedaan. De meeste gingen over uitschelden en beledigen. In 20% was sprake van bedreiging of intimidatie. In 38 meldingen werden mensen bespuugd, met drank bekogeld of geschopt. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
4: Nieuw op Curaçao, bij Betty's. Op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's. Altijd lekker.
5: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee. Jeremy Kesseler.
6: Zo, zullen jij en ik er vandaag eens even wat gaaf van maken?
7: Hi, Antolier. Zonder jullie is mijn ochtend dus echt niet compleet, hè? Go Paradise FM!
5: De Paradise FM ochtendshow.
6: Op je dinsdagochtend. De maandag is eruit, maar het weekend is nog nergens te bekennen. Maar, hey, we hebben koffie. Dus niet te veel vragen aan jezelf vandaag, hè? Doe gewoon alsof je precies weet waar je mee bezig bent, dan komt alles goed. Eurythmics zometeen, dit is Phil Collins.

0: maar eens op. Word maar eens even lekker wakker, beste Eurythmics. Sweet dreams are made of these, maar het is er echt het begin van een nieuwe werkdag. Dinsdag 22 september hier op Paradise 103.1. Zo, hè? Bon dia, bon dia, bon dia. Het is bijna 6:15. Het is de allerhoogste tijd om eens even lekker aan de gang te gaan. En dadelijk een wereldster te horen die gisteren sinds lange tijd weer eens op het podium stond in Bogota. En hij was daar compleet overdonderd. Hij zei daar onstage dat hij in 20 jaar niet zo'n energie van het publiek had gevoeld. Nou, wie dat is, dat hoor je zo meteen. We blikken eventjes naar vannacht, want ja, er is natuurlijk van alles gebeurd. Terwijl we lekker met ons hoofd op een kussen lagen. En er is wat over een behoorlijke grote actie. Politieactie. 490 arrestaties, ruim 150 ton drugs en 803 dieren die in beslag zijn genomen. Nou, dat klinkt niet als één politieactie, maar als drie totaal verschillende diensten die per ongeluk op dezelfde dag zijn uitgerukt, als je het mij vraagt. Bij deze internationale actie onder leiding van de Belgische politie werkten 43 landen samen. En wereldwijd werden 490 mensen gearresteerd en ruim 150 ton drugs onderschept. Maar dan die 803 dieren, hè, honden, vogels, reptielen werden in beslag genomen omdat ze onderdeel waren van illegale activiteiten. En dan zie je het ineens voor je. Tussen alle invallen, arrestaties en drugsvondsten staat er dus ook één agent met een kooi met vogels en een paar reptielen. Ja jongens, einde dienst, boeven naar de cel, drugs naar het lab. En wie brengt de papegaai naar de opvang? Het Internationaal Monetair Fonds opent volgend jaar een kantoor in Venezuela. Dat heeft topvrouw Cristalina Georgieva gezegd na een ontmoeting met de Venezolaanse interim-president Delcy Rodríguez in New York. Het kantoor gaat mogelijk in de eerste helft van volgend jaar open. En ja, Venezuela herstelde 5 maanden geleden de betrekkingen met het fonds. Wat me ook opviel, is iets wat heel lang geleden bestond. Herinner je nog dat je vroeger iemand kon krabbelen? En dat je je Hives-profiel helemaal kon volhangen met glitterplaatjes, dansende bananen en andere dingen waarvan je nu denkt, hoe vonden we dit ooit mooi? Nou, bereid je voor. Hives is terug. Na 13 jaar maakt het Nederlandse sociale netwerk vandaag een comeback. De krabbels zijn er weer, je profiel kun je weer pimpen. Ook de beroemde dansende bananen is terug. En eigenlijk is het idee best grappig. Hives wil juist terug naar sociale media zonder eindeloze scroll, zonder verslavende algoritmes. Ja, met meer rust en contact met mensen die je daadwerkelijk kent. Dus misschien zitten we over een paar jaar allemaal weer op Hives. Eindelijk sociale media waar je niet na 20 minuten denkt, nou, wat heb ik nou eigenlijk allemaal zitten doen? Het is gewoon duidelijk. Je hebt een banaan gestuurd. Daar was je dan 3 kwartier mee bezig.
1: Je hoort de wekker gaan en weet geen tijd om te draaien.
0: Nou, ik zou er eigenlijk geen moeite mee hebben. Zou best nog even kunnen.
1: Je voelt de ochtend al vroeg, maar jij bent weer paraat.
0: Ja, natuurlijk. Hartstikke veel zin in vandaag. Mooie dinsdag.

0: dit verdient. Een respectvol einde. Coldplay. A sky full of stars. Het is 7:04. Mooi, hè? Zo, even tijd om je totaal niet druk te maken.
1: No worry. Luchtige relativering van lokale ergernissen of irritaties.
0: En daarna snel door naar het laatste nieuws vanaf je eigen eiland, waarbij ik dadelijk heel goed nieuws heb, want er is iemand terug in de ochtendshow. Maar eerst, stel je eens even voor dat je terug zwaait naar iemand, en dat doe je heel enthousiast, die niet naar jou blijft zwaaien. Of je zegt goedemorgen tegen dezelfde persoon die je 5 minuten eerder ook al hebt begroet. Misschien duw je tegen een deur waarop heel duidelijk trekken staat. Op zo'n moment wil je het liefst even verdwijnen. Je denkt dat iedereen het heeft gezien en dat dit vanaf nu het verhaal van de dag wordt. Maar kijk om je heen. De ander is alweer doorgelopen. Iemand pakt koffie en de deur staat inmiddels gewoon open. Alleen jij speelt het moment nog 3 keer opnieuw af. Maar ja, hey, weet je, no worry. Een ongemakkelijk moment duurt meestal maar een paar seconden. Je hoeft het helemaal niet zelf tot vanavond te verlengen.
1: Begin je dag lekker opgewekt. Let's go! Jeremy en de Paradise FM ochtendshow.
0: Eens even kijken of er al geluid uitkomt. Hallo, daar aan de andere kant.
2: Bon dia.
0: Het is toch niet waar? Nelly is terug. Zometeen de laatste nieuws met haar hier bij Paradise.

0: watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cavino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cavino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cavino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
2: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
3: Sorry schat, ik kon het niet.

0: buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: Coco Speech. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yountil Beach.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.
3: Viva simpel, viva bom. Eseite meta. Marca simpel, de solution. Reis a bow. Hasi compra di cas, calidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida, simpel. In lo que potimes ter, pa tur dia. Kiba to warda, hasi lie. Shop safe, simpel. De way pa hasi. Simpel.
4: Je dinsdagochtend is compleet als je helemaal up-to-date bent over het laatste nieuws. Nu om 6:55 gebeurt dat door Nelly Rossa. Welkom terug.
5: Bon dia. Na 10 jaar vloeit bijna $30 miljoen uit de witwaszaak rond Robbie Dos Santos terug naar Curaçao. Het geld dat is losgekregen na een akkoord met de VS gaat naar het crimefonds voor onder meer de politie en wijkveiligheid. Dos Santos en zijn familie zien er geen cent van terug. En de politie onderzoekt een verdacht sterfgeval in een love hotel in Sorsaka, waar maandagochtend een man met letsel aan zijn keel dood werd aangetroffen. Een vluchtende vrouwelijke bestuurder ramde met een auto de slagboom van het complex. De gezochte huurauto is inmiddels met bloedsporen en schade teruggevonden. En internationaal nieuws. In een appartement in Parijs zijn ruim 75 katten ontdekt tijdens de uitzetting van de bewoner. De dieren leefden onder erbarmelijke omstandigheden op slechts 50 vierkante meter. Sommige katten waren ernstig ziek en in de vriezer werden dode kittens gevonden. Dierenwelzijnsorganisatie YouCare ontfermt zich over de dieren en vermoedt dat de bewoner leidt aan het syndroom van Noach, een stoornis waarbij iemand dwangmatig dieren verzamelt.
4: Oké, dat bestaat dus ook al.
5: Bijzonder. Ja, weet je.
4: Ik heb medelijden met de beestjes sowieso. Hè, slechte verzorging, dat wens je niemand toe. Alles wat leeft, zelfs bomen, planten, dieren, behandel ze met respect. Maar ik denk 75 katten op 50 vierkante meter is geen appartement meer. Dus ik had de bak met een hypotheek.
6: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
4: Nelly, fijn dat je weer terug bent van de vakantie.
5: Dank je.
4: Je bent uitgerust, zie ik. Heerlijk. Ja, ja, heerlijk, ja. Misschien wat waker doen? Nee, ja.

0: Country. Paradise FM, het is 7:08. Het is lekker je dinsdagochtend, 22 september vandaag. Maar je moest net heel hard lachen, Nelly. Je voelt je verre van uitgerust, zei je net. De vakantie heeft je geen goed gedaan.
1: Nou ja, in principe, het was alleen niet op de radio te horen, maar het alle andere werkzaamheden gingen gewoon door.
0: Ah, oké. Dus werkvakantie, dat is ook lekker. Ja. Verder wel heel fijn gehad. Ik ben blij dat je terug bent ook.
1: Ik ben zeker blij dat ik weer thuis ben. Het is altijd heerlijk om weer hier op het eiland te zijn.
0: Kijk, het zijn allemaal goede berichten zo op deze dinsdagochtend.
2: De ochtendkrant van Nelly.
0: Maar dan voel je me al aan, mijn vraag. Geldt dat ook voor het nieuws in de krant vandaag? Zijn dat ook goede berichten? Wat hebben we?
1: Nou, op de voorpagina van de Extra, en ook in de Vigilante trouwens, zie je foto's van onze herenelftal. Die hadden gisteren hun training bij Jong Holland. De reserves maken indruk, zo stelt de Vigilante. Want na een eerste lichte training overdag bij het hotel heeft dus de nationale selectie van Curaçao gisteravond dus getraind op het veld van Jong Holland in Zakito. De sessie begon met een traditionele warming-up, waarna de selectie in een hoge intensiteit inspeeloefeningen afwerkte. Nou, ze bereiden zich natuurlijk voor de eerste wedstrijd aanstaande donderdag. En een groot gedeelte van het team was al op het eiland. Maar de andere spelers, waaronder Armando Obispo, die zijn gisteren laat in de middag aangekomen. Die zie je ook niet echt op de foto's. Je ziet wel de anderen, zoals Tai Chong, die leek nog wel voorzichtig te spelen. Hij keert terug van een blessure en miste daardoor nog de scherpte die hij normaal heeft. Zoals schrijft de Vigilante. En bondscoach Dick Advocaat nam hem tijdens de training ook apart voor een kort gesprek om zijn situatie te bespreken. Nou, eerder op de dag was er ook een persconferentie, daar later over meer. Nicky, ik hoop dat ik zijn achternaam goed uitspreek. Is het Soren? Moet je dat zo uitspreken?
0: Ik denk het.
1: Die middenvelder, die valt nu in. En ook Jeremy Antonissen en Jordi Paulina lieten zich positief opmerken. En de goede vorm van Paulina was opvallend. Aangezien hij na een blessureperiode een tijd buitenspel heeft gestaan. Nou, ook de jonge verdediger Penso, die is nu ook van de partij voor het eerst. Die is ook die had het kennelijk ook goed gedaan, althans tijdens de training. Nou, daar zijn ze allemaal heel erg lovend over. Dus er zijn veel goede verwachtingen voor de aanstaande wedstrijd.
0: Ik ben heel benieuwd naar de dynamiek nu binnen een team, want iedere keer als je een groep andere mensen erin zet, dan moet dat ook weer helemaal goed komen, zeg maar.
1: Ja, zeker ook. Want Sontje, Hansen, die wilde dus niet meer terugkeren zolang Dick Advocaat nog bondscoach was. Dus er is nog spanning van het WK.
0: Ja.
1: Dingen die misschien niet al te lekker lagen in het team. Maar met deze nieuwe ploeg, althans met de versterking die erbij is gekomen, hopen we althans toch nog steeds het kunnen laten zien dat wij het verdiende ook om op het WK te staan.
0: Nou ja, dat sowieso. Daar is geen twijfel over mogelijk. Donderdag dan weten we het in die wedstrijd natuurlijk.
1: Ja, verder in de onderwijsstaking, die duurt voort. Vakbond CITEC laat weten dat er vanmorgen opnieuw gestaakt wordt en dat de regering niet heeft gereageerd op een ultimatum. CITEC-voorzitter Darius Plantijn eist van de ministerraad onmiddellijke veiligheidsmaatregelen op scholen. En zolang er geen concrete toezeggingen zijn over betere bescherming op de werkvloer, legt het onderwijspersoneel het werk neer. Een uitnodiging van de regering voor een gesprek vanmiddag heeft de bond afgewezen.
0: Oh.
1: Dus ze gaan niet met onder andere de minister van Justitie en BPD, dat is dan Charlton Hater, om de tafel zitten. Dat schrijft op de Extra.
0: Ja.
1: Dat is natuurlijk naar aanleiding van dat steekincident waarbij een jongere afgelopen donderdag met een mes naar school was gegaan en in ruzie kreeg met een andere leerling en een docent die kwam tussen beiden en die raakte licht gewond. En dat is dus wel onacceptabel.
0: Nogal. Sowieso. Dat je überhaupt al nadenkt om een steekvoorwerp mee te nemen. Ja, daar moeten we wat tegen doen. Maar ik vroeg me gisteren ook af toen ik dat las, is het ook slim geweest van de leraar om wel tussen beiden te komen? Of wist hij niet dat de leerling een mes bij zich had? Want ik zou dan zeggen, volgens mij leer je sowieso in zo'n situatie om afstand te houden. En eigenlijk, je springt niet tussen beiden zomaar als leraar. Er zijn andere manieren voor, volgens mij. Of
1: ik denk wel dat hij goed heeft gehandeld om het proberen te sussen. Je wil natuurlijk deescaleren. En het is niet de bedoeling dat die andere leerling die andere...
0: Nee, tuurlijk niet.
1: Dus
0: nee.
1: Ik denk, hij wilde de situatie deescaleren. Hij is daarbij wel licht gewond geraakt. Maar het probleem is natuurlijk, er hadden gewoon geen wapens op school mogen zijn.
0: Absoluut, absoluut. Ja.
1: En daar moeten dus maatregelen komen. Althans, er moet betere bescherming komen. Er moeten veel meer campagnes komen. Nou, het ministerie van Onderwijs is ermee bezig. Ze hadden gezegd dat ze wel per direct bepaalde maatregelen zouden gaan invoeren. Wat die zijn, moet ik nog horen. Maar daar zullen we straks ook wel, denk ik, meer over hebben.
0: Ja, heel benieuwd wat daar nog uitkomt dan inderdaad, ja. Nelly, je bent weer terug van vakantie. Je hebt natuurlijk, ik heb net begrepen dat het een werkvakantie is geweest. Ik zet je ook zometeen weer aan het werk. Je mag weer mee gaan raden. We gaan weer Welk dier hoor je hier spelen. Heb je er een beetje zin in?
1: Geweldig.
0: Ja? Oké. Okay. Het was gisteren best moeilijk trouwens. Het was echt wel lastig. Ik ben benieuwd wat het vandaag wordt. Welk dier hoor je hier? Zometeen hier op Paradise FM in de ochtendshow. Jeremy en Nelly weer compleet. Ja, ik zei de gek. En onze grote nieuwsheldin is er weer bij. En jij straks ook natuurlijk voor het spel. Houd WhatsApp alvast in de aanslag.

0: Ik word altijd blij van deze plaat. Joan Osborne, One of Us. Er zit een bepaalde bombastische emotie in. Ja, daar krijg ik een lekker gevoel bij.
1: Welk dier gooi je hier?
0: Hoe is dat bij jou bij de muziek die we draaien? Vermaak jij je daarmee? En anders is het wel natuurlijk met het spel der spellen van de Curaçaose radio. Het is bijna 7:10. Zet je radio harder. Nelly, heb je koptelefoon opgezet? Je bent er ook weer klaar voor om mee te spelen vandaag, denk ik. Ja, zie ik op onze concentratie om te luisteren naar het fragment. Ik zie het al. Bij jou ook. 675-1031. Houd WhatsApp bij de hand. Of de app op je telefoon, de app van Paradise FM. Die is helemaal gratis, die installeer je. En als je dan het antwoord denkt te weten, heb je als een sodemieter naar 675-1031.
1: Welk dier gooi je hier?
0: Nou! Oké. deed het pijn? Ja. Ik vind hem wel bijzonder eigenlijk. Ik weet wel welke kant het op gaat. Als ik iets mag meegeven, dan is dit wel een zoogdier die een nogal bijzondere manier van eten heeft. Ja. En hij leeft in bergachtige gebieden vanuit nature. Nou, er komt een paar keer al het antwoord ezel binnen op 675-1031. Maar dat is het absoluut niet. Het is ook geen geit. Maar wat is het dan wel? Ik sta er toch even iets langer bij stil, Nelly. Want jij kijkt ook moeilijk hierbij. Je hebt ook geen idee, hè?
2: Nee. Is het een berggeit?
0: Nee. Het is helemaal niet in die hoek. Juist niet. Wacht, ik geef gewoon nog één hintje erbij. Ik breng een groot deel van mijn dag door met eten. Ja. Nee, weet je dat nog niet? Die kan meer dan 100 kilo wegen als die volwassen is. En heeft een extra duim ook nog.
2: Extra duim, nou, dat is wel eens wat beter.
0: Ja.
2: Dat kan ik op googelen.
0: Ja, hij eet groen en zo en bamboe, dat soort dingen.
1: Ja. Jeremy helpt jouw dag smooth te beginnen. Met de Paradise FM ochtendshow.
0: Ja, kom maar door, dan weet je het waarschijnlijk wel, hè. 675-1031. Hoor je nummer 5, This Love of Paradise.

0: Even kijken of dit gaat lukken zo 's ochtends vroeg. Ja.
1: Hey, goedemorgen met Lensley.
0: Hey Lensley. Goedemorgen. Lensley Ginty. Zeg ik dat zo goed, jouw achternaam?
1: Janti.
0: Janti. Excuus. Hoe gaat het met je?
1: Geen probleem. Goed.
0: Ja?
1: Een beetje aan het opstarten hier, klaarmaken om naar werk te gaan.
0: Ja, je klinkt heerlijk relaxed met je zware stem zo in de ochtend.
1: Ja, je moet wel rustig opstarten.
0: Oké, ja, ik ga toch even wat energie van je vragen.
2: Welk dier gooi je hier?
0: Maar jouw brein heeft wel al gewerkt vanochtend. En het ging alle kanten op, want wat was het diertje? Ik vond het best lastig eigenlijk, als ik zo hoorde. Ik zag Nelly hier moeilijk kijken, de appbox ontplofte. Allemaal verkeerde antwoorden, echt heel erg veel vanochtend. Maar jij hebt het misschien wel bij het rechte eind. Wat gaf het weg voor jou?
1: Nou, de overduidelijke tips.
0: Ja, toch?
1: Mijn kouwen op de bamboe, ja.
0: Oh dan, ja, vooral die laatste, ja. Ja,
1: ja.
0: Ja. Ja, ik wist het ook niet, maar er schijnt wel één soort van te zijn. En die heeft... Nee, twee soorten, zei je, hè, Nelly? Die hebben die duim, hè? Die extra duim, zei je, hè? Ja.
3: Die andere ook twee, hè?
0: Ah ja, precies. Dat is wel even belangrijk.
2: Welk dier gooi je hier?
0: Ja, hij is nogal reuze, hè? Wat was dit, Lensley?
1: Het was een panda.
0: Jazeker. Ja. En nog een grote jongen ook nog eens een keer. Meer dan 100 kilo. Lekker de hele dag door eten. Nou, fantastisch. Daarover gesproken, weet je wat je hebt gewonnen hiermee?
1: Eigenlijk niet. Ik hoorde dierengeluid en radio ging omhoog. En
0: kijk,
1: moest ik gaan raden.
0: Ja. Je doet het dus niet eens voor de prijs, gewoon voor de eer al. Nou, fantastisch. Hé, maar het levert jou wel lekker eten op. Een lunch bij restaurant Lemongrass. Voor 50 piek krijg je een bon. En dan mag je die daar gaan besteden, daar op Blue Bay.
1: Nou, lekker.
0: En dat dankzij dit diertje. Ik stuur ook even een bon zijn kant op, want die is ook altijd hongerig, deze kerel. Bedankt voor het meedoen, hè?
1: Yes, dankjewel.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Friday is Fish Friday met Fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt en perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker met Fish Friday.
2: Op zoek naar een andere auto? Of wil je juist van je huidige auto af? Kom langs bij Car Team Willemstad. Want wij hebben niet alleen de allermooiste occasions voor je klaarstaan. We helpen je ook met de verkoop van je oude auto. Geen gedoe met advertenties, telefoontjes of onderhandelen. Wij regelen het samen met jou. Car Team Willemstad. Je volgende stop voor alles rondom auto's.
3: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
4: Oh, fijn.
3: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
4: Nou, zet mij maar weer te koop.
3: Oké, wat wil je dan?
4: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
5: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
4: En die groene bank?
5: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
6: Het is precies 7 uur. Je dinsdagmorgen, je luistert Paradise FM en we praten hierbij over het laatste nieuws, gelezen door Nelly Rosa Bondia.
7: Bij een schietpartij voor de ingang van een middelbare school in het westen van Turkije zijn zeker 11 scholieren gewond geraakt. 2 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De minderjarige schutter sloeg na de beschieting op de vlucht, maar is inmiddels samen met zijn ouders en grootvader opgepakt. Het motief van de verdachte is nog onduidelijk. Turkije kampt al langer met een golf van geweld rond scholen en voerde recent nog strengere wapencontroles en beveiligingsmaatregelen in. En in Nederland is tegen de 37-jarige Jalal O. 7 jaar cel geëist voor een explosie in Rotterdam. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een compleet wooncomplex verwoest. Volgens het Openbaar Ministerie veroorzaakte de Rotterdammer de ramp door in zijn garagebox cocaïne te verwerken met het licht ontvlambare aceton. Forensisch onderzoek wees uit dat ontstoken acetondampen de fatale knal veroorzaakten. En lokaal nieuws, de politie onderzoekt een verdacht sterfgeval in een Love Hotel in Sorsaka, waar maandagochtend een man met letsel aan zijn keel dood werd aangetroffen. Een vluchtende vrouwelijke bestuurder ramde met een auto de slagboom van het complex. De gezochte huurauto is inmiddels met bloedsporen en schade teruggevonden. En na 10 jaar vloeit bijna $30 miljoen uit de witwaszaak rond Robbie Dos Santos terug naar Curaçao. Het geld dat is losgekregen na een akkoord met de VS gaat naar het Crime Fonds voor onder meer de politie en wijkveiligheid. Dos Santos en zijn familie zien er geen cent van terug. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
6: Nou, dankjewel Nelly.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
6: De dagelijkse drukte, ja, die kun je verwachten op de vaste plekken. Natuurlijk alles rondom de Caracasbaaiweg. Verschillende plekken daar, onder meer op de Camino Duvetboy Nicolinha richting de Caracasbaai, 9 minuten. Kadouchestraat richting Camino Reginald Ricordinho vanaf kruispunt Kayakui, 6 minuten vertraging. En op de Winston Churchillweg richting de Schottengatweg Noord, dat is vanaf kruispunt Hispaniolaweg, 5 minuutjes.
8: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
9: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.
10: Natuurlijk.

0: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
1: Ontdek de mogelijkheden van de 3D-betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
3: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta, we bring branding to life.
4: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Jeremy Kessler.
7: We pakken lekker door op je dinsdagochtend met goed veel jaren 80 muziek.
8: Paradise FM. Yo, Stefan hier. Keep it going, Jeremy.

0: Even lekker jaren 80 centraal gesteld. Ook UB40 hoorde je een If It Happens Again. Nou, het gaat wel weer gebeuren hoor. Want ze is terug van vakantie. Nelly, bereid je vast even voor. Over 10 minuutjes heb ik een klein quizje voor je. Okay. Het heeft te maken met het tripje wat je hebt gemaakt richting Nederland-Duitsland.
1: Oké.
0: Okay. Ja? Oké. Okay. 3 vragen. Heel simpel, gewoon even je algemene kennis testen. Komt straks wel. Je moet je ogen eens zien, fantastisch.
1: Ja, falen, dat heeft niet
0: wel. Geeft helemaal niks, dan heb je wel wat geleerd vandaag, toch?
1: Jippon.
0: Het is 7:15, Paradise FM. Blikt even met je naar het nieuws wat eigenlijk allemaal speelt nu natuurlijk. Hè. Nelly is ook veelal van het lokale nieuws. En ja, dit valt mij zelf in ieder geval even op... dat de Franse president Emmanuel Macron in New York heeft gezegd... een zeer goed en constructief gesprek te hebben gehad met president Trump... over Oekraïne en de Rode Zee. Nou, Frankrijk gaat Oekraïne helpen met radars en onderscheppers voor de luchtverdediging. Macron die pleit ook voor een bestand rond energieinfrastructuur. Ja, dan heb ik hier zo'n bericht waarvan je denkt... hoeveel katten passen er eigenlijk in een appartement? Nou, blijkbaar 75. In Parijs zijn in een woning van ongeveer 50 vierkante meter... maar liefst 75 katten aangetroffen. Natuurlijk kun je je voorstellen dat die dieren onder erbarmelijke omstandigheden leefden. Er zijn 45 katten gered, de rest wordt voorlopig door vrijwilligers gevoerd. Want de katten waren niet gesteriliseerd of gecastreerd en kregen daardoor voortdurend nestjes. En dierenwelzijnsorganisatie YouCare heeft dan ook aangifte gedaan en probeert de overige katten ook uit de woning te krijgen. De kosten voor opvang en behandeling liggen rond de €500 per kat. Nou, 1000 piek. Mijn god zeg. Oh, dat is nog eens een lang staartje wat dit kattenverhaaltje krijgt. En je kunt blijkbaar heel rijk worden met spullen die normaal gesproken in een kast liggen. Ik had het er gisteren al even over. In Parijs zijn gisteren 280 persoonlijke spullen van Brigitte Bardot geveild. Vooraf werd gedacht dat alles samen zo'n €50.000 zou opleveren. Maar dat liep even wat anders. De veiling bracht namelijk €954.000. Bijna 20 keer zoveel. En daar zaten ook echt wel heerlijke dingen tussen. 2 oude hondenhalsbanden van Bardot werden vooraf geschat op €30. Uiteindelijk betaalde een Russische koper er €9.400 voor. En haar typemachine waarop ze aan haar autobiografie werkte... bracht €4634 op. En een zelfportret ging voor bijna €40.000 weg. Dus ik ga morgen toch maar even op zolder kijken. Misschien ligt daar nog, weet ik veel, een oude onderbroek van iemand beroemd of zo. Of anders zet ik me gewoon op Marktplaats met de tekst... gedragen door een onbekende.

kent Nelly Oberhausen. Ze is op vakantie geweest in Nederland, Duitsland. Dus even de algemene kennistesten zometeen. Over 10 minuutjes hier in de ochtendshow.

0: Jane op Paradise FM.
1: Een Little Mermaid. Ja, Nelly, je bent eigenlijk ook wel een klein beetje mijn eigen mermaid in de ochtendshow hier. En je bent weer teruggekomen zwemmen vanaf Europa. Je bent op vakantie geweest. Daar gaan we verder niet heel erg veel op in. Dat hoeft ook allemaal niet. Maar je bent ook in Duitsland geweest.
2: Ja.
1: Heel even kort, hè. Ja, en ik dacht wel, ja, weet je, toch even benieuwd hoe het is gesteld met jouw algemene kennis over de regio Oberhausen waar jij bent geweest. Daar heb je wat familie ook ontmoet en zo.
2: Ja.
1: Dus ik heb drie vragen, drie antwoorden. Het begint gemakkelijk, eigenlijk. En er hangt helemaal niks van af, weet je. Elk antwoord is gewoon goed, laten we daarvan uit. Dat is niet helemaal waar, natuurlijk. Oberhausen staat bekend om een gigantisch gebouw dat ooit een industriële functie had en nu bekend is als attractie. Wat is het? A, de gasometer. B, de bierometer. C, de kolenmeter.
2: Ah, dat is de eerste.
1: Hé, hey, nee. Ja!
3: Okay. Ja!
1: Hoppakee, hartstikke goed. En je bent natuurlijk ook in het beroemde winkelgebied geweest. Hoe heet dat winkel- en vrije tijdscentrum in Oberhausen? A, Centro, B, Supero of C, Mega Roer?
2: Oh, wat een... Ik ben er niet geweest. Hè. Ik weet helemaal dat het in de buurt is van waar ik verbleef.
1: Ja.
2: Dus dit is echt gewoon een gok. Is het dan de C?
1: Is het de C?
2: Is het C.
1: De Mega Roer?
2: Ja.
1: Nah. Nee, helaas. Vraag 3. U op Oberhausen heeft midden in de stad een groot park met onder andere een dierentuinachtige dierenweide. Weet je dat? Nee? Nou, dan weet je waarschijnlijk ook niet hoe dat park heet. Is dat de Kaisergarten, Koningsgarten of Deutschlandgarten?
2: Kan je nog een keer herhalen?
1: Is dat de Kaisergarten, Koningsgarten of Deutschlandgarten?
2: Gaan we maar voor A nu.
1: Echt?
2: Ja, gewoon.
1: Hij is goed. Ja, dat is de Kaisergarten.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ja,
2: ah,
1: ja, leuk. Nou, weer wat geleerd vandaag, Nelly.
2: Oh, ja, zeker.
1: Ook geleerd trouwens dat veel familie van mij uit Duitsland komt oorspronkelijk. Mijn oma was een Oostenrijkse, mijn opa een Duitser. Mm-hmm. Dus ik voel enige band hiermee. Vandaar deze leuke kleine korte quiz. Hing helemaal niks vanaf. Gewoon drie vragen, drie antwoorden. Maar het voelt wel een beetje verdacht veel als examen, of niet?
4: Zing lachend om je heen.

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao.
1: We onderbreken dit programma voor breaking news. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel...

0: tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
1: Huh? Nu al? Ja, Carib Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Carib Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
0: Spaar ook

0: Twee minuutjes over 7:30. Hoe gaat het? Ben je klaar om het laatste nieuws te horen? Want dat komt er nu aan, gelezen door Nelly Rossa. Bon dia, Nelly.
1: Bon dia. Mental Health Caribbean heeft in de Bodem op Saba een nieuw pand geopend. Met een nieuwe locatie aan de Samuel Charles Street krijgt het team van inmiddels 4 professionals meer ruimte voor het ondersteunen van de mentale gezondheid op Saba. De officiële opening werd verricht door waarnemend gezaghebber Nicholson Lindsay en verpleegkundige Cassandra Labasti. En de politie onderzoekt een verdacht sterfgeval in een Love Hotel in Sorsaka, waar maandagochtend een man met letsel aan zijn keel dood werd aangetroffen. Een vluchtende vrouwelijke bestuurder ramde met een auto de slagboom van het complex. De gezochte huurauto is inmiddels met bloedsporen en schade teruggevonden. En internationaal nieuws. Het nostalgische sociale medium Hives maakt na 13 jaar een comeback. Mediahuis brengt het platform weer tot leven, inclusief vertrouwde functies zoals krabbelen en de bekende dansende banaan. Met het initiatief van het mediabedrijf een alternatief bieden voor de drukke, verslavende sociale media van nu. De vernieuwde Hives belooft geen opdringerige advertenties of verslavende algoritmes. En de gegevens blijven veilig op de Europese servers.
0: Ja, ja, tuurlijk. Dataveiligheid, dat soort dingen. Maar wel leuk om te lezen dat eigenlijk het meest simpele weer omarmd wordt. Want dat was het, een simpel platform. Ik weet niet of je het hebt gebruikt vroeger.
1: Ik heb het wel gebruikt, maar ik ben nooit zo van sociale media. Dus of die, dat hij nu terugkomt, ja, is leuk, maar...
0: Ja, het interesseert jou geen klap.
1: Nee.
0: Ja, ik volg het wel met open ogen, zeg maar, met open armen. Hives.nl, daar zit het op, je kunt je weer aanmelden. Dus even kijken trouwens hoeveel mensen dat inmiddels gedaan hebben. Want dat hebben ze dus als tellertje erop staan. Gisteravond stond die teller op 478, zag ik. Het liep nog niet zo heel erg storm.
1: Mm-hmm.
0: Dus even kijken of ik hem kan laden. Ah, er zijn er inmiddels al 10.199. Okay, dus dat loopt er wel op, hè. Dus de wie wat waar is, de krabbels en de vrienden, die zijn weer paraat. Ik trek alvast even 3 kwartier uit om weer wat bananen te plaatsen. Ja.
2: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Niks met een X. De one-stop voor solar solutions op Q.

0: Because I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Paradise FM met je ochtendshow. George Michael en Faith, terwijl op de vaste knelpunt op het eiland natuurlijk weer de dagelijkse drukte aan het losbarsten is om 6:07. En gaan we het zo hebben over iets waar we misschien liever niet over praten, maar ik denk dat daarom juist er aandacht voor nodig is. Betty Loa groeide op in een gezin dat er van buiten veilig uitzag, terwijl achter de voordeur eigenlijk heel veel misging. Ze schreef er een boek over, maakte de voorstelling Wat Niemand Zag van, en ja, ik denk dat die titel vooral genoeg zegt. We gaan zo even met haar bellen.
1: De ochtendkrant van Nelly.
0: En dat maken we natuurlijk niet te zwaar, maar dat verdient wel het nodige aandacht, dat eerlijke verhaal. Hoe zit het met de verhalen vanochtend in de krant, Nelly? Oh, wacht even. Daar ben je.
2: Ja, oké. Okay, wel goed nieuws. Onder andere op de voorpagina van het Antilliaans Dagblad. De Pontjesbrug is gerenoveerd, moderner en een stuk duurzamer. De Swinging Old Lady is dus nu uitgerust met een elektrische aandrijving, waardoor de oude dieselmotoren zijn vervangen. Hierdoor glijdt de brug voortaan zonder motorgeluid, rook of uitstoot over het water. Daarnaast zijn ook de bedieningscabine, het houten dek en diverse stalen en elektrische onderdelen vernieuwd. Nou, de brug bevindt zich momenteel in de testfase en zodra de laatste werkzaamheden zijn afgerond, kan iedereen weer gebruik maken van de brug.
0: Maar ligt wel weer lekker op haar plek. Mm. Ik zag de videobeelden op social media. Als je op social zit, Nelly, dan zie je dat soort dingen wel eens voorbij komen. Ik weet dat jij niet zoveel met social doet. Je volgt wel alle nieuwswebsites, dat dan natuurlijk weer wel. Maar ze ligt er weer mooi bij. Maar je vergat net wel één ding in je verhaal.
2: Wat dan?
0: De geur die de diesel had, die is gelukkig ook weg. Gadverdamme, wat kon dat stinken?
2: Dat is me niet op.
0: Ja, een paar keer als er stond. Ja, ik hou er dan van. Ik hield ervan als de brug open ging om op de brug te blijven staan. Vind ik leuk. Ja, iets geks. Maar en dan, die rook. Oh,
2: maar. Okay, nee, dat is mij niet bijgebleven.
0: Nou, gelukkig niet meer. Dus dat het geval. Hoe lang gaan ze testen?
2: Dat zie ik hier niet, maar dat zullen we denk ik wel binnenkort horen.
0: Oké, gaan we even
2: uitzoeken.
0: Ja.
2: Verder in de kranten, ik had het al eerder over, dus dat ze gisteren hadden getraind, onze nationale voetbalselectie. Maar gisteren was er dus ook een persconferentie en daarin stelde Dick Advocaat naar de eerste wedstrijd, dus die uitwedstrijd tegen Costa Rica aanstaande donderdag. En iedere tegenstander is moeilijk, maar wij zijn ook moeilijk voor hen, zo zei de bondscoach. Ze starten het toernooi met veel vertrouwen en hopen voor verrassingen te zorgen. Ook rekenen ze opnieuw op de steun van de supporters, zowel thuis als uit. Hij herinnert zich nog die uitzwaaiwedstrijd tegen Aruba op weg naar het WK. Dat staat nog in zijn geheugen gegrift. De blijdschap, het enthousiasme van jong en oud, dat heeft hem toen diep geraakt. En natuurlijk ook tijdens het WK. En met een positieve instelling en de steun van het eiland, dan moet het team ver kunnen komen. Ze gaan alles geven. Ze willen iedere wedstrijd winnen. Dus we zullen het zien. De eerste wedstrijd is dus uit tegen Costa Rica. En dan moeten we laten zien dat onze jongens goed kunnen voetballen. Maar daar is hij van overtuigd. Dus het vertrouwen in de selectie bij de advocaat is groot.
0: Goed zo. En voetballen kunnen ze. Ik bedoel dat sowieso. Alleen je hebt natuurlijk zo'n hoog niveau op deze wereld en de teams waar tegen ze spelen. Ik bedoel, als wij tegenover ze gaan staan, verliezen wij, jij, Nelly en ik, verliezen natuurlijk gegarandeerd van onze toppers. Dat is al een feit.
2: Ik zal meteen waarschijnlijk een eigen doel en
0: ja. Dan ga ik wel in het doel staan. Hou ik hem wel tegen voor je. Ja, oké. Okay. Wat nog meer?
2: Nou, in het Antilliaanse Dagblad, er is grote onrust ontstaan in de onderwijswereld op Curaçao naar een ernstig steekincident op een school. Dat hadden we eerder ook al gesproken, maar nu heeft Leo Plantijn, dat is de voorzitter van CITEC, onderwijsvakbond. Die heeft dus gisteren dus die staking uitgeroepen en weigert om met de regering aan tafel te gaan, als ook het bestuur van de andere onderwijsvakbond Doen bij dat overleg aanwezig is. Nou, eerder had Doen dus aangegeven dat ze zich wel wilde aansluiten, maar nu weigert Leo Plantijn dus om ook Doen bij als gesprekspartner erbij te hebben. Mm. Ook is de voorzitter in een hevige woordenwisseling verwikkeld geraakt met minister Charlton Hato. Minister Hato liet op sociale media weten het betreurenswaardig te vinden dat uitspraken van Plantijn niet overeenkomen met de werkelijkheid. En hij zegt dus dat de overheid juist bereid is om samen met alle belanghebbenden tot een oplossing te komen. En de minister stelt dat het welzijn van docenten en leerlingen centraal moet staan. Maar dat Plantijn dus een gezamenlijk overleg blokkeert. Nou ja, Doen heeft op haar beurt laten weten wel bereid te zijn om samen met de regering en CITEC om de tafel te gaan zitten om de veiligheid in het onderwijs te waarborgen. Verder stelt de dienst openbare scholen DOS dat het recente steekincident op school onaanvaardbaar is. En de organisatie stelt dat het incident een grote impact heeft op alle direct en indirect betrokkenen. En er is volgens het schoolbestuur direct adequaat gehandeld. De politie was ook snel ter plaatse en de school heeft ook onmiddellijk maatregelen getroffen om de veiligheid en ook de opvang van leerlingen en personeel te waarborgen. Er zijn direct hulpverlenende instanties ingeschakeld. Er is begeleiding gekomen. Psychologische ondersteuning voor de betrokken docenten en leerlingen. Dit wordt ook de komende dagen voortgezet. Ook verleent het schoolbestuur volledige medewerking aan het politieonderzoek. Vanwege dat strafrechtelijke onderzoek en ook de privacy van de betrokken minderjarigen worden er over hen verder geen mededelingen gedaan. Het schoolbestuur gaat ook het voorval samen met de schoolleiding zorgvuldig evalueren om extra veiligheids- en preventiemaatregelen te nemen.
3: Ja, helemaal mee eens. Ja, weet je, helaas dat dit moet gebeuren. Ik vind wel dat het hele onderzoek groot gemaakt wordt. Volgens mij is het heel duidelijk wat er is gebeurd. Mm-hmm. Hij wil niet zeggen dat je nog verder moet onderzoeken. Dat hoeft de politie niet te doen, hoe je de veiligheid binnen onderwijs verder kunt vergroten natuurlijk. Dus ja, dit mag natuurlijk verder gewoon nooit meer gebeuren. Wat ook nooit mag gebeuren is dat sowieso veiligheid in de brede zin natuurlijk aangepakt moet worden. Ik heb ook een keer iets stouts gedaan op school. Maar dat was echt een ongeluk. En dat kan dus gebeuren. Een ongeluk zit in een klein hoekje. Scheikundeles. Ik moest benzeen op een petrischaaltje doen, een paar druppels. En dat verwarmen. Dus water in een groot petriglas. Maar ik deed andersom. In het bekertje zat volgens mij wel bijna een halve liter aan benzeen. En dat ging dus niet helemaal goed. Toen was er behoorlijk fik. Er moest een blusapparaat erbij komen. Dus een ongeluk zit ook in dit geval in een klein hoekje. Ja. Nou, sterkte daar mensen met dat trieste nieuws wat daar gebeurd is. Komt allemaal goed. Laten we daar het beste van maken. Zeker weten. Zometeen bellen met Betty Loa. Over haar theatervoorstelling, over haar verhaal.

0: beste muziek ooit gemaakt hoor je bij Paradise FM 103.1. Ook op je dinsdagochtend, 22 september vandaag. Mary J. Blige, No More Drama. Oh, wacht eens even, dat gaan we nog niet doen. Hè? We gaan wel even snel naar iets anders belangrijks.
1: Paradise FM.
0: Dat heeft allemaal te maken met iets waar we het misschien liever niet over hebben. Maar daarom is er denk ik juist aandacht voor nodig. Betty Loa groeide op in een gezin dat er van buiten veilig uitzag, terwijl er achter de voordeur heel veel misging. Ze schreef er het boek Mam, ik kan niet meer over en maakte er de theatervoorstelling wat niemand zag van. Een voorstelling over wat er gebeurt als niemand ziet wat er echt speelt, maar ook over veerkracht, herstel en de moed om je verhaal wel te vertellen. Zeg ik het zo goed, Betty?
2: Je had die mooie kunnen introduceren. Dankjewel.
0: Kijk eens aan. Betty Loa, bon dia, goedemorgen.
2: Ja.
0: Hey, je bent druk deze dagen. Nu even een dagje vrij. Gisteren was ze op Bonaire. En het is tijd om ook Curaçao, de voorstelling wat niemand zag, daarmee kennis te laten maken. Persoonlijk verhaal, je staat alleen op het podium. Wat gebeurt er eigenlijk op dat moment dat je de zaal stil wordt en je begint te vertellen, vraag ik me af.
2: Nou, dat is verschillend. Het ligt ook aan mijn publiek. Maar over het algemeen zijn mensen geraakt en geboeid. En hebben zij allerlei verschillende redenen waarom het hun raakt. Het kan herkenning zijn, maar ook erkenning.
0: Ja.
2: En dat gaat allemaal samen in zo'n 90 minuten tijd.
0: Wow, 90 minuten.
2: Ongeveer, ja.
0: Nou, je vertelt een verhaal over iets wat ons allemaal aan kan gaan. Hoe kan het dat een kind jarenlang onveilig kan zijn? Terwijl de buitenwereld denkt, dan gaat het gewoon goed.
2: Nou, ik denk dat ook aan twee kanten zit, zeg maar. Of de ouders die natuurlijk willen uitstralen dat het allemaal goed en perfect is en daar echt alles voor zullen doen. Mijn adoptiemoeder in deze deed dat ook. Die was degene die op school de lekkernijen bracht. En tegelijkertijd heb je de andere kant waarbij het kind loyaal is naar de ouder en er alles aan doet zodat de buitenwereld het niet ziet.
0: Oh, okay, ja. Zware onderwerp klinkt het, maar in de theatervoorstelling gebruik je ook humor en verstelling. Klinkt voor mij een beetje als een bijzondere combinatie.
2: Ja, nou, weet je wat is? Het is al een heel zwaar onderwerp. En ik ben daar best wel... ik ga er op een humoristische manier soms mee om. Omdat het mij ook geholpen heeft.
0: Ja.
2: Betekent niet dat ik alles weglach. Maar dat betekent wel dat we af en toe ook gewoon kunnen lachen om hoe gek dingen eigenlijk dan gelopen zijn.
0: Ja.
2: Maar daarmee doe ik niet tekort aan de zwaarte van het onderwerp. Maar helpt het ook de kijker of de aanwezigen om dan eventjes te lachen en te ontladen.
0: Ik vind het een heel bijzonder verhaal in deze, omdat ik me ook een beetje kan herkennen in jouw verhaal, in mijn eigen persoonlijke situatie. Dus ik weet, ik vind het bijzonder dat je dit durft überhaupt gewoon. En dit doe je natuurlijk al even. In Nederland heb je de voorstelling een paar keer gegeven. Wordt het dan ook makkelijker als je dat verhaal ook vaker vertelt?
2: Ja, het wordt wel makkelijker, maar tegelijkertijd bepaalt het publiek eigenlijk de intensiteit van hoe ik er daarna op terugkijk. Okay. Dus op het moment dat het mensen heel erg raakt, dan doet dat mij ergens ook wel heel veel.
0: Ja.
2: En als ik dan reacties krijg van mensen die zich herkennen, dan vind ik daar ook wat van. Dat vind ik ook moeilijk. En dan wil ik ze die hoop en die steun geven. En dat vraagt altijd wat van degene die op het podium staat.
0: Okay, ja, daarmee heb je eigenlijk al meteen een klein beetje mijn vraag beantwoord van wat je eigenlijk hoopt dat mensen er meenemen, hè, als ze de zaal verlaten.
2: Ja, en vooral die bewustwording om kindermishandeling. En juist ook de hoop dat je er bovenop kan komen. En dat je niet een slachtoffer voor altijd hoeft te zijn. Maar dat je het ook om kan buigen tot kracht en tot uiteindelijk iets uitstralen naar anderen.
0: Juist.
2: Dat je het overwonnen.
0: Ja, ja. Want wat heeft dat jou ook dan weer gebracht? Misschien een beetje een gekke vraag, maar ja, je zegt het al, positief ombuigen. Wat heeft het heeft het jou sterker gemaakt of iets? Of?
2: Absoluut, absoluut. En het heeft me ook hier gebracht, hè, in gesprek met jou. En dat ik dit kan doen voor anderen en dat het niet langer mijn verhaal is, maar evengoed het verhaal van zoveel anderen die geen stem hebben.
0: Ja.
2: En dat geeft voldoening.
0: Ja, ja, precies. En het gaat deze week meerdere keren opgevoerd worden. Je gaat ook naar scholen toe. Vrijdag sta je om 2:00 middags in het WTC, geloof ik, hè?
2: Ja, klopt. En naar mijn idee is iedereen nog van harte welkom. Dus kom alsjeblieft. En we hebben voor iedereen ruimte. En dat gaat een hele mooie show worden. En Jeremy, bij deze ben je ook van harte welkom, uiteraard.
0: Oh, nou, daar ga ik je aan houden, deze. Dat is goed, prima.
2: Ik heb een plekje voor je.
0: Heel fijn. Dankjewel voor deze openheid en eerlijkheid, Betty Loha. Je bent in het WTC. Komende vrijdag 2 uur. Check online inderdaad. En reserveer je plek daarbij voor dit bijzondere verhaal. En ja, je kunt er lang bij stilstaan, maar je wordt er sterker door, hè, toch?
2: Zo is het, ja. Okay. Dankjewel.
0: Betty Loha aan de telefoon in de ochtendshow bij Paradise. Met Whitesnake nog, Here I Go Again. En de muziek dendert voort in jouw ochtendritme. Met straks onder meer nog Fleetwood Mac en ook Cool and the Gang op 103.1.

0: programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: Mega, het lekkerste bier uit Venezuela.
1: Bij Tinto Barrico China Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Barrico China. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantiel Beach.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
2: Drie minuutjes over 8:00. Het laatste nieuws is verzameld, wordt gelezen door Nelly Rossa. Hier is ze, bon dia.
3: Bon dia. De NPO waarschuwt voor misleidende e-mail die namens de omroep en NPO Zapp wordt verstuurd. Daarin worden kinderen gevraagd een auditievideo in te sturen voor een niet bestaande jeugdserie, Nina Zomer. Wie reageert krijgt een script toegestuurd waarin seksuele handelingen staan beschreven. De NPO is diep geschokt, heeft de politie ingeschakeld en roept iedereen op om niet op de mails te reageren en melding te maken bij de politie. En de autoriteit persoonsgegevens in Nederland waarschuwt dat beelden die gemaakt zijn met een camerabril niet zomaar gedeeld mogen worden. Omdat de AI-brillen, waaronder die van Meta, steeds meer op gewone brillen lijken, hebben voorbijgangers vaak niet door dat ze gefilmd worden. Volgens de privacywaakhond moeten herkenbare personen eerst toestemming geven voor publicatie. De waakhond onderzoekt maatregelen en wil dat het ontwerp van de gluurbrillen verandert, zodat opnames duidelijker zichtbaar zijn. Ook pleit de instantie voor een verbod op camerabrillen op gevoelige locaties, zoals ziekenhuizen en rechtbanken. En in Rotterdam is vandaag emotioneel afscheid genomen van de 51-jarige Alfredo Gulu, die vorige week om het leven kwam tijdens zijn arrestatie door de politie. In een witte koets werd hij onder grote belangstelling naar zijn laatste rustplaats op de Zuiderbegraafplaats gebracht. Onder de aanwezigen heerst niet alleen diep verdriet, maar ook grote woede over het optreden van de politie. Volgens nabestaanden bleven agenten hem op de grond duwen, terwijl hij aangaf suikerziekte te hebben. De Rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld naar de fatale arrestatie. En overheidsaccountantsbureau SOAB gaat de controle uitvoeren op de $30 miljoen die Curaçao ontvangt uit de zaak Bientou. De Amerikaanse autoriteiten stelden de inzet van een onafhankelijke accountant als harde eis voor de overdracht van het geld uit de verbeurdverklaarde tegoeden van Robbie dos Santos. SOAB zal de bestedingen in alle drie de uitbetalingsfases controleren. De goedgekeurde rapporten worden openbaar gemaakt, zodat gegarandeerd is dat het geld volledig naar het crimefonds en de versterking van de veiligheidsketen gaat. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM-app.
2: Marcia, dank je Nelly.
0: Paradise FM. Verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
2: Met de dagelijkse drukte natuurlijk op de weg naar Westpunt. Caminda San Willy Brothers, daar 12 minuutjes. Ook op de Caracasbaan richting Salinja ook de dagelijkse drukte. Wat ik wil melden is zeker de weg naar Santa Catarina richting Santa Rosa. Want vanaf kruispunt Kaya van God staat nog 7 minuten vertraging nu om 7:56. En op die Santa Rosaweg richting Schottengatweg, dat is vanaf kruispunt Apollostraat, ook 6 minuten. Maar ook op Kaya Guiteres y Gardinia richting Punda, dat is vanaf kruispunt Berg Altena, 5 minuten iets van berekening mee te houden. Pik je zometeen iemand op Hato vanaf de vlucht Kralendijk. Ben dan in ieder geval een minuutje of 17 eerder, want die vlucht komt eerder aan.
4: Maduro en Corielsbank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker.
5: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
6: Oh, fijn.
5: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
6: Nou, zet mij maar weer te koop.
5: Oké, wat wil je dan?
6: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
5: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
6: En die groene bank?
5: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.

halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman.

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one-stop for solar solutions op Curaçao. Dit is Paradise FM.

0: vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Jeremy Kesseler.
2: Met je dagelijkse dosis lekkere werkmuziek nu.
3: Goedemorgen, daar gaan we weer. Nu eerst koffie in bed. Met keihard de ochtendshow met Jeremy aan.
0: De Paradise FM ochtendshow.
2: Let's go! Fleetwood Mac, get your own way in de ochtendshow Paradise. En nu lekker die energie erin tijdens je werk met Cool and the Gang.

0: Fleetwood Mac, om 7:15 precies. Deze ochtend die gaat volgens mij best lekker, toch? Bij jou ook?
1: Ja.
0: Nog steeds prima weer. De drukte op de wegen neemt af. Nou, wat wil je nog meer? Laatste nieuws krijg je tot je tijdens de ochtendshow met de beste muziek ooit gemaakt. Met Pink zometeen, So What. En als ik kijk naar wat er allemaal speelt op deze aardkloot, dan is er natuurlijk ook een hoop sport. Max Verstappen gaat dit weekend weer racen. Dit keer in Baku tijdens de grote prijs van Azerbeidzjan. Hij komt daar met een goed gevoel naar zijn tweede plaats in Spanje en hoopt die lijn dan door te trekken. Nou, Verstappen won de race in Baku al 2 keer. Dus blijkbaar kan hij daar iets wat hij, wat ik in ieder geval niet kan, heel hard rijden op een circuit waar ik met 3 bochten al geen idee meer heb waar ik ben. Ook Isaac Hadjar is weer terug als teamgenoot, nadat hij 3 races moest missen met een polsblessure. Dus dit weekend weer Formule 1. Nou ja, ik ga gewoon kijken. Zodra iedereen begint te praten over banden, downforce en DRS, dan knik ik wel gewoon begrijpend. Ik vind het gewoon vooral leuk om te zien dat ik er heel veel verstand van heb. En wat jij. En de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wil het vetorecht in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties afschaffen. Volgens Erdogan weerspiegelt de raad nog steeds de wereld van na de Tweede Wereldoorlog. Alleen de Verenigde Staten, Rusland en China, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk die kunnen resoluties namelijk tegenhouden. En je hoopt natuurlijk dat je het nooit nodig hebt, maar steeds meer ouders leren EHBO. Speciaal voor noodgevallen met hun kind. In Nederland volgden vorig jaar zo'n 15.000 ouders zo'n cursus. In 2022 waren dat er nog 9.000. Niet omdat ze verwachten dat er iets misgaat, maar juist omdat je op zo'n moment niet wil denken, wat moest ik ook alweer doen? Hè? Dat ligt dan niet zomaar recht voor je. Dat moet je te lang bij nadenken, elke seconde telt. Nou, en eigenlijk zie je die behoefte ook op Curaçao. Nieuwe taxi- en buschauffeurs krijgen hier tegenwoordig EHBO-training als onderdeel van een opleiding. En zo leren ze onder andere wat ze moeten doen bij verstikking, bewusteloosheid en een hartstilstand. En dat vind ik een mooie, goede ontwikkeling, want EHBO is eigenlijk een beetje als een paraplu. Je hoopt dat je hem nooit nodig hebt, maar als het ineens gaat regenen ben je heel...

0: is Travie McCoy. En hoorde ik daar ook ergens Jeanne Paul? Ja, volgens mij wel, hè. Daar zat hij in. 9:05. Dinsdagochtend 22 september. De Paradise FM Ochtendshow. Jeremy hier. Hallo. Nelly Rossa is ook weer van de partij. Team is weer compleet. We nemen jou de ochtend door tot aan 10:00. Maar nu ook even iets wat je vandaag echt moet weten voordat je straks denkt, waarom ben ik om 11:00 in de ochtend al moe? Nou, het wordt vandaag namelijk maximaal 34 graden. Dat is temperatuur, hoge temperatuur, helemaal niet verrassend op ons douchecorsaal. Maar het interessante is, het kan veel warmer aanvoelen. Vanochtend was het op sommige plekken al rond de 28 graden, terwijl de zogenaamde heat index boven de 34 uitkwam. En dat komt dan door de combinatie van temperatuur en luchtvochtigheid. En vooral rond de middaguur wordt het pittig. De meteo noemt het zelfs een extreem hittegevoel. En verwacht mogelijk morgen een code geel voor hitte. Dus vandaag drink water, zoek af en toe de schaduw op. En als je tussen 12 en 2 ineens naar je scherm kijkt en denkt, hey, ik weet niet meer waarom ik hier zit. Het ligt dus misschien niet aan je werk.
1: Jeremy helpt je jouw dag lekker relaxed en positief te beginnen. Iedere werkdag. De Paradise FM ochtendshow.
0: Bij Whitney Houston en Enrique Iglesias.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM. Dit programma wordt je aangeboden door Zon voor Nix met een X. De one stop for solar solutions op Curaçao.
1: Nosso alegre, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sergio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design,

0: bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner. Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
1: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
2: Lekker een informeel lunchje. Dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé. Lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
3: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling, kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid. Fresh fish made with love.
4: Daar is je dinsdagochtend lekker in volle gang. Leuk dat je naar Paradise FM luistert. Waar je nu het laatste nieuws krijgt om 8:45 van Nelly Rossa.
5: Mental Health Caribbean heeft in the bottom of Saba een nieuw pand geopend. Met een nieuwe locatie aan de Samuel Charles Street krijgt het team van inmiddels 4 professionals meer ruimte voor het ondersteunen van de mentale gezondheid op Saba. De officiële opening werd verricht door waarnemend gezaghebber Nicholson Lindsay en verpleegkundige Cassandra Labasti. En CITEC-voorzitter Darius Leo Plantijn heeft geëist dat elke school een multidisciplinair zorgteam krijgt voor leerlingen en ouders. Plantijn stelt dat onderwijspersoneel niet is opgeleid voor vechtkunde en dat het incasseren van geweld op de werkvloer onacceptabel is. CITEC eist dat de regering direct actie onderneemt om de veiligheid en rust op scholen te garanderen. Als deze veiligheidswet niet snel wordt afgerond, wil de vakbond dat ouders en kinderen die zich misdragen op het schoolplein meteen strafrechtelijk worden aangepakt. En nieuws uit Nederland. De student van de Technische Universiteit Eindhoven, die vorige week in de volle collegezaal de Hitlergroet bracht en racistische opmerkingen maakte, is vrijwillig het land uitgegaan. Het Openbaar Ministerie vervolgt de 18-jarige student niet omdat hij hulp nodig heeft. In overleg met de student en zijn vader is besloten dat hij in zijn thuisland zorg gaat zoeken. Uit welk land de student precies komt, wil het OM niet bekendmaken. De universiteit noemt het vertrek een geruststellende ontwikkeling voor de campusgemeenschap.
4: Dat is toch het probleem alleen maar verplaatsen? Ja, toch?
5: Ja, maar dan hoeft Nederland het niet op te lossen.
4: Nee, u zei gegroet.
6: Paradise FM, verkeersupdate. Aangeboden door jouw volgende occasion bij Car Team Willemstad.
4: Het zijn de dagelijkse vertragingen die er nog staan. 7 stuks op dit moment tussen de 2 en 7 minuten. Nou, het zijn geen verrassingen, dus die ga ik niet allemaal opnoemen. Ik wens je alle sterkte. Natuurlijk onder meer op de Karakkersbaaiweg, de Ceruloraweg, de Winston Churchillweg, de weg naar Westpunt. Verder lekker doorrijden. Maar

0: Mister, Mister. Wie kent hem niet? Kerry. De band kwam in 2023 na ruim 30 jaar weer eventjes bij elkaar. Zanger Richard Page keek toen nog altijd met verbazing terug op het enorme succes van die hit uit 1986 alweer. En die hoorde hier...
1: De Ochtendkrant van Nelly.
0: Dat is fijne muziek uit de jaren 80. Jij ging lekker, zeg je net, Nelly, eigenlijk op Queen en David Bowie. Hè? Die draaien we hier ook regelmatig met Under Pressure. Dat zijn een beetje de pareltjes die je hier hoort bij Paradise. Earth, Wind & Fire komt er zometeen aan. Maar niet voordat we de kranten hebben opengeslagen. Dus barst los, Nel.
2: Ja, even weer over de Pontjesbrug. Want je vroeg me net over wanneer de Pontjesbrug weer echt open gaat. Dus wanneer we weer als voetgangers overheen mogen gaan.
0: Ja.
2: Of weer mogen gebruiken. Nou, de bedoeling is 25e. Dus als alle testen goed gaan, dan moet om 25 september...
0: Dat is vrijdag.
2: Ja, dan gaat de brug weer open voor het publiek.
0: Mooi. Ja, er staan fantastische dronebeelden ook op social media van de vaartocht van het dok naar weer haar oorspronkelijke plek. Mooi om te zien.
2: Zeer zeker. Maar dan zal ik even verder duiken in de krant. Want op de voorpagina van het Antilliaanse Dagblad... een artikel over een statenvergadering van gisteren. Want de centrale commissie die heeft dus vergaderd... met minister Charles Cooper van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning... over het beleid rond de aanvragen bij domeinbeheer. Tijdens het verhitte debat heeft Cooper kritiek gekregen... op de gang van zaken bij deze instantie. MFK-statenlid Janiel Carolina en ook PNP-statenlid Sheldry Osipa... die eisten opheldering over de slechte bestuurscultuur... die de ombudsman eerder aan de kaak stelde. En Osipa drong zelfs aan op excuses van de minister... Ook Suzy Camilla Reumer van oppositiepartij Manpin... en MFK-statenlid Javier Sylvania haalden uit. Sylvania zei dat er voldoende geld op de begroting staat... om de opgelopen achterstanden bij domeinbeheer weg te werken... maar dat het ontbreekt aan politieke wil... Nou, tijdens het statendebat is er ook gesproken over de wijk Little Haiti... en het illegaal bebouwen van overheidsgrond. Volgens PNP-statenlid Sheldry Osipa illustreert deze situatie... de frustratie van de bevolking die lang op een aanvraag moet wachten... terwijl overheidsterreinen dus illegaal worden ingenomen... MFK-statenleden Rigoletto Todé en ook Benito Desroches maakten bezwaar tegen het feit dat Osipa daarbij specifiek Haitianen noemde. Volgens Todé zijn het ook Curaçaoënaars die grond bezetten. Waarop Desroches toevoegde dat men niet moet generaliseren. En wees op zijn eigen jarenlange politieke betrokkenheid. En ook dat hij nu ook de Nederlandse nationaliteit bezit. Hij is zelf geboren in Haiti en heeft ook een hele grote Haitiaanse achterban.
0: Maar hoe kun jij grond bezetten, illegaal claimen?
2: Je kiest gewoon een stuk grond uit en je gaat erop bouwen. Dat is wat jarenlang gebeurt. Die wijk Little Haiti wordt zo genoemd. Het is daar zo in de buurt van Bonham. En tussen... wat is het daar ook alweer? Laat maar. Het is echt heel erg dat ik het niet weet.
0: Maar Bonham.
2: Het is eigenlijk achter daar zo bij Bonham. En daar hebben toch wel veel Haitiaanse families... hebben daar dus, zonder dat ze daar de vergunningen voor hadden... hebben ze daar een hele woonwijk gebouwd. En dat wordt dus in de volksmond Little Haiti genoemd.
0: Ja, en wat moet je daar dan nog... en kun je eraan doen om dat überhaupt terug te draaien? Ja, je gaat niet alles afbreken en dat soort dingen doen, toch?
2: Ja, nou, dat gebeurt wel vaak. Nou, het is wel onder andere onder Suzy Camilla Reumer... is er toen een beleid ingevoerd... om dus bepaalde van deze bouwstels wel te legaliseren. Maar dat heeft ook wel vertraging opgelopen. Er wordt ook nu strenger gecontroleerd. Dus soms is er zelfs ook geëist om het weer te slopen.
0: Ja.
2: Maar er is onder... Suzy Camilla Reumer is wel dat plan opgevat dus om deze gronden, of althans deze bouwwerken, uiteindelijk te legaliseren.
0: Ja.
2: Ze alsnog de juiste papieren kregen.
0: Het kan wel weer een vrijbrief zijn natuurlijk. Ja, een moeilijk onderwerp dit. Dat meen ik ook alweer, maar...
2: In het principe als domeinbeheer zijn werk doet en goed wordt gecontroleerd...
0: Ja.
2: Dan is het wel, in principe zou je het in de hand moeten hebben.
0: Nog eentje dan.
2: Even kijken wat ik verder nog kan zeggen. Nou, ik wil nog wel even dit afmaken, want Cooper gaf wel... ondanks ook alle andere dingen die hij zei... en ook in het debat dat hij aanging met Sylvania... gaf hij wel aan blij te zijn met het debat... en deed hij ook enkele aanbevelingen. Maar hij heeft 3 weken de tijd gevraagd om alle vragen van de statenleden concreet te kunnen beantwoorden.
0: Oh, maar we hebben ChatGPT tegenwoordig. Dat is toch binnen 3 uur gedaan?
2: Ah, nee, maar je moet wel...
0: Nee, natuurlijk niet. Ja, nee, dat snap ik. Hé, hey, gekkigheid. Dit is een serieuze zaak. Dat snap ik helemaal. Oké, dus over 1 week of 3 weten we meer, hopelijk. Nou, Nelly...
2: Dan wordt het vervolgd.
0: Ja, precies. Nou ja, Nelly, dankjewel in ieder geval. Omdat we hier even weer bij stil konden staan. De kranten die gaan weer dicht. De andere media schreven dus hierover. Het nieuws vanaf je eigen eiland lees je natuurlijk ook in onze eigen gratis Paradise FM app. Hè. Vergeet dat ding niet. Heb je hem op je telefoon staan, Nelly? Ja, toch, hè? Tuurlijk. Onze eigen app. Ja, ja, ja. Maar jij ook al, heb je die? Te vinden in de App Store, Google App Store en de Play Store. Zet dat ding op je telefoon, mocht je niet hebben. Altijd op de hoogte.

0: Jean-Louis. Soy Solado. Ik weet niet wat Jean-Louis Guerra thuis precies ontbijt, maar als hij een beetje Dominicaans eet, dan staat er waarschijnlijk mango met eieren, kaas en salami op tafel. Hij heeft ook liedjes gemaakt over dat het koffie regent. Dus ik denk dat koffie ook wel logisch is enigszins.
1: Het Lora woord van de dag.
0: Nelly, je bent weer terug. Ik heb het gemist. Want ja, het heeft helemaal geen zin dat ik I'm a uppie hier het Lora woord van de dag ga doen. Je bent op vakantie geweest. En volgens mij heb je weer helemaal uitgeleefd vandaag. Op het woord.
2: Nou, uitgeleefd. Nou, dit was terug. Je had het zelf al eerder aangekaart. Ik was dus met familie. Gingen we naar Duitsland. Mm-hmm. Onderweg de autorit naar, wat is het, Schleiden. Had ik mijn familie dus hulp ingevraagd voor het vinden van nieuwe woorden.
0: Oh, okay.
2: En dit is dus één daarvan. En ik hoop dat, want ik heb het niet opgezocht in het woordenboek.
0: Ja.
2: Maar volgens mijn familieleden is kantang kantang.
0: Kantang kantang.
2: Ja, kantang kantang. Zeg je dat als iemand?
0: Ja.
2: Wat denk je?
0: Ja, appetijtelijk uitziet.
2: Nee, springlevend is.
0: Oh, oké. Okay.
2: Levend is.
0: Katang katang.
2: Ja, of je zegt het ook als alive and well, maar dat is katang katang.
0: Alive and kicking. Alive and kicking, yeah. Ik moet in ieder geval aan het liedje denken. Ja, katang katang. Dus, als je vandaag je collega op de werkvloer ziet die niet zo katang katang is, wat zeg je dan?
2: Ja, een kopje koffie.
0: Oh ja, gewoon Lies Gerra moet je dan draaien. Ja, dat is ook natuurlijk mogelijk. Ja. Of misschien krijg je wel de energie van deze plaat. Duran Duran en Wild Boys, inderdaad. Nou, ik ben benieuwd, Nelly, morgen weer een nieuwe Lora-woord van de dag. Maar fijn dat je er weer bent.
2: Ja, maar je hebt een paar parels gemist. Ik had er zo mijn best op gedaan, want iedere dag heb ik er wel nieuwe in gezet.
0: Oh, oké, okay. Ik ben benieuwd. Nou, dan gaan we er morgen gewoon extra doen.

0: grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
1: Ook overheerlijke olijfolieën, puikenpatees, briljante balsamico's, te gek lekkere crackers en andere daverend delicieuze delicatessen vindt u bij Servier Frais.

0: ben Esmee Grijmans en dit is het nieuws. In Rotterdam is vandaag afscheid genomen van de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij kwam vorige week om het leven tijdens zijn arrestatie. Nabestaanden zijn boos over het politieoptreden. Volgens hen bleven agenten hem op de grond duwen, ondanks zijn suikerziekte. De Rijksrecherche onderzoekt de arrestatie. Woensdag is in Utrecht een stille tocht voor Gulu en tegen politiegeweld. Mental Health Caribbean heeft een nieuw pand geopend op Saba. Aan de Samuel Charles Street in The Bottom biedt de organisatie geestelijke gezondheidszorg vanuit een modernere locatie. Waarnemend gezaghebber Nicholson Lindsay opende het pand samen met verpleegkundige Cassandra Labasti. Mental Health Caribbean is sinds 2013 actief op Saba en heeft inmiddels 4 medewerkers. Dan nog internationaal nieuws. Minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat verzet zich niet langer tegen de bouw van een dorp met 8000 woningen in de Zuidplaspolder. Rijkswaterstaat heeft het beroep ingetrokken na afspraken over de bereikbaarheid. De overheden investeren samen 200 miljoen euro in wegen en een fietsbrug over de Gouwe. 14 mannen zijn dinsdag in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische zelfmoordaanslagen op eerste paasdag 2019. De straf volgt later. Bij de aanslagen kwamen 279 mensen om, onder wie 3 Nederlanders. Meer dan 500 mensen raakten gewond. 9 mannen zijn vrijgesproken. De rechtbank in Arnhem heeft Mark 1 20 jaar cel opgelegd voor de moord op zijn partner Nelleke in Beuningen. De man wurgde haar in de nacht van 13 op 14 december vorig jaar. Volgens de rechtbank handelde hij met voorbedachte raden. Hij belde na de moord zelf de politie. De rechtbank noemt hem kil en gevoelloos. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig Retex Sales Event op de showroom te Santa Elena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuracao.nl.

0: halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
2: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
2: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.
4: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
5: Zwemmen?
4: Ja!
5: Glijbanen?
4: Ja!
5: Dan weet ik het al. Kunuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
4: Dat wil ik!
5: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
4: Ik ben er helemaal klaar voor.
5: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
6: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
7: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
8: Jeremy Kesseler
9: en Fransman Mika na een overheerlijk ABC'tje.

Beautiful. Enorme muziekkenner, hè, die Mika. Niet alleen omdat hij zelf artiest is, Big Girl, You're Beautiful. Maar omdat hij ook in heel veel culturen thuis is. Ja, hij is natuurlijk Fransman, maar heeft in heel veel verschillende edities van The Voice wereldwijd ook in de jury gezeten. Topper deze, na ABC en All of My Heart of Paradise, 103.1. De ochtendshow, die trein die rijdt lekker door richting 10 uur, richting Nadine Roos. Die is er weer tot 12 uur. Dan hebben we Pepijn, dan hebben we Marissa, dan Vanessa. Je dag zit lekker goed op je dinsdagochtend. Nou, en de muziek, nou, dat is de beste ooit gemaakt die je hoort op 103.1. Met The Cure dadelijk en A Forest. Nou, door de bomen het bos niet meer zien, of wel?

0: steengoed is die Ariana Grande ook.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Richting 9:30 spelen we in de ochtend de eerste editie van de dag van die muziekquiz. Ik pak even de administratie erbij. Ja, Jerry, jij hebt weer even niet alles op een rijtje vandaag. Ja, zeker wel. Ja, want hier staat hij hoor, 22 september. Op het menu een diner voor twee bij Myra's Kitchen te besteden. Dan is alleen nog even de opgave nodig. Hier komt hij.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Dat is een lekkere korte. 675-1031. Laat maar doorkomen, 675-1031. Van wie is dat intro, artiest en titel voor een diner voor twee bij Myra's Kitchen? Weet je wat, ik laat hem gewoon nog een keer horen. Komt ie aan.
1: Van welke plaat is dit het intro? Tot 10 uur, rapido je ochtend door. Met Jeremy Kessler en de Paradise FM ochtendshow.
0: Met Smokey Robinson en The Miracles. Die ene grote bekende hit mag niet ontbreken op je dinsdagochtend. The Tears of a

0: uur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with a smile.
2: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
3: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
4: We onderbreken dit programma voor Breaking News. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden steeds heter. Profiteer van 15% korting op appliances, meubels, matrassen en meer. 20% op opbergproducten en verlichting. 25% op gordijnen en woondecoratie. En tot 50% op power tools. Alleen tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
5: Dames en heren, welkom aan boord van The Mermaid. Al bijna 40 jaar is The Mermaid de nummer 1 in dagtrips naar Klein Curaçao. Geniet van een volledig verzorgde dag, inclusief van ontbijt, uitgebreide barbecue lunch, strandbedjes, voldoende schaduw en ijskoude drankjes. Ontdek het onbewoonde eiland, relax bij onze eigen beachhouse of ga snorkelen en spot de zeeschildpadden langs de kust. The
4: Spaar ook tijdens Red Weekend voor je gratis Konuku Aqua Resort Day Pass. Alleen bij Building Depot.
6: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecô of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
7: Het is 9:55. De dinsdagochtend die kabbelt lekker voort. Met de beste muziek ooit gemaakt, maar ook de laatste nieuws. Nelly Rossa, bon dia.
8: Bon dia. In Montagna Bau heeft de politie maandagochtend een 38-jarige man gearresteerd wegens illegaal wapenbezit. De arrestatie vond plaats rond 10:00 tijdens een lopend politieonderzoek in de wijk. In een tas die werd gevonden troffen rechercheurs een verborgen pistool aan. De verdachte is ter plaatse aangehouden voor overtreding van de vuurwapenwet. Hij is voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zit momenteel vast in afwachting van verder onderzoek. En in Rotterdam is vandaag emotioneel afscheid genomen van de 51-jarige Alfredo Goulou, die vorige week om het leven kwam tijdens zijn arrestatie door politie. In een witte koets werd hij onder grote belangstelling naar zijn laatste rustplaats op de Zuiderbegraafplaats gebracht. Onder de aanwezigen heerst niet alleen diep verdriet, maar ook grote woede over het optreden van de politie. Volgens nabestaanden bleven agenten hem op de grond duwen, terwijl hij aangaf suikerziekte te hebben. De Rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld naar de fatale arrestatie. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
9: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9:00 in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
10: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
11: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
3: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
4: Dit is Paradise FM. Nu Jeremy Kesseler.
5: Met de meesters van de frisse zaken. Cool and the gang nu. Paradise.

Oasis, Don't Look Back in Anger. Kan ik ook niet aanraden, zonde van de energie. Blijf positief, kom je verder mee. Paradise, op je dinsdagochtend. Even een nerdopmerking, depips.nl. Daar staat een digitale klok op waar radiomakers vroeger tijd op lazen. En toen had je nog op de radio 3 piepjes voor het nieuwsbulletin zetten. Dat kwam vaak voor, is niet meer. Maar daar moest ik even aan denken toen ik Clocks van Coldplay op de playlist had staan. Fijne muziek hoor je nu op 103.1. Met ook nog In de City onderweg en...

heb een tip voor je, beste Nick Kershaw. Het is namelijk prachtig om de zon gewoon onder te laten gaan en dan op social media even te zoeken, zeker op een Instagram of een Facebook, op Sunset Curaçao. Je weet niet wat je ziet. Het is prachtig, het is mooi. Daar wil je iedere dag toch lekker van genieten hier op Douche Curaçao. De beste muziek ooit gemaakt, zometeen met Nadine Roos, na 10 uur.

0: geopend van 10 tot 10.
1: 80.
0: Dat is Frans. 80.
1: Frans is 80?
0: Wie is Frans?
1: Nee, restaurant 80. Waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
0: Dat is ook weer Frans.
1: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
0: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80. Vier wijnen.
1: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
0: Ga je weer?
1: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
0: 80.
1: Exactement.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.

0: Barry Winterswijk met het nieuws. In Montagne Abau heeft de politie maandagochtend een 38-jarige man aangehouden voor illegaal wapenbezit. Dat gebeurde rond 10 uur 's ochtends tijdens een politieonderzoek in de wijk. In een tas vonden rechercheurs een verborgen pistool. De man zit vast in afwachting van verder onderzoek. In Rotterdam is vandaag afscheid genomen van de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij kwam vorige week om het leven tijdens een arrestatie. Nabestaanden zijn boos over het politieoptreden. Volgens hen bleven agenten hem op de grond duwen, ondanks zijn suikerziekte. De Rijksrecherche onderzoekt de arrestatie. Woensdag is in Utrecht een stille tocht voor Gulu en tegen politiegeweld. Dan nog internationaal nieuws. De beurzen in New York zijn dinsdag voorzichtig begonnen na de sterke stijging van AI-aandelen een dag eerder. Het aandeel Meta, eigenaar van Facebook, steeg kort na opening 0,3%. De Dow Jones won 0,3%, de S&P 500 0,2% en de Nasdaq 0,3%. De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, zegt dat het Israëlische beleid op de bezette westelijke Jordaan-oever het schrikbeeld van etnische zuivering oproept. Volgens Guterres walsen de uitbreidende nederzettingen de weg naar de vrede plat. Hij waarschuwt dat de twee-staten-oplossing dreigt te verdwijnen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky roept de Europese Unie op de Russische miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman op de sanctielijst te houden. Frankrijk wil Usmanov schrappen, Letland niet. Zonder akkoord voor middernacht vervallen de sancties tegen ongeveer 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM app.
1: We onderbreken dit programma voor breaking news. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar één locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden steeds heter. Profiteer van 15% korting op appliances, meubels, matrassen en meer. 20% op opbergproducten en verlichting. 25% op gordijnen en woondecoratie. En tot 50% op powertools. Alleen tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
2: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
2: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
1: Spaar ook tijdens Red Weekend voor je gratis Kunuku Aqua Resort Day Pass. Alleen bij Building Depot.
4: Maduro en Coriel's Bank maakt uw leven een stuk gemakkelijker met onze Leo Live Chat Service. Heeft u vragen omtrent uw bankrekening of onze diensten? Met de MCB Leo Chat Service krijgt u heel snel antwoord op uw vragen. Leo is persoonlijk, betrouwbaar. De keuze is aan u om met ons te chatten via onze MCB Curaçao Facebookpagina, vanuit onze website op mcb-bank.com of via WhatsApp op 466-1111. Onze MCB Leo Live Chat Service maakt u het leven makkelijker. Makkelijker.
5: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Nadine Roos.
7: Zometeen Nickelback, eerst Michael.

0: ze zijn ook weer helemaal happy together bij mij, de Turtles.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Ja, ik heb in de afgelopen maanden voor het eerst mijn nieuwe huisdieren ontdekt. Dat overkomt niet veel mensen, maar wij kwamen erachter dat er in onze tuin allemaal turtles rondliepen. Dus ja, eerst dacht ik dat het er één was. Toen uiteindelijk kwam ik erachter dat het er twee waren. En de teller stond op een gegeven moment op vier. Toen was er weer eentje ontsnapt. Dan ben ik misschien ook niet zorgvuldig genoeg geweest. Maar die was ook weer eventjes op vrije voeten. Nu is de tuin gewoon afgesloten. Dus uiteindelijk blijven ze wel ergens ronddartelen. En gelukkig zijn mijn honden niet zo vijandig. Dus ze hebben het tot nu toe wel overleefd. Maar nu werd het lot dat die turtles misschien in het hok met al dat eten toch stiekem best wel lekker vinden. Want afgelopen weekend stond ik 's ochtends om wat etensrestjes aan de turtles te geven. En toen stond turtle nummer 4 gewoon buiten de poort te wachten. Dus ergens vinden ze het stiekem wel leuk dat ik ze daar in de gouden kooi gevangen hou. Ik ben alleen benieuwd hoeveel eten die beesten. Volgens mij eten ze bijna niks. Ik geef daar elke dag allemaal eten aan. Ik denk, ze hebben vast honger. Maar in 90% van de gevallen blijft alles gewoon onaangeraakt daar liggen. Dus ik ben benieuwd. Weet jij iets van de turtles? Eten ze gewoon überhaupt niet? Is dat normaal? Dan weet ik dat ook. Dan hou ik het voortaan wat beperkter, het aanbod. Ik neem je mee door de dinsdagochtend heen. Verder met de fijne muziek van Coolio. Gangsta's Paradise komt eraan. En eerst Nickelback. Dit is Far Away.

Gangsters Paradise bij Paradise. Coolio, hoorde je, kreeg een berichtje van Josien binnen. Die heeft ook landschildpadden. Ze vraagt zich af hoe groot mijn schildpadden zijn. Nou, ze zijn volgens mij nog vrij klein, maar hoe oud ze precies zijn, dat weet ik niet. Maar het schijnt dat schildpadden maar 3 tot 4 keer per week eten. Dus het is heel logisch dat ze al die verse mango die ik daar dagelijks neerleg helemaal niet willen. Goed, dankjewel Josien voor de informatie. Ik ben blij dat ik ze in ieder geval weer met z'n vieren gezellig bij elkaar heb. En dan binnenkort met wat minder eten. De vierde Michelle nu.

0: toch wel de highlight van het Curaçao Noordje Jazz Festival. Dit jaar Toto hoorde je bij Paradise en Rosanna. Zometeen de man die nogal onder vuur ligt. En dat heeft nu niks meer met zijn haarkleur te maken, maar met de kwestie rondom Macklemore. Wie dat is hoor je zo. Ook UB40 komt eraan na het nieuws van 10:30.
1: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
2: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag naar kunnen luisteren. Dank je, dank je. Daarom is dat onze missie. Als één sterke groep werken we voor en met onze klanten om hun financiële plannen werkelijkheid te maken. Het maakt niet uit wat je wil bereiken. Weet dat we er voor je zijn. Met alle mogelijke oplossingen voor pensioen, bancaire diensten, levensverzekeringen en spaarplannen. We zijn er om jou te zien slagen. Ja toch? En we zijn een lokaal bedrijf, dus altijd dichtbij. Kom een keer langs en ervaar het zelf. Waar een wil is, staat Vidanova voor je klaar.
3: Vidanova Group.
2: Vidanova Group brengt plannen tot leven.

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy. Alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
2: Stroom wordt duurder. De zon niet. Met Zon voor Niks zet zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.

0: arrestatie in Montagnabouw na vondst van illegaal vuurwapen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. In Montagnabouw heeft de politie maandagochtend een 38-jarige man gearresteerd wegens illegaal wapenbezit. De arrestatie vond plaats rond 10 uur 's ochtends tijdens een lopend politieonderzoek in de wijk. In een tas die werd gevonden troffen rechercheurs een verborgen pistool aan. De verdachte is ter plaatse aangehouden voor overtreding van de vuurwapenwet. Hij is voorgeleid aan de hulpofficier van justitie en zit momenteel vast in afwachting van verder onderzoek. En in Rotterdam is vandaag emotioneel afscheid genomen van de 51-jarige Alfredo Gulu, die vorige week om het leven kwam tijdens zijn arrestatie door de politie. In een witte koets werd hij onder grote belangstelling naar zijn laatste rustplaats op de Zuiderbegraafplaats gebracht. Onder de aanwezigen heerst niet alleen diep verdriet, maar ook grote woede over het optreden van de politie. Volgens nabestaanden bleven agenten hem op de grond duwen terwijl hij aangaf suikerziekte te hebben. De Rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld naar de fatale arrestatie. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM app.
1: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Nadine Roos.
2: En Sharon Norrie zometeen met Shape of You.

van vuurrood haar naar behoorlijk onder vuur liggen. Paradise FM. Het overkwam me Ed Sheeran de afgelopen tijd. Shape of You hoorde je bij Paradise. Hij wilde vooral niet in die politiek activistische hoek komen met zijn nummers. Hij wilde gewoon mooie muziek maken en verder geen gedoe. Ja, dat is hem niet gelukt de afgelopen tijd. Want dat heeft alles te maken met rapper Macklemore, die in zijn voorprogramma nogal wat pro-Palestijnse uitspraken deed. En dat viel weer niet zo lekker bij de eigenaren van de stadions, die weer Joodse achtergrond hadden. En ja, dat brengt Ed Sheeran in een lastig parket. Want hij geeft ook aan dat het helemaal niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen, maar dat hij daar eigenlijk niet onderuit kon. En hij worstelt nu volgens mij ook een beetje met hoe hij dit brengt, zonder dat hij de ene of de andere uitsluit. Het is, ja, het blijft altijd een wereld waarin je de commerciële kant niet uit kan sluiten. Want ja, waar ga je anders optreden? Bij je thuis is het ook niet handig om 100.000 personen uit te nodigen. Maar ja, gaat dat dan ten koste van voorprogramma's en mensen die hun politieke voorkeur willen uitbrengen? Dat blijft lastig. Hij heeft er nu eindelijk dus wat uitspraken over gedaan. En geeft daar dan ook aan dat er fouten zijn gemaakt. En dat ze moeilijke besluiten moesten nemen. En dat het hem spijt. Dat zei hij tijdens het concert in Philadelphia. Het eerste concert sinds de ophef. Hij had nooit een activistische muzikant willen worden. Maar het heeft me in het midden van een belangrijk en gepassioneerd debat geplaatst. En hij vindt dat de vrijheid van meningsuiting in politieke kwestie in deze wereld ter sprake gebracht moet worden. Dus ja, het mag helaas geen schoonheidsprijs krijgen, denk ik, zoals dit is gegaan. Maar ergens is het goed dat hij in ieder geval niet een concert geeft en er verder helemaal niks over zegt. Dat zou ook een beetje gek zijn geweest. Nee.

0: Two Princes, de Spin Doctors, hoor je bij Paradise. Maar een klein bruggetje naar de Swinging Old Lady.
1: Paradise FM.
0: Nou, hopelijk gaat hij deze week weer teruggeplaatst worden. 25 september is het plan dat hij klaar moet zijn met de restauraties. Het gaat onder andere om een nieuwe elektrische motorponton. Bekabeling wordt vervangen. Wat is een ponton? Ik denk gelijk aan een pompom. Dat is iets in de categorie cheerleader volgens mij. Wat verder? Ja, er komen nog extra besturing en beveiligingsopties op. En na 2 maanden moet het dan deze week gedaan zijn. Ik hoop het. Want ja, nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik maak er zelf niet heel veel gebruik van. Maar ik weet dat heel veel mensen van de ene naar de andere kant toch wel wat makkelijker gaan als je niet op de ferry hoeft te wachten. Wat natuurlijk ook wel eens een charme heeft. Ik ben vorig jaar voor het eerst met de ferry geweest. Zoals was dit jaar. Niet in deze periode, maar toen was hij ook eventjes dicht. En toen kon ik toch op een andere manier ook wel weer de Annabaai ervaren. Maar goed, als je dat elke dag moet doen, sommige mensen moeten daar elke dag mee naar hun werk. Word je toch net er gek van. Je staat toch wel eventjes te wachten voordat dat ding er weer is. Ik ben er toen ook echt heel rennend toen ik hem zag weggaan. Heen gerend. Weet je, wil hem ook niet missen. Nou goed, we weten dat de brug soms dingetjes wat langer duren. Dus ik hoop ook dat de brug echt deze week terugkomt. Want het is ook voor alle toeristen. En mijn ouders komen ook volgende maand weer. Een experience om mee te maken over de brug lopen. En hij moet er weer spik en span uit gaan zien. Na 130 jaar. Hè, dat is toch iets om trots op te zijn.

0: Nou, ik blijf gewoon hier hoor. 110.1 FM. James Blunt, Wise Man, hoorde je bij Paradise. Tot aan 12 ben ik bij je met onder andere jouw kans op het diner voor twee bij Maida's Kitchen in de muziekquiz. En ook Janet Jackson hoor je zo.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
3: Paspoort? Check. Ticket? Check. Reisverzekering? Oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
4: Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In Montagne Abau heeft de politie maandagochtend een 38-jarige man aangehouden voor illegaal wapenbezit. Dat gebeurde rond 10 uur 's ochtends tijdens een politieonderzoek in de wijk. In een tas vonden rechercheurs een verborgen pistool. De man zit vast in afwachting van verder onderzoek. In Rotterdam is vandaag afscheid genomen van de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij kwam vorige week om het leven tijdens een arrestatie. Nabestaanden zijn boos over het politieoptreden. Volgens hen bleven agenten hem op de grond duwen, ondanks een suikerziekte. De Rijksrecherche onderzoekt de arrestatie. Woensdag is in Utrecht een stille tocht voor Gulu en tegen politiegeweld. Dan nog internationaal nieuws. Een militair vliegtuig is neergestort op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland. Een persoon raakte gewond, melden lokale autoriteiten. De basis ligt bij Spangdalem, ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt en vlakbij Luxemburg. Het F-16-eskader telt 20 toestellen. Justitieminister David van Weel ziet geen directe link tussen de politiek en de extreemrechtse rellen van afgelopen zaterdag op het Malieveld. Hij vindt wel dat politici polarisatie moeten vermijden. Bij de demonstratie waren een paar honderd mensen aanwezig. Er werden onder meer voorwerpen en vuurwerk naar de politie gegooid. De advocaat van oud-Jumbo-topman Frits van Eert vindt dat zijn cliënt ten onrechte is veroordeeld en te zwaar is gestraft. Tijdens een regiezitting in het hoge beroep in Zwolle vroeg hij om vernietiging van het vonnis en nieuw onderzoek. Volgens hem ontbreekt mogelijk 40% van het dossier. Het Hof beslist 14 oktober over onderzoekswensen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
4: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Nadine Roos.
7: De muziekquiz speelt zo meteen met je eerst Janet Jackson. Whatever you done for me lately.

0: Wherever You Will Go, The Calling, hoorde je bij Paradise. Ja, als je mag kiezen waar je ook ter wereld heen gaat, waar zou dat dan zijn?
1: Paradise FM.
0: Ja, daar mag ik je niet naartoe sturen, zometeen wel kans op een diner voor twee. Maar ik was gewoon eventjes aan het fantaseren. Want ik had er laatst over met mijn vriend om ook een keer weer naar Europa te gaan. En toen hadden we het ook over de winter. En toen hadden we het over IJsland. En toen dacht ik, ja, ik vind dat toch lastig. Want ergens, als ik op vakantie ga, dan wil ik dat ik daar ook kan surfen. Dat klinkt heel kneuterig. Ik denk, ja, je bent ook gewoon een keer op vakantie. Maar ergens ga ik daarvoor ook op vakantie. En misschien heb je ook wel zoiets waarvan je zegt, nou, als ik dat niet kan doen op vakantie, dan is het voor mij geen vakantie. Of dingen die je, ondanks dat je ergens bent waar het helemaal niet handig is, dan toch gaat doen. Wel benieuwd. Is er iets wat jij in het leven ook op vakantie niet kan loslaten? Laat het even weten in de appje naar 675-1031. Gaan we dat zo meteen eens even doornemen. Ook CeeLo Green komt eraan. Bright Lights, Bigger City. En hier is TLC. Dit is Waterfalls. Ook leuk om te bezoeken.

0: Bright Lights, Bigger City, CeeLo Green op jouw dinsdagochtend.
1: Paradise FM.
0: Ik vroeg je net, wat kan jij nou echt niet loslaten op vakantie? Waarvan anderen zeggen, jeetje, kan je dat gewoon niet even een weekje niet doen? Jos die reageerde daarop, hardlopen doe ik ook gewoon op vakantie. Maar dat is wel een stuk makkelijker uit te voeren dan surfen. Ja, daar heb je gelijk in. De meeste sporten kun je gewoon wel ergens eventjes doen. Hè? Even een tennisbaan ergens huren. Even een uurtje padellen. Dat kan bijna overal ter wereld wel. Maar surfen, dat is ja, toch iets lastiger te plaatsen. Heb je nog meer berichtjes? Even kijken. Ik zie ook Carla die heeft gereageerd. Eigenlijk gewoon wandelen. Ja, dat kan eigenlijk ook overal inderdaad. Ja, verder hebben mensen gewoon aangegeven ja, uit eten gaan. Ja, dat zijn gewoon dingen die je altijd op vakantie doet. Dat is niet specifiek iets, denk ik, om aan te geven. En goed, je luistert naar Paradise. Uit eten gaan, daarover gesproken. Zometeen jouw kans op het 1 voor 2 in de muziekquiz. Eerst Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth, are you new?

Ricky Martin, Live La Vida Loca, hoorde je bij Paradise. Zometeen is het tijd voor Bites, Burgers en Stoba. Maida's Kitchen, daar maak je zo meteen kans op een dinertje voor twee daar in de muziekquiz op het spel. Madonna komt er ook aan en Ellie Goulding zo.

0: berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM App.
1: Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig Retex Sales Event op de showroom te Santa Elena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuracao.com.
2: Nieuw op Curaçao, bij Betty's, op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo. Heerlijke gerechten en comfortfood. Om te delen of gewoon voor jezelf. Lekker eten, lekker genieten. Bij Betty's, altijd lekker.
3: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

prijzen waar je mond van openvalt. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.

0: 12-12.
1: Arrestatie in Montagnabouw na vondst van illegaal vuurwapen. Goedemorgen, dit is Nelly met het nieuws. In Montagnabouw heeft de politie maandagochtend een 38-jarige man gearresteerd wegens illegaal wapenbezit. De arrestatie vond plaats rond 10 uur 's ochtends tijdens een lopend politieonderzoek in de wijk. In een tas die werd gevonden troffen rechercheurs een verborgen pistool aan. De verdachte is ter plaatse aangehouden voor overtreding van de vuurwapenwet. Hij is voorgeleid aan de hulpofficier van justitie en zit momenteel vast in afwachting van verder onderzoek. En in Rotterdam is vandaag emotioneel afscheid genomen van de 51-jarige Alfredo Gulu, die vorige week om het leven kwam tijdens zijn arrestatie door de politie. In een witte koets werd hij onder grote belangstelling naar zijn laatste rustplaats op de Zuiderbegraafplaats gebracht. Onder de aanwezigen heerst niet alleen diep verdriet, maar ook grote woede over het optreden van de politie. Volgens nabestaanden bleven agenten hem op de grond duwen terwijl hij aangaf suikerziekte te hebben. De Rijksrecherche heeft een onderzoek ingesteld naar de fatale arrestatie. Tot zover het nieuws. Voor meer kijk in de Paradise FM.
0: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Nu Nadine Roos.
2: En die levert 2 bij Maida's Kitchen. Daar kun je zo voor spelen in de muziekquiz.

0: Ellie Goulding en Still Falling For You. Eens kijken of we jouw diner iets lekkerder kunnen maken.
1: De Paradise FM. Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Want een bon met daarop geschreven Mayra's Kitchen staat op het spel vandaag in de muziekquiz. De plek midden in Otrobanda, waar natuurlijk ook het Kaaienfestival gaat plaatsvinden dit weekend. Daar kun jij lekker gaan eten. Een uitgebreid menu met vlees, verse vis, pasta's. Ook allerlei verschillende stoba's kun je daar eten. Ze hebben burgers, bites. Je kan er ook een beetje shared dining doen. Eigenlijk van alles met natuurlijk de welbekende schilderingen die Otrobanda zo mooi en bijzonder maken. Wil jij daar kans op maken, dan speel je lekker mee vandaag. Dit is de opgave.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, easy peasy lemon squeezy, toch? Of niet? Jouw antwoord stuur je door via 6751031. Want dat

zijn intrede doet. Pepijn Bierenbroodspot tussen 12 en 2 neemt hij je mee in de belangrijkste nieuws. Zometeen ook Tina Turner. Michael Bublé heeft hij voor je meegenomen met Lost. En eerst John Legend. Ik ben er morgen weer tussen 10 en 12. Dit is Ordinary People. Ajo.

0: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spriets Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
1: Zorgeloos rijden begint bij Euralco. Al meer dan 50 jaar de leasemaatschappij op Curaçao. Operational lease, financial lease of short lease, wij regelen het. Flexibel, betrouwbaar en persoonlijke service. Altijd mobiel, altijd Euralco. Kijk op Euralco.com. Euralco, every mile with

0: een tweede leven. Wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Beleef film als nooit tevoren bij de Movies Curaçao. Geniet in Punda en Otrabanda van de nieuwste films in de beste kwaliteit. Ervaar IMAX, het grootste scherm en beste geluid van het eiland. Of kies voor een spectaculaire 4D-ervaring met IMAX 4D. Reserveer je tickets op themoviescurazao.com en profiteer van maandag tot en met woensdag van aantrekkelijke kortingen. De Movies Curaçao, waar iedere scène je raakt.
2: Huis. Ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
2: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
2: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de Roze Olifant in Mahai.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In Montagne Abau heeft de politie maandagochtend een 38-jarige man aangehouden voor illegaal wapenbezit. Dat gebeurde rond 10 uur 's ochtends tijdens een politieonderzoek in de wijk. In een tas vonden rechercheurs een verborgen pistool. De man zit vast in afwachting van verder onderzoek. In Rotterdam is vandaag afscheid genomen van de 51-jarige Alfredo Gulu. Hij kwam vorige week om het leven tijdens een arrestatie. Nabestaanden zijn boos over het politieoptreden. Volgens hen bleven agenten hem op de grond duwen, ondanks zijn suikerziekte. De Rijksrecherche onderzoekt de arrestatie. Woensdag is in Utrecht een stille tocht voor Gulu en tegen politiegeweld. Dan nog internationaal nieuws. Een militair vliegtuig is neergestort op een Amerikaanse luchtmachtbasis in het westen van Duitsland. Een persoon raakte gewond, melden lokale autoriteiten. De basis ligt bij Spangdalem, ongeveer 160 kilometer ten westen van Frankfurt en vlakbij Luxemburg. Het F-16-eskader telt 20 toestellen. Justitieminister David van Weel ziet geen directe link tussen de politiek en de extreemrechtse rellen van afgelopen zaterdag op het Malieveld. Hij vindt wel dat politici polarisatie moeten vermijden. Bij de demonstratie waren een paar honderd mensen aanwezig. Er werden onder meer voorwerpen en vuurwerk naar de politie gegooid. De advocaat van oud-Jumbo-topman Frits van Eert vindt dat zijn cliënt ten onrechte is veroordeeld en te zwaar is gestraft. Tijdens een regiezitting in het hoge beroep in Zwolle vroeg hij om vernietiging van het vonnis en nieuw onderzoek. Volgens hem ontbreekt mogelijk 40% van het dossier. Het Hof beslist 14 oktober over onderzoekswensen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
2: Ontdek Maida's Kitchen in Sedio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
3: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
4: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
6: En die zegt natuurlijk een oprecht goede dinsdagmiddag.

die zegt nogmaals een oprecht goede dinsdagmiddag. Bijna 11 minuten over 12. Welkom bij het lunchprogramma wat ik elke dag mag doen hier bij Paradise. Zometeen de quote van de dag. Dat gaat over die Camille Eurlings, oud-directeur van de KLM. Die ondanks dat het verboden was, lekker even een powerbank ging opladen in de businessclass met een brandtot gevolg.

0: Allerlei KLM'ers zijn nu woedend op die Camille Eurlings, want die mag nog steeds gratis vliegen met de KLM. En er zijn dus mensen die willen daar een eind aan maken. Dat hoor je straks in de quote van de dag. Natuurlijk neem ik zo rond 20 minuten voor 1 het lokale nieuws door met Vanessa Werkhoven. We spelen het eerste uur de muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner voor twee bij Mayra's Kitchen. En in het tweede uur de spotlight, zoals we dat elke dag doen, na ene. Onder andere jarig Andrea Bocelli en Joan Jett. Je weet wel van Joan Jett en de Black Hearts. Matt Sharp van Weezer is jarig. David Coverdale van Deep Purple en van Whitesnake. En de man, een van de mannen achter Right Said Fred. Dus je hoort I'm Too Sexy.
1: Paradise FM.
0: Nog een paar dagen en dan maandag is Mark Kampers weer. Maar ik neem vandaag weer even het Nederlandse nieuws met je door. Ondanks het mobieltjesverbod, dat al 2 jaar geldt op basisscholen in Nederland, is online pestgedrag onder kinderen nauwelijks afgenomen. Dat zeggen scholen tegen het NOS Jeugdjournaal. Volgens die scholen gebeurt dat pesten vooral in groepschats, op bijvoorbeeld Snapchat of WhatsApp. Kinderen worden buitengesloten, uitgescholden of krijgen nare opmerkingen. Daarnaast worden foto's van leerlingen gedeeld, waarbij met AI bewerkte beelden een steeds grotere rol spelen. Daarom is er meer preventie nodig, zeggen deskundigen. Ouders en scholen moeten duidelijke afspraken maken over hoe je online met elkaar omgaat en kinderen daar actief in begeleiden. Dat is nodig omdat online pesten doorgaans ernstiger is dan offline pesten, zeggen diezelfde deskundigen. En vaak gaat het om kinderen die in de klas al gepest worden. Wat er online gebeurt, gebeurt veelal zonder toezicht, waardoor kinderen vrij spel hebben. Veel volwassenen weten ook niet goed hoe ze met die online wereld van de kinderen om moeten gaan. De online ontwikkelingen gaan dusdanig snel dat eigenlijk de ouders achter de feiten aanlopen. En ik ben vrij goed op de hoogte van alle moderne technieken. En, ik heb Snapchat, ik heb... dat heb ik trouwens niet. Dat had ik vroeger, vond ik helemaal niks. Maar ik heb van alles en nog wat. Instagram natuurlijk, gewoon WhatsApp en ga zo maar door. Maar ik zal ook dingen missen. En laten we wel wezen, over 2-3 jaar dan is er AI die intelligenter is dan mensen. En dan krijgen we nog hele andere problemen en ontwikkelingen. En niemand lijkt daarop voorbereid. De NPO heeft op de website een waarschuwing gezet voor misleidende e-mails. In die mails gericht op kinderen en jongvolwassenen wordt gevraagd auditie te doen voor een niet bestaande jeugdserie met de naam Nina's Zomer. Die mails zijn verstuurd uit naam van NPO Zapp en de Nederlandse publieke omroep. Ook op de site van NPO Zapp staat een waarschuwing. Wie op de valse mails reageert, wordt gevraagd om een auditietape in te sturen op basis van een script waarin seksuele handelingen worden besproken. Het gaat dus volgens de NPO duidelijk om iemand die zich valselijk voordoet als medewerker van de publieke omroep. Een auto is afgelopen nacht na een politieachtervolging gecrashed bij een McDonald's-restaurant bij het Brabantse Udenhout. De auto vloog in brand en de 3 inzittenden sloegen daarna op de vlucht. Er was een achtervolging met de politie waarbij de auto een snelheid haalde van 250 km per uur. Vanwege de hoogsnelheid hielden de agenten afstand tijdens de achtervolging. In eerste instantie zijn 2 van de 3 verdachten uiteindelijk aangehouden. Later meldde de politie dat ook een derde verdachte is gearresteerd. De 3 inzittenden renden na de botsing een weiland in. De politie begon een zoekactie met agenten en honden en met een helikopter. En dan tot slot, Hives is terug. Ooit het grootste en populairste sociale netwerk van Nederland. Het keert na 13 jaar terug. Medehuis Nederland, de uitgever van onder meer de Telegraaf, brengt de nostalgische vriendenwebsite terug. Je kan elkaar krabbelen, die dansende banaan is er natuurlijk, en je kan je profiel pimpen. Veel van de vertrouwde functies van Hives zijn gebleven. Hives werd 20 jaar geleden in het leven geroepen, richtte zich volledig op de Nederlandse markt, was een groot succes. In 2010 had Facebook nog maar 4,3 miljoen bezoekers en Hives had er 7,6 miljoen. Maar minder dan een jaar later kantelde dat beeld en verruilden gebruikers massaal hun Hives-profiel voor een Facebook-account. Maar het is dus terug. Ik weet nog niet of ik er...

0: denk eigenlijk van niet.
1: De beste 80s, 90s en zeros.

0: Seoul. Met een hoofdletter S. The Tower of Power.
1: Soms briljant, filosofisch of totaal ontspoord. Maar altijd iets dat je moet hebben gehoord. De quote van de dag.
0: Een ontplofte powerbank. Een vlucht die moet omkeren, flinke schade aan het toestel... en een oud KLM-topman die vervolgens gewoon weer... met forse korting naar Bonaire Business Class vliegt. Binnen de KLM zijn ze daar bepaald niet blij mee. Het gaat om voormalig KLM-topman Camille Eurlings. Afgelopen donderdag vatte zijn powerbank vlam aan boord van de vlucht van Amsterdam naar Curaçao. Volgens berichten werd het apparaat op dat moment opgeladen in de business class, terwijl dat aan boord ten strengste verboden is. De schade aan het toestel was aanzienlijk. Bovendien liep een andere passagier lichte brandwonden op. Ook Eurlings zelf zou volgens RTL lichte verwondingen hebben opgelopen. Meerdere vluchten werden geraakt. De schade voor de KLM liep in de honderdduizenden euro's... omdat ze andere toestellen moesten inzetten... toen konden andere vluchten niet doorgaan, et cetera. Volgens bronnen bij de KLM vloog Eurlings de volgende dag... opnieuw via de zogenoemde IPB-regeling naar Bonaire... IPB is in die plaats beschikbaar een regeling waarmee KLM-medewerkers en ook oud-medewerkers, onder wie dus voormalige topmannen, met flinkse korting kunnen vliegen. Die korting is ongeveer 85% op de commerciële prijs. Dus als je normaal 4000 euro betaalt voor een business class ticket, betaal je er nu maar 15% van. Dat is niet veel. En juist die IPB-regeling schiet bij sommige werknemers nu in het verkeerde keelgat. Een KLM-medewerker zegt binnen de KLM heerst grote woede en boosheid. Men wil dat de directie de schade verhaalt op deze brokkenpiloot Eurlings. Een persconferentie en excuses zouden op zijn plaats zijn geweest. Hij mag niet wegkomen met dit incident. We willen dat de KLM de IPB-regeling voor Eurlings intrekt als daar sprake van is. En dat is ook meteen de quote van de dag. Eurlings zelf heeft nog steeds niet gereageerd. KLM onderzoekt de zaak. Over zijn recht op de IPB-regeling laat KLM zich voorlopig niet uit. Die schade verhalen, dat wordt juridisch trouwens een stuk ingewikkelder. Paul Vaneker van EU-claim zegt dan zou moeten worden aangetoond... dat er sprake was van opzet bij Eurlings en zijn ontplofte powerbank. En dat lijkt me een lastig verhaal. Camille Eurlings was van 2013 tot 2014 president-directeur van de KLM. Hij heeft in het verleden trouwens al eerder forse negatieve publiciteit gehad... rond een incident met zijn ex-vriendin. Het Openbaar Ministerie stelde dat Camille Eurlings... zijn toenmalige ex-vriendin in juli 2015 in Valkenburg had mishandeld... en kwalificeerde de zaak als mishandeling en huiselijk geweld. In maart 2017 trof Camille Eurlings een schikking met het OM... waardoor hij niet voor de rechter hoefde te verschijnen. Welke plaat past hierbij? Nou, Lenny Kravitz, Fly Away. Wat is nou zo aardig? Barbie-maker Mattel heeft een Ken-pop ontwikkeld... die eruit ziet als Lenny Kravitz. Hij is de tweede man ooit. Die is toegevoegd aan de zogeheten Ken-Bassador-collectie. De 62-jarige zanger zegt dat hij het enorm cool vindt... dat hij een eigen pop heeft... En hij speelde, zegt hij vroeger, met zijn neefjes altijd met Barbie en Ken-poppen.

0: Watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Ik ben een klein resort aan het bouwen. Had dus veel materialen nodig uit het buitenland. Keukens, sanitair, ramen. Zeker in grote hoeveelheden is Cent Caribe veel goedkoper. En je kunt bij verschillende leveranciers tegelijk bestellen. Kijk zelf op centcaribe.nl.
2: Dit is Okta, waar jouw idee begint en zichtbaar wordt. Wij denken met je mee. Van eerste concept tot de juiste combinatie van printing en science. Samen bepalen we wat jouw merk nodig heeft om echt op te vallen. Van idee tot uitvoering, alles onder één dak. Okta. We bring branding to life.
3: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé, de mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
4: Wacht even, waar had ik dat huis nou gezien? Op die ene makelaarssite? Of toch op Facebook?
5: Stop met zoeken op 20 plekken tegelijk. Op Casa Search vind je alle huizen van Curaçao bij elkaar. Koop, huur of vakantie. Alles overzichtelijk op één plek. Elke dag komen er nieuwe listings bij. Stel gratis je zoekprofiel in en je krijgt automatisch een e-mail zodra er een match is. Zo mis je nooit meer dat ene droomhuis.
4: Dan ga ik nu naar casasearch.com.
3: Hohoho, welke wijnen geven acte de présence als pièce de résistance? Naturellement zijn dat de France. De specialité bij Servier Frais te Janvé. Vive le vin!
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 12:30.
7: CITEC volhard in actie. Hey, goedemiddag. Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De onderwijsstaking op Curaçao duurt voort. Leden van onderwijsvakbond CITEC verzamelen zich voor de tweede dag bij het vakbondsgebouw in Stenen Koraal. De bond wijst een uitnodiging voor overleg van de regering af, omdat er nog steeds geen reactie is gekomen op een eerder gestuurd ultimatum over de veiligheid op scholen. De vakbond eist dat de regering een decreet tekent waarbij de veiligheid van docenten, ouders en leerlingen gewaarborgd is. Zo wil de vakbond dat er direct sancties worden opgelegd als er sprake is van agressie, intimidatie of bedreiging op school. Dit moet ook gelden bij het bezit van verboden middelen, zoals drugs of wapens. Ook willen ze soldaten plaatsen bij de scholen. De acties volgen op een steekincident op een school waarbij vorige week een docent gewond raakte toen hij een vechtpartij wilde sussen. En gezaghebber John Soleano roept de gemeenschap op Bonaire op om te stoppen met geweld en bedreigingen. Hij doet deze oproep nadat er afgelopen weekend werd geschoten op het bezit van een politieagent. Soleano benadrukt dat de politie en andere hulpverleners hun werk veilig moeten kunnen doen zonder te worden geïntimideerd. Wanneer mensen die zich inzetten voor de openbare orde en veiligheid worden bedreigd, komt volgens hem de hele rechtsstaat onder druk te staan. Hij maakt zich daarnaast grote zorgen over de reacties op social media, waarin agressie tegen autoriteiten wordt goed gepraat. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
8: Step up. Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step-Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.
9: Banco di Caribe.
10: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha começado como um sonho, abira fé. Realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo com o Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
11: Iedere donderdagavond is het Bunda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 7:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Bunda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Bunda Vibes bij Pleincafé en De Buren.
12: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
13: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit
12: volle boord. Nu Pepijn Bier en Broodspot.
14: Zometeen het lokale nieuws. Nu eerst Cindy Lauper.

0: Love and Pride, King and the Four Horde is Cyndi Lauper. Girls just wanna have fun.
1: This is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
0: Ja, en die zegt een oprecht goede dinsdagmiddag. Het is eigenlijk bijna 19 minuten voor 1. Zometeen spelen we de enige echte muziekquiz. Gaat om een heerlijk diner of als je wil een ontbijt of lunch bij Myra's Kitchen. Daarover later meer. In het tweede uur natuurlijk de spotlights en het feel-good nieuws. Een heel schattig verhaal over een meisje die 114 knuffelbeestjes heeft opgeknapt voor andere kinderen. Echt een te cute verhaal, maar dat hoor je dan straks. En natuurlijk de spotlights. Ik zei het al, David Coverdale van Deep Purple en Whitesnake is jarig. Je hoort Here I Go Again. En Richard Fairbrass is jarig. Nou weet je wie is dat? Dat is de ene helft van Right Said Fred. Dus je hoort I'm Too Sexy. Ook nog jarig Joan Jett van Joan Jett en de Blackhearts. En Andrea Bocelli.
1: Wat speelt er vandaag op Curaçao? Wat viel hen op? En waar verbaasden ze zich over? Elke werkdag nemen Vanessa en Pepijn het Curaçaose nieuws door.
0: Ja, ik verbaas me nog steeds over die onderwijsvakbond CITEC. Maar daarover later laten we met leuk nieuws beginnen. Vanessa, de Pontjesbrug, ook wel de Swinging Old Lady genoemd, is terug gerenoveerd, moderner en vooral duurzamer. Die oude dieselmotoren, die brug had gewoon zijn eigen dieselmotoren. Daarmee kon hij verplaatst worden. Die hebben plaatsgemaakt voor elektrische aandrijving. Dus je hoort geen motorgeluid meer als de Pontjesbrug open en dicht gaat. En dat lijkt me eigenlijk wel heel goed.
2: Ja, hartstikke fijn. Ja. Nou ja, en daarnaast glijdt hij ook, schijnt feilloos over het water door het toevoegen van 16 pontons. En er is een bedieningscabine vernieuwd met ook nieuwe camera's en besturing. Dus hij is gehyped, zeg maar, gehipt.
0: Ja, maar hij is, dat is dan weer het slechte nieuws, nog niet klaar voor gebruik. Er moeten nog wat werkzaamheden verricht worden. Het is een soort testfase nog. Maar lang zal het niet duren voordat we weer met z'n allen gezellig daar op de Pontjesbrug kunnen wandelen.
2: Ja, hartstikke fijn. En tot die tijd kunnen we gewoon lekker met de gratis veerpont. Ook wel leuk, toch? Vind ik altijd. Zo'n veerpontje.
0: Ik ben er jaren niet meer op geweest, maar ik vond dat vroeger, Paradise FM zat vroeger bij de Pontjesbrug. Ja. Toen heb ik met regelmaat gebruik gemaakt ook van het bootje. En dat vond ik zelf heel aardig.
2: Ja, absoluut.
0: De politie onderzoekt dat verdachte sterfgeval bij een appartementencomplex in Sorsaka. Een soort lofhotel blijkt daar te zitten. Maandagochtend vroeg trof de politie daar het ontblote lichaam van een man aan in een plas bloed. Het slachtoffer had ernstig letsel aan zijn keel en overleed ter plaatse. Vlak voor de vondst van die man was er een auto met een vrouwelijke bestuurder op hoge snelheid weggereden van het terrein. Daarbij werd de slagboom geramd en vernield. Het lichaam is in beslag genomen voor verder onderzoek. Het lichaam van de man. De auto waarmee de vrouwelijke verdachte op de vlucht sloeg is opgespoord en in beslag genomen. Dankzij camerabeelden van het complex kwam de recherche die vluchtauto natuurlijk al snel op het spoor. Dat meldt de vigilante. Op die beelden is te zien hoe de man nog probeerde in te stappen in die auto, waarna een vrouw in de grijze auto stapte en op hoge snelheid vluchtte. De politie heeft het voertuig dus later aangetroffen. Aan de voorzijde zat schade van de geramde slagboom en er zaten bloedsporen op het achterportier. Het zou gaan om een huurauto. De huurauto is in beslag genomen en de recherche is dus druk bezig met een onderzoek. Ja, ik neem aan dat ze die vrouw snel te pakken hebben.
2: Ja, dat denk ik ook wel. Ik zit eventjes mee te denken met wat je allemaal zegt. Maar dus die meneer is aangetroffen in een kamer.
0: Ja.
2: In een plas bloed, maar aan de voorzijde van de auto. Aan het achterportier. Ja, hij had ook bloedsporen.
0: Hij heeft nog geprobeerd in die auto te komen, ja, al stervende.
2: Jeetje, nou ja, of zij had het bloed aan haar handen. Dat kan natuurlijk ook.
0: Ja, dat zullen we wellicht later nog weten.
2: Ja, nou ja, goed. Hopen dat inderdaad alles boven komt. Want dit is natuurlijk wel een heel...
0: Op die beelden is dus te zien dat die man nog probeerde in die auto te stappen.
2: Oh, dat is echt op beelden gezien. Ja, ja, ja. Oké. Jeetje, wat een dramatisch verhaal, zeg. Verschrikkelijk. Nou ja, hopen dat duidelijk wordt wat hier precies gebeurd is. En degene die verantwoordelijk is hiervoor natuurlijk uiteraard gestraft wordt.
0: Twee vuurwapenincidenten hebben zondag geleid tot 5 aanhoudingen en de inbeslagname van 2 vuurwapens. De dag daarna was er opnieuw een wapenfonds. De politie kwam zowel na een gewapende bedreiging tussen automobilisten als na schoten tijdens een begrafenis in actie. Wat bezielt je? Het is een 31-jarige man op Curaçao geboren aangehouden nadat hij in een auto zonder kentekenplaat een andere automobilist met een vuurwapen zou hebben bedreigd. Later op de dag werden 4 mannen aangehouden nadat ze tijdens een begrafenis op de katholieke begraafplaats van Santa Maria meerdere schoten hadden afgevuurd. Allemaal geboren op Curaçao, mannen van, in de leeftijd van 30 tot 35 jaar oud. En de politie hield ook nog een 38-jarige man wegens illegaal vuurwapenbezit aan in Montagna Abau. De man had een tas met daarin een pistool. Ja,
2: het is heftig. Ik heb niet het idee dat... we hebben natuurlijk net zo'n hele actie gehad, toch? Dat
0: de ja, en ik heb niet het... Nee, maar dit zijn ook niet de mannen die wapens inleveren, nee, zeg maar. Nee,
2: maar dat is dus het lastige van zo'n actie natuurlijk, hè. Je wil juist voorkomen dat dit soort dingen gebeuren op die manier. Maar ja, de mensen die echt hun wapens graag gebruiken, die houden ze natuurlijk bij zich. Dus, nou ja, goed. Ik vind het verontrustend, maar ik geloof dat ik niet de enige ben.
0: CITEC zet vandaag de actie van onderwijspersoneel voort na het ernstige incident op een school in Rotterdam de vorige week daarbij raakte. We hebben het gisteren het over gehad. Een docent gewond nadat een leerling tijdens een conflict een mes bleek te hebben en dat ook trok. En die man werd lichtgewond overigens, gelukkig aan zijn hand. Het is absoluut onduidelijk hoeveel leraren aan die actie deelnemen en hoeveel lessen daardoor worden geraakt. Op de school waar mijn kinderen zitten is er niets van te merken. CITEC wil dat de regering concrete maatregelen neemt voor de veiligheid op school. De regering heeft CITEC en de andere bond doen vandaag om 2 uur uitgenodigd voor overleg in Fort Amsterdam. Maar CITEC heeft aangegeven niet samen met Doen aan tafel te willen. Ik zei gisteren al, dat is belachelijk. Spring over je eigen schaduw heen. Maar ja, rare bond dat CITEC.
2: Ja, ik vind het bijzonder. En ik denk juist in dit geval, hè, het is een probleem van ons allemaal. Want het is een probleem onder de jeugd op het eiland. En ik zeg niet alle jeugd, maar dit gebeurt dus kennelijk. Ik denk dat het allerbeste zou zijn, want jij zegt net ook al, hè, op de school van mijn kinderen is er niets van te merken. Nou, op de school van mijn kinderen ook niet, wordt ook niet gestaakt. En toch denk ik, want waarom wordt er op bepaalde scholen niet gestaakt? Ik denk dat die scholen misschien zoiets hebben van, nou ja, bij ons gebeurt dit niet of zo.
0: Nou ja, of het is gewoon een scheidslijn. Hè. Nu, .cw heeft gevraagd aan het Rooms-Katholiek Centraal Schoolbestuur, dat 48 scholen beheert, of het personeel zal deelnemen aan de acties en de gevolgen voor het onderwijs. Het kan ook dat het langs de scheidslijn protestants en katholiek gaat.
2: Ja, maar ik vind dat er te veel scheidslijnen zijn wat betreft
0: überhaupt.
2: Een groot probleem. Überhaupt, ja. Dus wat betreft geloof, wat betreft bij welke onderwijsvakbond je zit. En ook of je wel of niet op een school werkt waar het probleem is. Ik denk als iedereen nou even opstaat, dan hebben we gelijk een stuk meer stemmen en dan heeft het misschien wat meer effect. Want ja, dit is zo'n... En zelf de vakbond zelf ook, hè, CITEC, die wil dus ook die wil wel dat de regering een decreet tekent, maar daarnaast willen ze niet dat er een andere vakbond meedoet. Dan denk ik, ja, weet je, je wil toch je doel bereiken. Dat doe je toch door zoveel mogelijk mensen dezelfde kant op te krijgen.
0: Ik zit totaal niet te wachten op acties op scholen, in alle eerlijkheid. Maar sla de handen in één met z'n tweeën, CITEC en Doen. En vooral CITEC dus, want volgens mij ligt het niet aan Doen dat ze het niet willen doen. Maar sla de handen in één, voer samen actie en zorg dat die scholen veiliger worden. Ga daar beleid op ontwikkelen.
2: Absoluut, absoluut. En hoe meer mensen erop staan, hoe beter, daar blijf ik bij.
0: En met deze wijze woorden sluiten we af. En zou ik zeggen, laten we dit morgen zo pakken bij het rond 12:40 weer een keertje doen.
2: Doen we.
1: De 80s, 90s en zeros.

0: was oorspronkelijk trouwens geschreven voor Janet Jackson. Maar het werd een wereldhit met de stem van Whitney Houston. Het is tijd voor de muziekquiz.
1: De Paradise FM muziekquiz.
0: Heerlijk eten bij Myra's Kitchen. Ik zou zeggen, reageer via de app, mocht je die hebben gedownload op je telefoon. Anders moet je dat even doen via een van de bekende platforms. Of gewoon ouderwets via 6751031. Myra's Kitchen, we gaan naar de TripAdvisor. En daar hebben we een recensie van Marina Ertz, Engelstalig, dus ik vertaal hem even. We hebben op onze laatste avond in Curaçao gedineerd bij Myra's Kitchen. We werden begroet door de eigenaar. We wisten niet dat hij de eigenaar was, totdat we later het verhaal van het restaurant lazen. Zijn dochter Danielle werkte ook in het restaurant. We hebben watermeloensalade, geitenstoof, zeebaars en gebakken banaan besteld. Ik ben glutengevoelig en ze hebben voor mij specifiek plantains gemaakt in verse olie. Het eten was geweldig. Als ik 10 sterren kon geven, zou ik dat doen. De vis was mals, de saus was heerlijk en de plantains were out of this world. Dit was verreweg het beste eten dat ik op het eiland heb gehad. Speciale plek, zeer aanbevolen, ja. Wat wil je nog meer? Myra's Kitchen, je kan er gratis en voor niks gaan eten, mits je natuurlijk de muziekquiz van vandaag weet op te lossen.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, die is niet zo heel moeilijk. Ik zou zeggen, het is een mooie dag om te reageren op de muziekquiz. Het is een mooie dag om te reageren op de muziekquiz. 6751031. Of even reageren via de app. Straks de spotlights en natuurlijk eerst het nieuws. Nu Matteo Bazzar. Ticento.

0: Lekker weg op Douchy Bonaire. Doe je natuurlijk bij Grand Windsock. Verblijf in een ruim appartement of penthouse. Of is een villa met zwembad meer iets voor jou? Bezoek onze website voor meer informatie en onze local specials. Grand Windsock Bonaire. Where service is in our nature.
1: Ben je nou weer bij your buy-side geweest?
2: Sorry, schat. Ik kon het.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao en ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design, extra comfort en verrassend veel ruimte. Auto's die jouw dagelijkse leven net wat makkelijker maken. Bezoek onze showroom van maandag tot en met zaterdag aan de Scherpenheuvel 7. Of bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao, al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
2: Vroeger dronken die biertje blauw.

0: het lekkerste bier uit Venezuela. Oehoe!
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Harry Winterswijk met het nieuws. Gezaghebber John Soriano van Bonaire roept op te stoppen met geweld en bedreigingen. Afgelopen weekend werd geschoten op het bezit van een politieagent. Volgens Soriano moeten politie en hulpverleners veilig kunnen werken. Hij maakt zich ook zorgen over sociale media, waarop agressie tegen autoriteiten wordt goedgepraat. Een meningsverschil rechtvaardigt nooit geweld, zegt hij. De onderwijsstaking op Curaçao gaat door. Leden van vakbond CITEC komen voor de tweede dag bijeen in Stenen Koraal. De bond wil eerst garanties voor veilige scholen en wijst overleg met de regering af. Aanleiding is een steekincident waarbij vorige week een docent gewond raakte. De regering zegt dat CITEC gezamenlijk overleg blokkeert. Psychologische hulp is ingeschakeld. Dan internationaal nieuws. René Benko is in Oostenrijk veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De investeerder betaalde €360.000 vooruit voor de huur van een landgoed in Innsbruck toen zijn vastgoedconcern Sinja al financiële problemen had. De zaak moest deels opnieuw na een uitspraak van het Oostenrijkse Hoge Rechtshof. President Trump heeft tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties opgeroepen de economische druk op Iran op te voeren. Volgens Trump staat hij voor een groot besluit: een deal sluiten of de Islamitische Republiek vernietigen. Trump zegt nog steeds een akkoord te willen, direct na de Amerikaanse verkiezingen. Op de Amerikaanse luchtmachtbasis in Spangdalem in het westen van Duitsland is een F-16 neergestort. De piloot kwam volgens lokale autoriteiten veilig uit het toestel en krijgt medische zorg. Het is onduidelijk of er nog een bemanningslid aan boord was. De oorzaak van de crash wordt onderzocht. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
3: Friday is Fish Friday. Met fans. De Fish Friday Afternoon Snack. Een heerlijke box vol met de lekkerste vissnacks van de Haringkar Curaçao. Vers gemaakt. En perfect om te delen met collega's, vrienden of familie. Een gevarieerde box met voor iedere smaak wat lekkers. Bestel jouw box bij de Haringkar Curaçao. Bij Van den Treel Zeelandia. En begin je vrijdag goed. Begin je vrijdag lekker. Met Fish Friday.
4: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
5: Biba simpel, biba bom. Eseite meta. Marca simpel. De solution. Reis abou. Hasi compra de kas. Kalidad kuta dunabu mas. Pa come, bebe, limpia y cuida. Simpel. In lo que potimester, pa turdia. Iba de warda. Hasi lie. Shop safe. Simpel. De way pa hasi. Simpel.
6: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle borst.
6: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
8: Met Whitesnake, want David Coverdale is jarig.

0: Whitesnake. Here I go again.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn Bier en Broodspot.
2: Straks na het lokale nieuws van 1:30 heb ik onder meer het Feel Good nieuws. Echt een heel ontroerend verhaal over een 12-jarig meisje. Die ging allerlei kringloopwinkels afstruinen om, ja, zeg maar, verweeste knuffelbeesten daar te kopen, op te knappen en die weer aan het Rode Kruis te geven, die knuffelbeesten dan kunnen geven aan kinderen die bijvoorbeeld een brand hebben meegemaakt of een andere traumatische gebeurtenis. Dat straks in het Feel Good nieuws. Nu eerst.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
2: Nou, David Coverdale, vandaag 75 geworden. Hij werd in 1951 geboren in Saltburn by the Sea. Dat ligt in Engeland. Hij brak in 1973 door als zanger van Deep Purple. 5 jaar later, in 1978, richtte hij Whitesnake op, waarmee hij uiteindelijk wereldhits scoorde als Is This Love, Still of the Night en natuurlijk degene die je net hoorde, Here I Go Again. Dat nummer gaat over een verbroken relatie en de beslissing om alleen verder te gaan. Coverdale vatte het nummer ooit treffend samen. Ik weet niet waar ik heen ga, maar ik weet wel waar ik geweest ben. Een detail, opvallend detail, zit in die tekst. In de oorspronkelijke versie zingt Coverdale, like a hobo, een zwerver, I was born to walk alone. In 1987 werd hobo, met een B, vervangen door drifter, omdat Coverdale bang was dat het woord hobo verkeerd verstaan zou worden. Er is trouwens een leuke Nederlandse connectie. Gitarist Adriaan van den Berg werd later als Adrian Vandenberg een vaste waarde binnen Whitesnake. Wie is er nog meerjarig? Nou, niemand minder dan Richard Fairbrass, 73 jaar oud geworden, en hij is de ene helft van Right Said Fred. I'm Too Sexy is een satirische parodie op het oppervlakkige narcistische gedrag in de modewereld en de fitnesscultuur van de vroege jaren 90. Vertelt het verhaal van een man die zichzelf zo aantrekkelijk vindt dat hij letterlijk te knap

0: Natuurlijk een knipoog naar die supermodellen-hype, die fitnesscultuur en het narcisme van de vroege jaren 90. Richard Fairbrass en zijn broer Fred die runden destijds een sportschool in Londen en zagen daar dagelijks mensen voor de spiegel poseren. Tijdens een bloedhete studiosessie trok Richard spontaan zijn shirt uit en riep: "I'm too sexy for my shirt." En de rest is geschiedenis. Richard, de jarige, won trouwens in 1994 de prijs van zeg maar Rear of the Year, achterwerk van het jaar. Samen met Mandy Smith, die kennen we nog wel, want die was ooit heel kort getrouwd met iemand van de Rolling Stones. Ze hadden een relatie toen zij nog minderjarig was, maar dat terzijde. De grote platenmaatschappijen zagen het nummer I'm Too Sexy helemaal niet zitten, maar het werd een wereldhit. Stond 3 weken op nummer 1 in Amerika.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: muziek kwam uit. Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
1: Nou, denk je, die Richard en zijn broer Fred, die hadden een sportschool. Dit is een beetje een gimmick. Het zijn verder geen muzikanten. Niks is minder waar. De jarige Richard Fairbrass begon zijn muzikale carrière in de jaren 70 en 80 als bassist. Hij speelde onder meer met Boy George en David Bowie. En eind jaren 80 richtte hij dus samen met zijn broer Fred de band Right Said Fred op. En in dat nummer, wat je net hoorde, en daar zit een gitaarriffje in, dat is dan weer gebaseerd op Jimi Hendrix' Third Stone from the Sun. Later heeft in 2017 Taylor Swift gebruik gemaakt van I'm Too Sexy voor haar wereldhit Look What You Made Me Do. Richard en Fred verklaarden later dat ze uit het niets royalty checks kregen. Daar waren ze erg dankbaar voor. Richard Fairbrass is trouwens openlijk biseksueel sinds 1991. En hij staat erom bekend dat hij geen blad voor de mond neemt als het gaat om de muziekindustrie. En dat kan hij doen, zegt hij zelf dan, omdat hij nooit meer één dag hoeft te werken dankzij al die royalties. Wie is er nog meerjarig vandaag? Joan Jett, 68 jaar geworden. Werd geboren als Joan Marie

Larkin in 1958. Ze wilde na de Runaways, dat was de eerste grote volledig vrouwelijke rockband, wilde ze solo gaan. Toen wou ze haar werk uitbrengen en ze werd door maar liefst 23 verschillende platenlabels afgewezen. Uit protest richtte ze samen met haar manager haar eigen label op en verkocht ze haar platen vanuit de kofferbak van haar auto. Zij is voor geen kleintje vervaard. Dat was jong al zo, want op haar 14e kocht ze haar eerste elektrische gitaar. Ze ging naar gitaarles en gaf aan dat ze rock en roll wilde spelen. En de leraar zei: meisjes spelen geen rock en roll. Ze liepen ter plekke de deur uit en leerden ze zichzelf spelen. Sommige mensen denken, ja, waarom heet die groep van haar, hè? Joan Jett en de Blackhearts. Nou zo, is dat iets duister? Is dat iets onchristelijks? Nee. In Jamaica wordt de term black-hearted gebruikt om een loner, hè, een eenling of een buitenbeentje te beschrijven. En Joan Jett vond dat uitstekend bij haar passen. De wereldhit I Love Rock'n'Roll stond in Amerika maar liefst 7 weken op nummer 1. Nummer gaat om een vrouw die de man benadert qua verleiding. En dat past wel bij de jarige.

0: Jett and the Blackhearts. I love rock and roll. Ja, wie niet, hè?
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Ook jarig vandaag, 69 geworden, is Nick Cave. Hij is commercieel niet heel erg succesvol. Hij heeft één redelijke hit gehad samen met Kylie Minogue. Maar die scoorde ook niet waanzinnig. Maar net zoals die Richard Fairbrass financieel onafhankelijk is, loopt hij aardig binnen. Want dit muziekje, dat ken je denk ik wel.

0: Dat is natuurlijk van Peaky Blinders. Het is een nummer van Nick Cave en The Bad Seeds. Red Right Hand. En daar loopt hij tegenwoordig aardig binnen mee. Wie is er nog meerjarig?
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlight?
0: Andrea Bocelli, vandaag 68 jaar oud geworden. Hij werd in 1958 geboren in het Toscaanse Laiatico. Klonk dat Italiaans? Laiatico, meer Spaans eigenlijk. Hè. Door aangeboren glaucoom en een ongeluk tijdens het voetballen verloor hij op 12-jarige leeftijd volledig zijn gezichtsvermogen. Hij werd toen dus volledig blind. Toch studeerde hij rechten, werkte hij als advocaat en verdiende hij, terwijl hij blind was, als jonge man bij in pianobars. Zijn muzikale doorbraak kwam toen een demo bij Zucchero terecht kwam en Luciano Pavarotti hoorde Bocelli zingen en zou tegen Zucchero hebben gezegd: je hebt mij niet nodig, gebruik deze jongen. Er is niemand beter. Dat nummer wat je hoort is Vivo per lei. Dat is, ik leef voor haar eigenlijk. Hè. Bocelli heeft trouwens, en dit is wel mooi, nooit zijn blindheid als reden gezien om allerlei dingen niet te doen. Ondanks dat hij dus volledig blind is, is hij een paardrijder. Een felle paardrijder trouwens. Hij heeft meerdere eigen paarden en hij racet regelmatig op hoge snelheid met zijn paarden over zijn landgoed in Toscane. Hij heeft een enorme passie, deze Bocelli, voor windsurfen en voor skiën. Hij gebruikt speciale gidsen die hem op de piste met hun stem begeleiden om afdalingen te maken. En zijn carrière gaat nog altijd door. Hij treedt inmiddels regelmatig op met zijn kinderen Matteo en Virginia.

0: Dek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Carteam Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt. Laat je auto weer stralen.
2: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
3: Online hadden we bij het bekende woonwarenhuis onze droomkeuken al helemaal ingetekend. Cent Caribe heeft toen alles met hun gecheckt en de bestelling afgehandeld. 3 weken later stond alles voor de deur. Kijk zelf op centcaribe.nl.

0: nieuws van 1:30.
1: Binnenkant ambtswoning, gevolmachtigde minister krijgt update. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het officiële ambtsverblijf van de gevolmachtigde minister van Curaçao aan de Wagenaarsweg in Den Haag wordt gerestaureerd en gemoderniseerd. Nadat in 2024 de gevel al in oude glorie werd hersteld, is nu de binnenkant van de 19e eeuwse villa aan de beurt. Het werk wordt uitgevoerd door architectenbureau Leongo. Het pand wordt zo ingericht dat het tijdloos is en meebeweegt met de komst van toekomstige ministers. Waar waardevolle details zoals glas in lood behouden blijven, worden ruimtes zoals de badkamer modern vernieuwd. Naast de ambtswoning worden ook de panden aan de Prinsengracht en de Badhuisweg klaargemaakt voor de toekomst. En gezaghebber John Soleano roept de gemeenschap op Bonaire op om te stoppen met geweld en bedreigingen. Hij doet deze oproep nadat er afgelopen weekend werd geschoten op het bezit van een politieagent. Soleano benadrukt dat de politie en andere hulpverleners hun werk veilig moeten kunnen doen zonder te worden geïntimideerd. Wanneer mensen die zich inzetten voor de openbare orde en veiligheid worden bedreigd, komt volgens hem de hele rechtsstaat onder druk te staan. Hij maakt zich daarnaast grote zorgen over de reacties op social media, waarin agressie tegen autoriteiten wordt goed gepraat. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis, je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.
3: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
4: Zwemmen?
3: Ja!
4: Glijbanen?
3: Ja!
4: Dan weet ik het al. Konuku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
3: Dat wil ik!
4: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
3: Ik ben er helemaal klaar voor.
4: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Konuku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
5: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
0: De show van Pepijn Bier en Broodspot wordt je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen. Dit is Paradise FM.
6: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Pepijn Bier en Broodspot.
7: Zometeen nog één spotlight. Nu eerst, maar na.

0: aarde. El cielo. Terwijl de hemel staat in brand.
1: Dit is Paradise FM. Elke werkdag van 12 tot 2. Broodje Broodspot. Met Pepijn, Bier en Broodspot.
0: Ja, gaat over de intense pijn, woede en chaos rondom het onvermijdelijke einde van een liefdesrelatie. De hemel staat in brand. En Vera, de frontman van Mana, ziet eigenlijk over hoe de dagelijkse sleur en eenzaamheid de relatie langzaam hebben uitgehold. De breuk is dus niet het gevolg van één grote fout, maar van een langdurige, stille verwijdering. Je ziet dat wel vaker gebeuren. Wanneer de partners wel met elkaar praten, ontaart dat direct in ruzies. De sfeer in huis is een hel en een gekkenhuis. Nou, daar gaat het dus over. Hé, ik had je beloofd nog één spotlightje.
1: Wie werd deze dag geboren? Welke muziek kwam uit? Van verjaardagen tot release van formaat. Wie staan er deze dag in de spotlights?
0: Ik ben de enige. Oftewel, the one and only. Nummer van Chesney Hawks. Hij wordt vandaag 55 jaar. Werd in 1971 geboren in een bijzondere muzikale familie. Zijn vader, Chip Hawks, was namelijk de bassist van de Tremolos. The One and Only is een nummer over zelfacceptatie, identiteit en uniek zijn. Het nummer benadrukt dat je jezelf niet moet vergelijken met anderen. Of moet proberen aan ieders verwachtingen te voldoen, omdat ieder mens uniek is. Op zijn 19e kreeg Chesney Hawks de hoofdrol in de film Buddy's Song. Daarin speelt hij trouwens naast niemand minder dan Roger Daltrey. De titelsong werd dit nummer, The One and Only. En dat groeide uit tot een enorme hit. Stond in Groot-Brittannië 5 weken op nummer 1. Chesney werd door die film en door dat nummer zo populair in Engeland dat er dagelijks honderden gillende tienermeisjes voor het huis van zijn ouders stonden. Zijn vader moest regelmatig de politie bellen om de straat weer vrij te maken. Chesney Hawks vertelt vaak in interviews dat hij zich na zijn mega-hit jarenlang een beetje heeft verzet tegen het etiket van One Hit Wonder. Dat is hij ook niet. Hij heeft bijvoorbeeld in 2025 een nieuw studioalbum uitgebracht, maar hij heeft nooit meer dit succes gehad. Pas toen hij ouder werd, besefte hij hoe bijzonder het is om één nummer te hebben geschreven en gezongen dat de generaties overstijgt. Tijdens een festivaloptreden in Engeland viel de stroom volledig uit, net voordat hij dit nummer wilde inzetten. Zonder blikken of blozen pakte hij een akoestische gitaar en zong hij het nummer a cappella, dus alleen met stem, samen met 10.000 uitzinnige bezoekers. Degene die trouwens het meeste eraan verdiend heeft is Nick Kershaw, want dat is de grote man eigenlijk achter dit nummer. Maar Chesney Hawks is ook niet geheel onbemiddeld gebleven. Hij is the one and only.

0: Pink, Pharrell Williams. En het puike gitaarwerk is van niemand minder dan Nile Rodgers. Get lucky!
1: Nieuws dat je dag lichter maakt. Een verhaal dat je opvrolijkt. Het leukste nieuws van over de hele wereld. Feel good news. Altijd vrolijk, verrassend en positief.
0: Soms begint een groot gebaar met iets wat heel veel mensen gewoon laten liggen. Voor de 12-jarige Sadie Hudson uit Damson, North Carolina, waren dat afgedankte knuffels uit kringloopwinkels. In haar omgeving nam het aantal woningbranden toe. John McCallum, programmamanager van het Amerikaanse Rode Kruis, merkte dat de voorraad zogenaamde troostartikelen snel slonk, vooral de troostknuffels. Hulpverleners nemen die troostknuffels mee naar plekken waar een ramp heeft plaatsgevonden. Want voor een kind dat zojuist zijn huis, slaapkamer en vertrouwde spullen is kwijtgeraakt, kan een troostknuffel op zo'n moment enorm veel betekenen. Sadie hoorde dat en besloot iets te doen. Ze struimde kringloopwinkels af en verzamelde beren, varkentjes, konijnen, honden en allerlei andere knuffelbeesten die een tweede leven konden gebruiken. En kopen was nog maar het begin. Thuis waste ze ieder exemplaar, repareerde ze kapotte naden, vulde ze kale of slappe plekken aan en maakte ze weer schoon, stevig en vooral knuffelbaar. In totaal restaureerde de 12-jarige Sadie Hudson maar liefst 114 knuffels. Daarna bracht ze die 114 knuffels naar het Rode Kruis, waar ze dus worden uitgedeeld aan kinderen na woningbranden en andere rampen. Sadie vertelde, het was een beetje hartverscheurend om die verhalen te horen, daarom heb ik het gedaan. En tegen andere jongeren die misschien hetzelfde willen doen, zei ze, zolang je het doet vanuit de goedheid van je hart, kun je het doen. Voor haar inzet kreeg Sadie van het Rode Kruis de Young Humanitarian Award. Opvallend is dat Sadie haar verhaal aanvankelijk helemaal niet wilde vertellen. Ze stemde uiteindelijk toe omdat ze andere jongeren wilde laten zien dat je geen groot budget, organisatie of volwassenen nodig hebt om iets voor een ander te betekenen. Volgens het Rode Kruis is het hele project inmiddels een familieproject geworden. Sadie blijft knuffels opknappen en doneren. Linda Ronstadt kennen we natuurlijk als een van de grote Amerikaanse zangeressen van haar generatie. Maar achter die professionele artiest zit ook een speelse kant. En die had opvallend vaak met knuffels, met teddyberen te maken. In een interview uit de jaren 80 vertelt Linda Ronstadt over haar verzameling knuffels. Ze had 10 teddyberen. Ze vertelde dat ze samen met een paar vriendinnen zelfs een verjaardagsfeestje voor haar teddyberen had georganiseerd. Die kregen speciale pakjes aan en er werd zelfs make-up gebruikt om de teddyberen feestelijk voor de dag te laten komen. Je hoort Linda Ronstadt, it's so easy. En it's ook so easy om iets goed voor een ander te doen. Dat blijkt uit het verhaal van Sadie. Ik wens je nog een hele fijne middag met Marissa en straks van 4 tot 7 met Vanessa. Ik meld me morgen weer om 12 uur. Ajo!

0: De show van Pepijn Bierend Broodspot werd je aangeboden door Sincere ICT. De betrouwbare ICT-partner voor serieuze ondernemingen.
1: Vroeger dronken die biertje...

0: Laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno. Laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno. Arrivederci.
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De binnenkant van de ambtswoning van de gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag wordt gerestaureerd en gemoderniseerd. De gevel van de 19e-eeuwse villa werd vorig jaar al opgeknapt. Architectenbureau Liongo voert het werk uit. Waardevolle details, zoals glas in lood, blijven behouden. Ook panden aan de Prinsengracht en Badhuisweg worden klaargemaakt voor de toekomst. Gezaghebber John Soriano van Bonaire roept op te stoppen met geweld en bedreigingen. Afgelopen weekend werd geschoten op het bezit van een politieagent. Volgens Soriano moeten politie en hulpverleners veilig kunnen werken. Hij maakt zich ook zorgen over sociale media, waarop agressie tegen autoriteiten wordt goedgepraat. Een meningsverschil rechtvaardigt nooit geweld, zegt hij. Dan internationaal nieuws. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consument en Markt ook kleinere overnames laat onderzoeken. Dat kan zonder voorafgaande melding, bijvoorbeeld als een bedrijf te veel macht krijgt. De Eerste Kamer moet nog instemmen. De wet gaat naar verwachting volgend jaar in. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat hij journalisten van CNN, MS Now en Politico waarschijnlijk weer toelaat tot het Witte Huis als een rechter dat bepaalt. Hij weert de media vanwege hun berichtgeving en noemt die nepnieuws. De media zeggen dat de vrije meningsuiting in gevaar is. De Verenigde Staten, Denemarken en Groenland hebben een overeenkomst ondertekend over de veiligheid van Groenland. De afspraken moeten de Amerikaanse militaire aanwezigheid vergroten en die van tegenstanders beperken. Landen buiten de NAVO mogen geen militaire installaties op het eiland vestigen. Ook werken ze samen tegen spionage. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
2: Pluree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Yvon Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer?
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Catrevin.
4: Exactement.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle borst.
5: Nu Marisa wil...
7: Een hele goede dinsdagmiddag. Straks hoor je Stardust, maar nu eerst Level 42.

0: Shakira en Alejandro hier op
1: Paradise FM.
0: Ja, een hele goede middag. Het is vandaag dinsdag 22 september en ik zit weer voor je klaar. Ik heb het stokje overgenomen van Pepijn Wierum-Roosvold. En ik ben vandaag in ieder geval tot 4 uur bij je. We spelen een muziekquiz. We hebben Vanessa Werkhoven die bij me aanschuift. Daarnaast heb ik nog iets heel leuks waar ik vanmorgen achter kwam. Het gaat over Hives. Misschien heb je het nieuws al gehoord. Straks erover meer, maar nu heb ik in ieder geval heel veel goede muziek voor je klaarstaan. Zoals

0: Watersportliefhebbers, opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Wil jij jouw auto fabrieksnieuw? Dan wil je Stipt. Vuil en vlekken verwijderen? Stipt. Interieur weer fris? Stipt. Exterieur laten glanzen? Stipt. Makkelijk in gebruik, professioneel resultaat. Verkrijgbaar bij Car Team Willemstad, de hoofdleverancier van Stipt voor het Caribisch gebied. Of bij een van onze verkooppunten. Liever laten doen? Ook voor was- en detailbeurten ben je bij ons aan het juiste adres. Stipt, laat je auto weer stralen.
2: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 2:30.
6: Binnenkant ambtswoning, gevolmachtigde minister krijgt update. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het officiële ambtsverblijf van de gevolmachtigde minister van Curaçao aan de Wagenaarsweg in Den Haag wordt gerestaureerd en gemoderniseerd. Nadat in 2024 de gevel al in oude glorie werd hersteld, is nu de binnenkant van de 19e eeuwse villa aan de beurt. Het werk wordt uitgevoerd door architectenbureau Leongo. Het pand wordt zo ingericht dat het tijdloos is en meebeweegt met de komst van toekomstige ministers. Waar waardevolle details zoals glas in lood behouden blijven, worden ruimtes zoals de badkamer modern vernieuwd. Naast de ambtswoning worden ook de panden aan de Prinsengracht en de Badhuisweg klaargemaakt voor de toekomst. En gezaghebber John Soleano roept de gemeenschap op Bonaire op om te stoppen met geweld en bedreigingen. Hij doet deze oproep nadat er afgelopen weekend werd geschoten op het bezit van een politieagent. Soleano benadrukt dat de politie en andere hulpverleners hun werk veilig moeten kunnen doen zonder te worden geïntimideerd. Wanneer mensen die zich inzetten voor de openbare orde en veiligheid worden bedreigd, komt volgens hem de hele rechtsstaat onder druk te staan. Hij maakt zich daarnaast grote zorgen over de reacties op social media, waarin agressie tegen autoriteiten wordt goed gepraat. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
7: Straks is het weer tijd voor de muziekquiz, maar eerst hoor je hier

0: Muziekquiz. Muziekquiz.
1: Het is tijd voor de Paradise Fam Muziekquiz. En vandaag maak je natuurlijk weer kans op een heerlijke dinerboom voor twee. En deze keer voor Meira's Kitchen. Ja, normaal gesproken ga ik een beetje langs het menu. Wat zou ik zelf kiezen? Wat staat erop? Locatie? Maar deze keer ben ik achter een verhaal gekomen. En ik denk, ja, het is toch wel mooi om te delen. Meira was jarenlang de vrouw die voor Erik en zijn familie zorgde. En ze had zelf maar één droom. Om ooit een eigen restaurant te beginnen. Maar die droom die heeft ze nooit kunnen realiseren. En Erik beloofde haar op haar sterfbed. Als ik ooit een restaurant open, dan krijgt het jouw naam. Ja, dat is precies wat er gebeurde. Meira's Kitchen in de Hoogstraat in Otterbanne draagt nog steeds die naam. Ja, dat is toch wel echt een heel prachtig verhaal. Nou ja, ik zou zeggen, misschien een hele goede reden om die naam te onthouden. En misschien zeker ook wel deze muziekquiz te gaan winnen. Ik zou zeggen, blijf goed luisteren. Ik ga de vraag voor je instarten. Daar komt ie.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, dat was hem. Nou, dit is een makkie, toch? Ja, deze moet je weten. Ik zou zeggen, ga snel naar de Paradise Fam app en laat je antwoord achter. En hopelijk ga je binnenkort heerlijk dineren bij Meira's Kitchen.

Rick James met Super Freak hoor je hier op 103.1 Paradise FM. Straks hoor je hier Bluff en Roxette. Maar nu eerst heb ik voor je klaarstaan een nummer uit 1987. Hier is Fleetwood Mac met Big Love.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad,

0: Esso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Caresto ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website caresto.com.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Zoek je perfecte ramen en deuren op maat? Smart Home Depot heeft de beste kwaliteit. En

0: niet hoe het kan? Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Tenderloin. Ribeye. T-bone. Lamsrack. Hanging tender. Picanha. Porterhouse. Skirt steak. Echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Het Curaçaose Toeristenbureau en de Curaçaose Havenautoriteit zijn gisteren gestart met het Shore to Ship Symposium. Ongeveer 100 professionals bespreken hoe de cruiseervaring op Curaçao beter kan. Tijdens het tweedaagse congres zijn er panelgesprekken en workshops over onder meer diversiteit, lastige situaties en storytelling. Volgens het toeristenbureau is samenwerking binnen de sector daarvoor essentieel. De binnenkant van de ambtswoning van de gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag wordt gerestaureerd en gemoderniseerd. De gevel van de 19e-eeuwse villa werd vorig jaar al opgeknapt. Architectenbureau Liongo voert het werk uit. Waardevolle details, zoals glas in lood, blijven behouden. Ook panden aan de Prinsengracht en Badhuisweg worden klaargemaakt voor de toekomst. Dan internationaal nieuws. Het Canadese advies- en ingenieursbedrijf WSP Global trekt zijn bod op het Nederlandse Arcades in. WSP deed twee biedingen van €48,50 en €51,50 per aandeel, maar Arcades wees die af. Volgens WSP kwam geen gesprek over de voorwaarden op gang. Frankrijk breidt de financiële steun uit voor inwoners met lage inkomens die door hoge brandstofprijzen worden geraakt. De regeling voor mensen die veel kilometers rijden voor hun werk wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 naar 5,5 miljoen mensen. Hulp aan de visserij, landbouw en bouw loopt door tot eind december. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wet die de autoriteit Consumentenmarkt ook kleinere overnames laat onderzoeken. Dat kan zonder voorafgaande melding, bijvoorbeeld als een bedrijf te veel macht krijgt. De Eerste Kamer moet nog instemmen. De wet gaat naar verwachting volgend jaar in. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM app.
1: Iedere donderdagavond is het Boenda Vibes. Een heerlijk avondje uit met happy hours bij Pleincafé en De Buren. Geniet van de live muziek vanaf 7 uur tijdens je diner onder het genot van een hapje en een drankje. En om 8:15 is het knallen. Vanaf de terrassen heb je de ideale plek om de vuurwerkshow te aanschouwen die elke week Boenda vanuit de lucht verlicht. Dus donderdagavond is Boenda Vibes bij Pleincafé en De Buren.

0: FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
1: Heel de dag uit volle borst.
0: Nu Marisa Wildeboer.
2: Een hele goede middag. Je hoort hier Roxette met Fading Like a Flower.

0: Rebecca Arnaert met Zoutelanden hierop.
1: Paradise FM.
0: Ja, Vanessa is weer bij me aangeschoven in de studio. Welkom, Vanessa.
2: Hallo, hallo.
0: Hoe gaat het?
2: Ja, goed.
0: Goed, mooi. Hey, heb jij het nieuws al meegekregen?
2: Nou, ik heb wel wat nieuws meegekregen, maar ik weet niet waar jij op doelt.
0: Ja, het grote, grote nieuws van de dag is toch wel... Hives is na 22... Nee, zeg ik dat goed, 22 jaar? Ja, dat zou kunnen.
2: Hoe oud ben jij?
0: Ik ben 26, nee, 12 jaar zal het dan zijn.
2: Ja.
0: Ik vind het fantastisch.
2: Hives is weer terug.
0: Hives is terug.
2: Jij vertelde het mij net. Ik wist dit helemaal niet, joh.
0: Ja, nee, ik vind het echt fantastisch. Nou, ik begreep dus, dit had ik nog niet gehoord. Ik had het ook tegen Pepijn. Die kwam hier aanlopen bij de studio. Ik zei, Pepijn, heb je het al gehoord? Ook zo enthousiast.
2: Ja.
0: En toen zei Pepijn dat de Telegraaf het destijds had gekocht.
2: Ja.
0: Maar toen kwam Facebook uit en toen gingen heel veel mensen naar een andere platform.
2: Ja.
0: Ja, toen hebben ze heel veel geld ervoor betaald. Maar uiteindelijk leverde het niks op, want iedereen ging weg.
2: Ja.
0: Van Hives.
2: Ja.
0: Dus het heeft heel veel geld gekost. Daarna is het stil gaan liggen. Ja, nu hebben ze het weer opnieuw gelanceerd.
2: Ja, en ik denk dat het voor heel veel mensen natuurlijk wel echt... it brings back memories. Ik denk dat dat nu een beetje is wat veel mensen aantrekt. Want ik zag jou net ook al proberen een account aan te maken. Maar dat is dus, je wordt in de wacht gezet.
0: Dat is toch ook wat?
2: Ja, bizar toch? Ik denk echt dat heel veel mensen zo... Ja, dat is natuurlijk wel heel leuk als je na zoveel jaren dan weer terugkomt. Hives was er eigenlijk als een van de eerste natuurlijk.
0: Ja.
2: Hè, de social media platform. Dus voor veel mensen geeft dit hele goede, fijne herinneringen.
0: Ja.
2: En, iedereen is natuurlijk nieuwsgierig. Ik ben ook nieuwsgierig. Ik heb niet zo heel veel met Hives. Ik heb daar ook niet zo heel veel mee gedaan destijds. Maar je wil natuurlijk wel even kijken hoe het eruit ziet. Wat er hetzelfde is gebleven, wat er veranderd is. Want ja, ze ontkomen er natuurlijk niet aan om ook wat nieuwe dingen toe te voegen.
0: Ja, dat is juist leuk. En ik ben ook heel benieuwd. We hebben natuurlijk allemaal oude profielen. Zijn die profielen nog te vinden? Ja, ik hoop het eigenlijk stiekem niet.
2: Ah.
0: Ja, ik denk, ja, toch. Ik zat daarna te denken. Ik denk, ja, dan kan ik natuurlijk nooit meer komen. Want dan heb je een ander e-mailadres. Hè, dat is zoveel jaar geleden. Ja.
2: Nee,
0: ja.
2: Maar dat zal wel niet. Ik denk dat ze het helemaal weer opnieuw hebben opgebouwd.
0: Ik hoop het.
2: Het zal wel niet precies hetzelfde, dezelfde omgeving zijn. Ik denk wel dat ze dat, maar goed, daar heb ik ook niet zoveel verstand van hoe dat dan werkt. Dat zou toch wat zijn. Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat ze echt met een clean sheet zijn begonnen.
0: Ik hoop het. Nou, ik vind het altijd wel bijzonder. Want elke social media platform, iedereen is... voor iets anders. Dus TikTok is echt snel scrollen.
2: Ja.
0: He, weinig aandacht hoef je ervoor vast te houden. Instagram vind ik ook heel leuk.
2: Ja.
0: Ik vind Facebook, ben ik het meest negatief altijd over. Ja, dat weet je.
2: Nou ja, Facebook is ook redelijk negatief.
0: Dat is het.
2: Een hoop gezeik.
0: Ja, echt. Ja. Ja, er wordt zoveel geklaagd. Wij merken het natuurlijk zelf ook wel als wij een video ergens opzetten. Gaat het gewoon sneller? Ja. Gaat het sneller de negativiteit in op Facebook? Maar sowieso met alle nieuwssoorten. Ja, dat zijn toch mensen die het dan toch leuk vinden om...
2: zeiken. Lekker
0: echt zeiken. Ja.
2: Voor zeiken ga je lekker naar Facebook.
0: Ja.
2: Dus inderdaad, ja. Nou ja, en waar denk je dan dat Hives zich in gaat uitzonderen? Want je zegt, TikTok is snel scrollen. Facebook is een beetje zeuren.
0: Ja.
2: En van alles delen.
0: Ja, ja.
2: Hoe denk je dat Hives... waar denk je dat Hives voor gaat zijn?
0: Ja, dat komt misschien omdat ik het natuurlijk ken van mijn kindertijd. Maar voor mij is Hives heel bubbly. Heel gezellig, heel leuk. Leuke emoties.
2: Ja.
0: Krabbeltje achterlaten. Je hebt een top 8 volgens mij kun je maken met je beste vrienden.
2: Ja.
0: Dat is dan ook wel weer... In die kindertijd was dat natuurlijk heel belangrijk. Hè? Van, oh, die is mijn beste vriend, die is mijn beste vriend.
2: Ja.
0: Dus het brengt gewoon heel veel leuk. Ja, voor iedereen brengt het denk ik iets leuks terug, hoop ik.
2: Ja, ja.
0: Dus het voelt voor mij heel lief. Hij voelt heel lief voor mij.
2: Ik ben heel erg benieuwd. Want ze moeten natuurlijk wel iets gaan veranderen.
0: Ja.
2: Om de mensen tegenwoordig vast te houden. Want er is zoveel mogelijk. Weet jij die vrouw nog met die glitterplaatjes? Die zo verdrietig was. Die was zo boos dat Hives wegging. En dan, die had dan allemaal glitterplaatjes als haar profielfoto. Zo'n oudere dame was dat.
0: Oh nee.
2: Ik zal je dat filmpje wel even
0: laten zien.
2: Die was zo teleurgesteld. En je kan toch ook naar Facebook. Nee, maar Facebook heeft geen glitterplaatjes.
0: Oh nee.
2: Rietig. Dus, misschien ook glitterplaatjes.
0: Ja. Nee, voor veel mensen was het natuurlijk ook wel een plek om met elkaar in contact te komen.
2: Ja.
0: Dat is wel. Social media heeft heel veel negatieve kanten, maar ook wel heel veel positieve kanten.
2: Ja.
0: En voor mensen die echt een beetje hun leven ervan hebben gemaakt. En zoiets valt weg.
2: Ja.
0: En je moet je hele kring weer op gaan bouwen. Want volgens mij op Hives kon je toch ook heel makkelijk een soort van in contact komen met mensen die.

0: dat er toch ook groepen en zo?
1: Volgens mij wel, ja.
0: En Facebook ben je toch eerder dat als je elkaar kent, volg je elkaar. Maar ja. Via Hivestelt was volgens mij voor mijn idee veel makkelijker.
1: Ja, inderdaad, als je van die groep hebt. Nou, ik ben heel benieuwd. Jij staat op de wachtlijst.
0: Ik sta op de wachtlijst.
1: Maak een mailtje als er plek is voor Issa. En stuur het even met je mee, want ik ben heel benieuwd.
0: Ja, nog eventjes één korte vraag. Hoe zou je jezelf gaan noemen op Hives? Heb je dan ook zo'n leuke Hives krabbelnaam?
1: Oh nee, dat zou ik echt niet meer weten. Hoe dat dan... Wat was jouw naam?
0: Ik weet het dus ook niet meer. Maar daarom ben ik ook zo bang als ik mijn profiel nog terug ga vinden. Ik denk dat ik niet echt blij word van al mijn krabbels die ik vroeger heb gezet.
1: Oh jee. Yes.
0: Van die lovey-dovey krabbels.
1: Om terug te zien, toch?
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Nou, ik ben benieuwd. Misschien is er wel iemand die al wel in de Hives-platform zit.
1: Ja.
0: Laat het dan eventjes weten via de Paradise FM app. Hoe ziet het eruit? Wat zijn de ontwikkelingen binnen de app? Ik ben benieuwd.
1: Ja, ik ook.
0: En als ik er doorheen ben, dan laat ik het zeker weten.
2: Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan. Chaka Khan.

0: favoriete radiozender. Met de Paradise FM app. Gratis te downloaden in de App Store en Play Store. Stuur berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks met een X.
0: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 3:30.
2: Binnenkant ambtswoning, gevolmachtigde minister krijgt update. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. Het officiële ambtsverblijf van de gevolmachtigde minister van Curaçao aan de Wagenaarsweg in Den Haag wordt gerestaureerd en gemoderniseerd. Nadat in 2024 de gevel al in oude glorie werd hersteld, is nu de binnenkant van de 19e eeuwse villa aan de beurt. Het werk wordt uitgevoerd door architectenbureau Leongo. Het pand wordt zo ingericht dat het tijdloos is en meebeweegt met de komst van toekomstige ministers. Waar waardevolle details zoals glas in lood behouden blijven, worden ruimtes zoals de badkamer modern vernieuwd. Naast de ambtswoning worden ook de panden aan de Prinsengracht en de Badhuisweg klaargemaakt voor de toekomst. En gezaghebber John Soleano roept de gemeenschap op Bonaire op om te stoppen met geweld en bedreigingen. Hij doet deze oproep nadat er afgelopen weekend werd geschoten op het bezit van een politieagent. Soleano benadrukt dat de politie en andere hulpverleners hun werk veilig moeten kunnen doen zonder te worden geïntimideerd. Wanneer mensen die zich inzetten voor de openbare orde en veiligheid worden bedreigd, komt volgens hem de hele rechtsstaat onder druk te staan. Hij maakt zich daarnaast grote zorgen over de reacties op social media, waarin agressie tegen autoriteiten wordt goed gepraat. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM app.
0: Dit is Paradise FM. Nu Marisa Wildeboer.
3: Straks hoor je hier op Paradise FM Michael Jackson, maar nu eerst Bryan Adams.

0: operator hier op
1: Paradise FM.
0: Weet je nog Hives? Het sociale netwerk waar je vroeger je hele persoonlijkheid in één profiel probeerde te stoppen. Je had daar de krabbels, de wie wat waar, je beste vrienden op nummer 1 en natuurlijk je favoriete muziek op je profiel. Hives ging in 2013 officieel dicht als sociaal netwerk. Dus we zijn inmiddels 12 jaar verder. En wat denk je? Ik open mijn telefoon vanmorgen. Het is gewoon terug. Ik weet niet of ik het heb gemist. Misschien wel. Misschien was dit al lang bekend dat het weer on-air zou worden gezet. Ik heb echt geen flauw idee. Maar dat betekent maar één ding. Het is weer tijd om krabbels te sturen. Ja, ik heb het wel gemist. Ik vind Facebook leuk met liken. Instagram ook wel. Maar die krabbels, het is voor mij toch een beetje nostalgie. Ik heb de tijd van MSN niet helemaal meegemaakt. Maar hij was voor mij echt mijn opgroeitijd. Oh my goodness. Ja, ik weet wat ik straks ga doen in mijn pauze. Ik ga Hives aanmaken. Nee, in ieder geval, ik dacht, ik wilde toch even delen. Voor hetzelfde geld denk je ook. Ik heb wel weer zin om lekker op Hives te gaan. Nou ja, laat ook vooral eventjes weten via de Paradise FM app. Wat heb jij nou het meest gemist aan Hives? Als je het hebt gemist. Ik ben heel benieuwd naar je antwoord.

die staat alweer voor de studio om het van me over te nemen. Morgen hoor je me natuurlijk weer vanaf 2 uur. Nog een hele fijne middag. Tot morgen. Would you rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
2: Iets te vieren? Een verjaardag, trouwerij, jubileum of bedrijfsborrel? Geen betere plek voor het vieren van een hoogtepunt dan bij het hoogst gelegen restaurant van Curaçao. Fort Nassau. Lekker genieten van het eten, de service en natuurlijk het uitzicht dat bij een mooie viering past. Het team van Fort Nassau staat graag voor u klaar.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Side geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Your Buyside.com dus.
1: Ja, de online marktplaats van de Caribbean voor koop, verkoop en meer. Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
2: Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig Retex Sales Event op de showroom te Santa Elena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuracao.com.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.

0: Lex Jansen met het nieuws. Het Curaçaose toeristenbureau en de Curaçaose havenautoriteit zijn gisteren gestart met het Shore to Ship Symposium. Ongeveer 100 professionals bespreken hoe de cruiseervaring op Curaçao beter kan. Tijdens het tweedaagse congres zijn er panelgesprekken en workshops over onder meer diversiteit, lastige situaties en storytelling. Volgens het toeristenbureau is samenwerking binnen de sector daarvoor essentieel. De binnenkant van de ambtswoning van de gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag wordt gerestaureerd en gemoderniseerd. De gevel van de 19e-eeuwse villa werd vorig jaar al opgeknapt. Architectenbureau Liongo voert het werk uit. Waardevolle details, zoals glas in lood, blijven behouden. Ook panden aan de Prinsengracht en Badhuisweg worden klaargemaakt voor de toekomst. Dan internationaal nieuws. WSP Global uit Canada trekt het bod op Arcadis in. Het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf wees 2 biedingen af. Het laatste voorstel bedroeg €51,50 per aandeel, deels in contanten en deels in aandelen. Volgens WSP kwam geen gesprek over de voorwaarden tot stand. President Donald Trump zegt dat Amerikaanse functionarissen in New York 3 uur hebben gesproken met een Iraanse delegatie. Volgens Trump verliep het overleg tijdens de bijeenkomst van de Verenigde Naties heel goed. Er komt volgens hem snel een nieuw gesprek. Trumps gezant Steve Witkoff zei een heel goed gevoel te hebben. President Trump zegt dat Vladimir Poetin bereid is tot een nieuwe ontmoeting met de Verenigde Staten om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Trump sprak dinsdag na een gesprek met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in New York. Trump en Zelensky gaan over een oplossing voor de oorlog praten. Daarbij bespreken ze ook Patriot-raketten. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
3: Oh, fijn.
2: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
3: Nou, zet mij maar weer te koop.
2: Oké, wat wil je dan?
3: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
4: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
3: En die groene bank?
4: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
5: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
6: Heel de dag uit volle.
5: Werkhoven werkt over.
7: Vandaag trappen we af met Huey Lewis en de nieuws.

0: SFM. De Mavericks en Dance the Night Away. Een hele goede dinsdagmiddag. Hoe zit je erbij vandaag? Zit je een beetje lekker in de wedstrijd? Of is het een zware dag? Ik ben erg benieuwd. Deel het rustig met me. Bij mij gaat het wel oké. Ja, zeker. En met een hoop gezellige muziek en leuke gasten vandaag in de studio gaat het natuurlijk helemaal goed komen. Ik ga zo meteen eventjes bellen met de Clinic Clowns. Tenminste, met de directeur van de Clinic Clowns, Jet. Want er komt een bepaald fundraising diner. En dat is iets wat ze heel lang hebben gedaan, maar wat al 7 jaar niet meer gebeurt, dat komt weer terug. In welke vorm en waarom ze het weer terug laten komen, daarover ga ik zo meteen even bellen met Jet van de Clinic Clowns. Verder heb ik, als het goed is, zo meteen gasten van Kaya Kaya in de studio om eventjes over het festival te kletsen, want ja, dat is natuurlijk aanstaande zaterdag. En hebben we natuurlijk ook weer een lekkere prijs bij de muziekquiz te winnen. Een diner voor twee bij Myra's Kitchen. Bob is ook weer gezellig in de studio. Goedemiddag, Bob.
1: Hey, Vanes. Ja, daar zijn we weer.
0: Je bent er weer. Ja, gisteren was je een beetje druk, maar vandaag ben je weer terug bij de radiojuf.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Op radioles. Ja. Hey, hoe lang denk je dat het ongeveer nog gaat duren voordat jij klaar bent voor een eigen avondprogrammaatje?
1: Dat hangt er een beetje vanaf hoe wij de opleiding verder doen. Maar nee, ja, ik denk...
0: Het hangt van mij af.
1: Nou ja, ook. En het hangt ook een beetje van de zaak af. We zijn natuurlijk ook met de zaak bezig om te openen. Ja. We lopen tegen wat dingetjes aan. Ik hoop dat ik snel mijn cryptnummer krijg om de vergunning aan te vragen. Ja. Dan kunnen we echt ons vol gaan focussen op het showtje wat we willen gaan neerzetten.
0: Ja, ik heb de hele tijd al het gevoel, volgens mij is die techniek bij jou niet zo'n probleem. Je moet gewoon gaan beginnen. Gewoon in het diepe springen en gaan zwemmen.
1: Ja, ik denk dat wij gaan zwemmen in Bacardi Lemon, toch?
0: Ja, in Bacardi Lemon. Ja, want het wordt de crew.

0: Het wordt de kroeg aan huis een beetje, hè, dat ja, idee op de donderdagavond.
1: Ja, we willen natuurlijk een kroegavond ervan maken. Dus een beetje Nederlandstalige muziek mag wel bij Paradise, volgens mij. Niet te veel, niet overdadig. Maar gewoon inderdaad de kroeg aan huis.
0: Ja.
1: Samen met Bob.
0: Lekker wat gezelligheid. Ja, nou ja, goed, ik ben nog steeds niet bij je wezen kijken, maar dat gaat snel gebeuren, sowieso, in de kroeg.
1: Ja.
0: Vrijdag kreeg ik wel een heel erg leuk filmpje. Ik had hem eigenlijk bij moeten nemen. Ik laat even een stukje horen. Want jij stuurde, nou ja, in eerste instantie, toen waren wij nog bij de C-Check, en toen zei je, komen jullie een borrel doen?
1: Ja.
0: Want we gaan de nieuwe karaoke set uitproberen.
1: Klopt, ja.
0: En Marissa, die was helemaal down om te komen. Die had echt zin. En ik, maar ik moest Mees ophalen. En ik had zoiets van...
1: Je hebt het altijd druk, ja.
0: Ja, ik heb het altijd druk. En als het dan vrijdag is, dan denk ik, nou, we gaan nu ook gewoon wel richting huis.
1: Ja.
0: En het is dat ik Mees op moest halen. Maar toen kreeg ik dus, toen ik thuis in bed lag met mijn rottierol van de kleine in Loestaan, kreeg ik dit berichtje binnen. Dat vond ik wel weer heel erg leuk. Even kijken hoor, of ik hem...

0: La. Nou ja, en ik moet je zeggen, hè, ik hou van mijn bed. En ik hou ook zeker van eten in bed.
1: Te twijfelen, hè?
0: Maar ik zat te twijfelen. Ja, ik zweer het je, ik zag dit en ik dacht, nee, dit is te gezellig.
1: Ja, het was super gezellig. Alleen, het was wel goed dat we het even gingen uittesten. Want we kwamen er dus achter dat de mics toch te zacht staan. Waardoor het dus echt schor wordt. Omdat je het hard...
0: Ja, dan moet je hard gaan schreeuwen, ja.
1: Dus we hebben wat aanpassingen gaan we doen. We gaan wat extra boksen er neerzetten. Ook
0: nog meer boksen?
1: Ja, we gaan meer... Het zanggeluid moet beter.
0: Ja.
1: Dus we hebben nu een Harman en Kardon set. Echt een professioneel zanggeluidsysteem hebben we klaarstaan om te gaan installeren. Zodat je echt... En het zaalgeluid van de muziek en van de karaoke.
0: Ja.
1: De beesten die staan al geïnstalleerd. Die moeten nog gekoppeld worden. Maar het belangrijkste wat wij gewoon willen... We willen gewoon niet dat je pijn in je oren hebt of dat je schor wordt van het zingen. Dus,
0: moet lekker luisteren en het moet lekker zingen.
1: Ja, precies. Dus dat moet echt wel een kwaliteitskaraokeavond worden.
0: En is dit vrijdag al klaar, aanstaande vrijdag? Want ik heb nou wel heel veel zin hoor. Je had moeten komen.
1: Vrijdag gaan we regelen.
0: Kom. Ja, nee. Ik ga je niet opjagen hoor.
1: Oh,
0: want,
1: zeker. Doe je
0: maar. nee, maar.

0: quiz.
1: Vandaag gaat er een lekker diner voor twee uit bij Mayra's Kitchen. Mocht je zin hebben in een diner voor twee bij Mayra's Kitchen, ja, dan mag je natuurlijk nog meespelen met de muziekquiz. Luister even mee.
0: Van welke plaat is dit het intro?
1: Ja, nou, die is niet zo heel moeilijk, hè? Dat is een heel vrolijk liedje. Ja, over... Nou ja, daar ga ik niet zeggen waarover, want hij was al makkelijk genoeg. Heb je enig idee? Laat het me weten via de Paradise FM-app... en maak dus kans op een diner voor twee bij Mayra's Kitchen. Hier is David Bowie.

0: watersportliefhebbers opgelet. Elke zaterdag tijdens Weekend Vibes met Nadine Roos hoor je waar je nog dat weekend moet zijn voor de beste waves, sterkste wind of coolste drankjes. Mick van de Sea Shack praat je bij over de do's dat weekend voor alle waterratten. Weekend Waves, elke zaterdagmiddag op Paradise FM.
1: Ken je de restaurantweek nog? Dine Out Week Curaçao, de restaurantweek 2.0. Kom proeven van de gastronomische smaken van Curaçao tegen aantrekkelijke prijzen. Om te reserveren, ga naar dineoutweek.cw vanaf 1 oktober. Kijk voor meer informatie op onze socials. Dine Out Week Curaçao, come, bebe y disfruta.
2: Hey lieve wijnvrienden, er zijn momenten die vragen om iets bijzonders. Een wijn die spreekt en een koffie die raakt. Bij Cafino vindt u een zorgvuldig gekozen collectie wijnen uit de hele wereld. En verfijnde koffies voor elke gelegenheid. Wij adviseren u met plezier, zodat uw keuze altijd past bij uw persoonlijke smaak en uiteraard bij het juiste moment. Bezoek ons bij Cafino Zeelandia aan de Orionweg 12 of in de Oasis Mall in Grotenberg. Cafino, waar elke wijn een verhaal vertelt.
3: Things are about to get fresh, Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
4: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun u zelf een ultiem dagje paradijs. kleincuraçaotrips.nl.

0: nieuws van 4:30.
1: De toerismesector bundelt krachten om cruiseervaring op Curaçao te versterken. Hey, goedemiddag, Vanessa hier met het Paradise FM Nieuws. Het Curaçaose toeristenbureau en havenautoriteit CPA zijn gisteren gestart met de tweede editie van het Shore to Ship Symposium. Tijdens het tweedaagse congres komen ongeveer 100 professionals uit de toerismesector bijeen. Met als motto Where Experience Creates Impact spreken regionale leiders over de veranderende wensen van de moderne cruise toerist. Hoofdspreekster Donna Regis Prosper, directeur van de Caribbean Tourism Organization, zei dat Curaçao zich moet richten op eenvoud, een onvergetelijke indruk en een authentieke lokale beleving. Naast paneldebatten met vertegenwoordigers uit de haven- en toerismesectoren van Curaçao, Aruba en Sint Maarten volgen deelnemers zoals gidsen, chauffeurs en excursiebedrijven diverse workshops. Daarin leren ze onder meer om te gaan met lastige situaties, in te spelen op diversiteit en de kunst van storytelling toe te passen. En het officiële ambtsverblijf van de gevolmachtigde minister van Curaçao aan de Wagenaarsweg in Den Haag wordt gerestaureerd en gemoderniseerd. Nadat in 2024 de gevel al in oude glorie werd hersteld, is nu de binnenkant van de 19e eeuwse villa aan de beurt. Het werk wordt uitgevoerd door architectenbureau Liongo. Het pand wordt zo ingericht dat het tijdloos is en meebeweegt met de komst van toekomstige ministers. Maar waardevolle details zoals glas in lood behoud blijven, worden ruimtes zoals de badkamer modern vernieuwd. Naast de ambtswoning worden ook de panden aan de Prinsengracht en Badhuisweg klaargemaakt voor de toekomst. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
0: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, entrecote of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?

0: wij halen het op, sorteren en recyclen het. Heb jij een resort, restaurant of bedrijf? Sluit een abonnement af en help mee samen Curaçao schoon te houden. Kijk op kunukumanrecycle.com. Kunukuman Recycle. Junto nuestra traja pa un corso más limpio.
1: Zin in een avond vol salsa, bachata, merengue en Latin vibes? Zaterdag 3 oktober is het Salsa Night Tiger Edition. Voor de eerste keer bij Hovi Bill. Met live muziek van Sensation Band en DJ Mr. Salsi Puedes. Trek je mooiste tiger of animal print aan en dans van 9 tot 1 onder de sterren. Hovi Bill vind je vlakbij Sambiel, aan het einde van de straat. Voor info en tickets, check de socials.
2: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
3: Dit is Paradise FM. Werkhoven werkt over.
4: En Diana Ross, My Old Piano.

0: is Paradise en je hoorde Van Halen met Jump. Vanochtend las ik op nu.cw dat de Kliniek Clowns Curaçao op 17 oktober voor het eerst sinds 2019 weer een fundraising dinner gaan organiseren. Dit is een evenement waarmee de organisatie geld wil inzamelen voor de activiteiten in zorginstellingen op Curaçao. En de locatie van deze avond is een hele bijzondere. Ik heb de directeur van de Kliniek Clowns aan de telefoon. Hey, een hele goede middag, Jet.
1: Goedemiddag Vanessa en iedereen die luistert.
0: Goedemiddag. Nou, ik vind het hartstikke leuk om te horen sowieso. Jullie zijn, hè, jullie doen natuurlijk het golfen, hè? Als fundraising jaarlijks. Maar dit dinner is een tijd geleden, 7 jaar geleden voor het laatst plaatsgevonden. Vanwaar dat het nu toch ineens weer de tijd is om deze fundraising terug te halen.
1: Ja. Nou, naast dat we inderdaad een golftoernooi hebben en afgelopen jaar voor het eerst een padeltoernooi, bleef toch steeds die vraag oppoppen van wanneer komt er weer een fundraising dinner voor Kliniek Clowns? Ja. Omdat veel mensen op het eiland daar leuke, goede, ontspannende ervaringen mee hebben.
0: Ja.
1: Dus samen met Annette, onze marketeer, weer de start gemaakt voor na 7 jaar weer een fundraising dinner.
0: Wat ontzettend leuk zeg.
1: Ja, nou dat hopen wij ook. We hopen ook dat de mensen massaal gaan aanmelden om aan dit unieke event deel te nemen. Want we hebben nu een hele specifieke locatie, hè? De grotten van Hato.
0: Ja.
1: En dat betekent dus ook in de grotten. Dus
0: wat
1: niet alleen
0: leuk.
1: Daarbuiten, maar ook in de grotten. En het thema dit jaar is dan ook Expect the Unexpected. Dat kan je ook lezen op onze website, maar ook in de informatie. Eigenlijk nemen we de gasten mee in een stuk Kliniek Clown beleving.
0: Ja.
1: Dus het zelf mee ervaren, de verwondering, het spelelement. Dus het is niet een statisch dinner waarbij je aan tafel zit en verder geen beweging. Nee, het dinner is ook een all-inclusive walking. Met verschillende stations in de grotten. En bij de grotten, ja, met veel verrassingselementen natuurlijk.
0: Wat ontzettend
1: alles wat
0: gaaf.
1: We doen, het wordt echt een heel bijzonder dinner zoals nooit tevoren is geweest.
0: Nou, wat leuk. En dat is natuurlijk het is natuurlijk hartstikke mooi, hè, sowieso ook om hier aan mee te doen. Omdat het geld heel goed gebruikt gaat worden. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar sowieso natuurlijk heel gezellig ook. En ja, er zijn denk ik best wel wat mensen, zoals ik zelf ook, die nog nooit in de grotten van Hato zijn geweest. Dus dit is wel een hele bijzondere eerste kennismaking dan.
1: Exact, Vanessa. Dus bij deze. Het is inderdaad meteen een kennismaking, met dank ook aan de grotten van Hato natuurlijk. Ja. Dat het ook mag.
0: Ja. He,
1: want het zijn natuurlijk grotten. Er zit ook een stuk bescherming op. Binnen mag niet gefotografeerd worden. Maar wij mogen wel ons mooie, unieke dinner daar toch gaan houden in 4 kamers in de grotten.
0: Ja,
1: wat natuurlijk op zich al een ervaring en beleving is. Dus ja, mensen moeten ook niet op hun hoge hakken komen. Maar toch ook wel. Tenzij je heel goed op hoge hakken kan lopen natuurlijk.
0: Ja.
1: Maar ja, je bent aan het bewegen. Het is geen statisch gebeuren.
0: Oké, duidelijk. Nou ja, het is natuurlijk ontzettend leuk, maar daarnaast ook heel belangrijk dat deze fundraising plaats gaat vinden. Ja. Jullie brengen met de Kliniek Clowns humor en ontspanning naar mensen in zorgsituaties. Kun je ons even vertellen wat zo'n moment van een lach concreet kan betekenen voor een kind, een oudere persoon of een persoon met beperking?
1: Ja, nou precies die drie doelgroepen, hè, Vanessa, die bedienen wij. Wij zeggen ook, wij bedienen, waarom? Omdat het altijd is wat de ander eigenlijk ook aangeeft wat hij wil ontvangen.
0: Ja.
1: Hè, het is nooit een standaard optreden. Het zijn ook geen optredens, het zijn connecties die we maken.
0: Ja.
1: Het is samen met z'n tweeën zijn ze meestal, soms met z'n drieën, soms met z'n vieren zelfs. Waarbij ze de kwetsbaren een mooi moment geven van ontspanning. En even vergeten, ik ben ziek. Ouders die even vergeten, ik heb mijn kindje is ziek. In het ziekenhuis merken we ook steeds vaker wordt er gevraagd of we het kindje tot aan de operatiedeur kunnen brengen. Nou, ja. Zo'n kind gaat lachend de operatie in. Dat is voor zowel de ouders als voor het kind natuurlijk heel positief.
0: Ja.
1: Het bouwt zich altijd op. Er zit een bepaald spelelement in. Maar het spelelement wordt altijd aangepast aan wat zich voordoet. Dus onze clowns die bereiden zich heel goed voor natuurlijk op de ochtend. Ze transformeren van hun persoonlijkheid naar de clownspersoonlijkheid. Ja. Ze stemmen samen af. Maar wat er daarna gebeurt, dat hebben ze niet helemaal in de hand. Want dat is, ja, wat gebeurt er in de omgeving?
0: Ja, expect the unexpected.
1: Ouderen? Ja, ja, en dat is met het dinner ook. Expect the unexpected. Dus vandaar dat het ook echt in de lijn is van Clinic Clowns. Nou, waarom hebben we ook echt fundraising nodig? Omdat we inmiddels een team hebben van 11 clowns. Dus we groeien gelukkig. Nou, die worden ook elke maand getraind. Maar we spelen inmiddels ook op 16 zorglocaties over het hele eiland.
0: Ja.
1: En dat betekent dus dat we per week enorm veel mensen een moment van ontspanning, een glimlach kunnen brengen.
0: Ja.
1: En ja, dat is alleen maar positief. Ja. Wat Clinic Clowns doen, is altijd positief.
0: Ja, ja, en hartstikke belangrijk natuurlijk voor de mensen.
1: En heel belangrijk.
0: Ja. Ja. Een ticket voor deze dinner kost 375 gulden. En de opbrengst gaat dus naar het werk van Clinic Clowns Curaçao. Waar wordt het ingezamelde geld gebruikt?
1: Ja, nou, het ingezamelde geld, dat komt dus ook weer direct terug bij die groepen die je net benoemde. Dus al die speelmomenten kosten geld. De instellingen betalen niet voor onze diensten. Hè. Dat is nog steeds zo en dat proberen we ook echt zo te houden. Maar dat geld wordt direct ingezet bij de kinderen, bij de ouderen, bij de mensen met een vorm van dementie, bij de verstandelijk beperkte. Daar komt het direct bij terug door het werk wat onze clowns doen.
0: Ja, precies, duidelijk. Nou, op 17 oktober dus, voor het eerst sinds 2019 is hij weer terug. Ja. De fundraising dinner van de Clinic Clowns Curaçao in de Grotten van Hato. Prachtige, bijzondere locatie lijkt mij natuurlijk. Ja. Waar moeten de mensen zijn om hier kaarten voor te reserveren?
1: Ja, men kan op de website, dat is clinicclowns.cw/events. Of als men dat ook wat lastig vindt om nu te onthouden, mag men ook bellen met Annette, onze marketeer, 560-0085. Of ze mogen altijd een telefoontje naar mij doen. En mijn telefoonnummer is 518-2763. Of een algemene mail sturen naar info@clinicclowns.com. En dan zorgen wij dat de informatie bij de mensen terechtkomt. En dat wij ze verder kunnen wijzen hoe ze zich kunnen aanmelden voor dit unieke fundraising dinner.
0: Ja, super gaaf. Nou, mocht je nou in de auto zitten en denken, ja, al die informatie, ik heb geen pen en ik heb mijn handen aan het stuur, dan kun je ook even appen naar de studio, hè, via de Paradise FM app. En dan zal ik je in contact brengen met Jet. Jet, dankjewel voor deze informatie. Super tof dat de dinner weer terug is. En ik wens jullie heel veel plezier op 17 oktober.
1: Dankjewel, Vanessa. En ook dank je voor jullie tijd dat we even toch in het programma mochten vertellen hoe belangrijk het is dat zoveel mensen op 17 oktober naar de Grotten van Hato komen.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Jet. Een hele fijne avond.
1: Ja, dankjewel, Vanessa. Hola.

0: Today Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 333. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Soms lijkt het alsof iedereen een antwoord heeft, behalve op uw vraag. De Ombudsman is er voor u. Of u nu vastloopt bij een overheidsinstantie of ziet dat kinderrechten niet worden gerespecteerd, de Ombudsman luistert, denkt met u mee en helpt u verder. Onafhankelijk, eerlijk en kosteloos. Meer weten? Kijk op ombudsman.cw.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Zaterdag 26 september, vanaf 4 uur, Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek, een vendor market, kunst, dans en iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis, dus kom gezellig met het hele gezin en bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
3: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
4: Mijn naam is Lex Jansen en dit is het nieuws. Meer dan 1000 mediaprofessionals namen afgelopen weekend in Deventer deel aan het Nederlandse Journalistiek Festival. Journalisten uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk spraken over klimaatjournalistiek en mentaal welzijn. Ook bespraken journalisten uit onder meer Sint Maarten, Bonaire, Aruba en Curaçao hoe ze de samenwerking binnen het Koninkrijk kunnen versterken. De politie heeft zondagavond 4 mannen aangehouden na een schietincident tijdens een begrafenis in Santa Maria. Op de katholieke begraafplaats vielen rond 6 uur 's avonds meerdere schoten. De unit speciale taken hield mannen van 30 tot 35 jaar aan. In een auto werd een vuurwapen gevonden. De verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,4%. De brede beursindex bleef vrijwel onveranderd en de Nasdaq steeg 0,5% naar een recordstand. Olie werd goedkoper na overleg tussen Amerikaanse functionarissen en Iran. President Trump noemt het overleg dat 3 uur duurde heel goed. President Donald Trump zegt dat Amerikaanse functionarissen in New York 3 uur hebben gesproken met een Iraanse afvaardiging. Volgens Trump verliep het overleg heel goed. De gesprekken vonden plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een volgend gesprek zou snel volgen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
5: Zin in een lekker visje? Kom naar Little Mermaid op de parkeerplaats van Grote Berg Patat langs de weg naar Westpunt. Geniet van kibbeling met friet, Little Mermaid combos, wraps, quesadillas en onze heerlijke loaded fries met garnalen voor maar 20 gulden. Dagelijks open van 10 tot 5 uur 's middags. Little Mermaid, fresh fish made with love.
6: Bent u nog niet naar Klein Curaçao geweest? En wist u dat er dagelijks 7 verschillende trips naar Klein Curaçao gaan? Wij hebben ze allemaal overzichtelijk voor u op een rijtje gezet op kleincuraçaotrips.nl. Vergelijk alle trips, reserveer de trip die het beste bij u past eenvoudig online en betaal vertrouwd in euro's met iDeal. Klein Curaçao. Gun uzelf een ultiem dagje paradijs.
7: KleinCuraçaoTrips.nl.
8: Zeg je Piscadera Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
9: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu, Werkhoven werkt over.
10: Zometeen hoor je Janet Jackson.

0: Paradise en Janet Jackson met Escapade. Vandaag voor pagina nieuws. Hives is terug. Het sociale netwerk Hives is maar liefst 22 jaar na de oprichting weer terug. En volgens eigenaar Mediahuis is er een behoefte aan social media met minder opdringerige advertenties, geen verslavende algoritmes en geen eindeloze scroll. En ik denk dat er ontzettend veel mensen zijn bij wie Hives echt in het hart is gaan zitten. En die dus hier heel erg blij mee zijn. En ik ben erg benieuwd, Bob. Was jij een beetje een fanatieke Hives-gebruiker?
1: Ja, ik was zeker een fanatieke Hives-gebruiker.
0: Echt waar?
1: Ja, want je kon een soort van je eigen pagina. Kon je, je kon eigen nummers erop zetten. Dus bijvoorbeeld toen was ik heel erg fan.

0: Ja.
1: Nog steeds. Maar toen, ja, was het natuurlijk een tijdje geleden. En dan kon je dus al die videoclips kon je dus op jouw pagina zetten. En dan konden je vrienden zien wat jij leuk vond. Ja, dat was een soort communicatie.
0: Ja.
1: Dus ja, nee, ik heb ook wel Hives gedaan. Ja.
0: Je kon heel duidelijk laten zien aan de buitenwereld wie je was.
1: Ja, eigenlijk wel, ja. Het is natuurlijk voorloper van Facebook geweest.
0: Ja, ja, ik zit even te denken, want... Ik zit even te denken, want met Instagram kun je natuurlijk ook tegenwoordig met al die foto's en dingen...
1: Dat bestond toen nog niet.
0: Nee, dat weet ik. En Facebook, dat was toen... dat is uiteindelijk wat Hives heeft weggedrukt natuurlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, klopt.
0: Dat kwam toen...
1: Hives was volgens mij qua aanmeldingen, was dat in Nederland... Het is een Nederlands medium, was dat. Dat is daar begonnen. Voor mij was het een... dat was ook altijd grappig. Raymond Spanjaard, dat kan ik me ook nog herinneren. Dat was de eigenaar van Hives. Die heeft dat ontwikkeld, of een van de oprichters. En die ging je dan een vriend... vriendschapsverzoek vragen.
0: Ja.
1: En dan was je natuurlijk helemaal enthousiast. Want ja, Raymond Spanjaard was degene die Hives...
0: Ja, hij was de grote baas.
1: Oh ja, die wilde jouw vriend worden. Dus dat was altijd wel heel bijzonder. En nu tegenwoordig denk je naar Mark Zuckerberg. Hoe is
0: van Facebook.
1: Lekker belangrijk.
0: Ja.
1: Maar toen was dat al heel bijzonder.
0: Ja, weet je dat ik er nog vrij weinig van weet. Dat ik tenminste, ik weet wel dat het er was. Ik weet ook dat mijn dochter het had. Hè, Luca, die was toen hartstikke jong. Ja, Marissa, hè, het collega natuurlijk hier op de redactie, die ook gewoon... helemaal enthousiast was vanochtend. Hives is weer terug, want het was ook echt helemaal haar ding. Maar ik kan me niet zo goed herinneren of ik nou heel actief was op Hives. Nou, ik weet het. Het heeft op mij in ieder geval niet zo'n indruk gemaakt.
1: Nee, oké. Okay. Nou ja, ik vond... Ja, ik was echt wel een Hives-typetje.
0: Ja.
1: En toen kwam inderdaad dat Facebook. En dat kan me nog wel herinneren. Ja, wat is nou Facebook? Een gezichtenboek? Ja, ik snapte er helemaal niks van. En ik was ook een beetje anti-Facebook toen de tijd.
0: Ja, ja.
1: Kan me nog wel herinneren. Tot het moment dat Hives aangaf van... we hebben het verkocht en aan de mediagroep.
0: Die gingen een soort spelletjesding ermee doen.
1: Ja, en toen was het nog volgens mij nog een paar maanden. En daarna werd Hives werd inderdaad een soort game website.
0: Ja, de stekker ging uit het Hives zoals we het kenden. Nou ja, waar, daar moest ik dus vanochtend wel gelijk aan denken, aan Antje. En Antje is 12 jaar geleden in een van de afleveringen van Man bij het Hond gekomen. Fantastisch programma natuurlijk. Ja. En daar, die kwamen bij Antje op bezoek. Want Antje was ontzettend verdrietig dat Hives dus ging stoppen. Want zij had echt alleen maar Hives. Luister eventjes terug naar een fragment van Antje. Ja, ik heb hem hier.
2: Dit is mijn enige uitje op de computer. En dan op Hives en zo. En heel enkel keer op koffie visite. Als ik mijn hondje uit heb gelaten, dan ga ik zoeken contact via huis. Maar dat is het enige wat ik eigenlijk heb. Dat is mijn hele sociaal gebeuren. Ja, ze zeggen dat huis dat een geldkwestie is, dat niet genoeg meer opbrengt. En wat nou een spelletje zijt. Nou, en daar zijn we het oud voor. Nou, verschrikkelijk. Ik heb gehuild. Ja, ik heb echt gehuild. Een foto op mijn profiel gezet. Mijn oog werd huild. En zo voel ik mij ook. En heel veel mensen op huis. Zelfs van mensen die sites hebben. Die weten niet meer wat ze moeten. Die vallen in een heel diep gat. Die hebben jaren werk gehad. Om die sites op te zetten. En ze kunnen nou alles wegdoen. Valt heel veel weg. Je hebt zoveel vrienden wat je kwijt bent.
0: Ach, die arme Antje.
1: Oh, ja.
0: Ja, wat Antje vooral zo erg vond was Facebook. Daar is niks aan, want daar heb je geen glitterplaatjes.
1: Heb je Antje nog kunnen vinden op Facebook?
0: Nou, wij hebben dus... Ik had het hier. Ik dacht meteen aan Antje. En ik zei tegen Marissa, zou ze het nog meemaken? Weet je wel, hoe oud is Antje? Ik zeg, ik zou het zo leuk vinden om Antje even te bellen in de uitzending. Dus Marissa, die gaat dan gelijk op onderzoek uit. Die ging op Facebook zoeken. Want Antje heeft uiteindelijk wel een Facebook-account aangemaakt.
1: Oh ja?
0: Met glitterplaatjes, waar ze zo gek op was.
1: En een traantje.
0: Nee, dat niet. Maar echt, als je gaat kijken, als je gaat zoeken, dan vind je de pagina. Maar op die pagina zie je ook helaas dat Antje in 2021 is overleden.
1: Ja, okay. Nou ja, ik hoop dat Antje toch nog op Facebook ook een beetje haar leven terug heeft kunnen vinden. Want ja, het is natuurlijk wel heel sneu voor haar.
0: Ja, dat is ontzettend sneu. En ik denk dat Antje heel blij was geweest dat Hives weer terug was. Ja. Maar ja, goed, misschien was ze inmiddels happy met Facebook. Laten we daarvan uitgaan.
1: Ja. Terugkomend op dat hele verhaal ook.
0: Ja.
1: Je zegt over algoritmes en zo. Ja, weet je. We hadden het net over.

0: hadden we het over een nieuwe wasmachine. Nou ja, en dan krijg je in één keer krijg je allemaal nieuwe wasmachines op Facebook.
1: Ja.
0: De, maar als dat nou een keertje niet zo is.
1: Ja.
0: Oh, wat heerlijk.
1: Dat zou wel fijn zijn. Ja, dus
0: ik denk dat mensen toch ook wel daar baat bij hebben.
1: Ja.
0: Dat ze dat fijn vinden. Dat
1: zeker.
0: Alles wat je hoort en wat we bespreken, dat dan...
1: Ja. Maar ja, goed, de vraag is natuurlijk... of Hives op die manier ook gewoon het hoofd boven water kan houden. Ja. Maar ja, dat is wel een onderdeel van het gevoel, denk ik, bij de mensen. Het sentiment, we gaan weer een beetje terug in de tijd met Hives. Nou ja, goed, het is niet zo makkelijk, geloof ik, om een account aan te maken. Het is niet zo simpel als, ik ga even inloggen, maak een account aan. Dat heeft Marissa vanmiddag geprobeerd, maar die werd wel op een wachtlijst gezet. Dus ja. Je komt er niet zomaar tussen, want nou ja, misschien is dat alleen deze dagen. Ja, iedereen wil erop.
0: Omdat we op Curaçao zitten, misschien dat het daar ook mee te maken heeft.
1: Nou zeg, dat zou ik wel heel onaardig vinden.
0: Ja, misschien is het gewoon Nederlands. Hè?
1: Ja. Nou goed, als je op de wachtlijst wil, dan moet je dus gewoon aanmelden bij Hives. En dan sturen ze je een mailtje als, als er plek voor je is. Het is James Blunt met 1973.

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Huis, ik heb een nieuwe bank voor je gevonden.
2: Oh, fijn.
1: Mooie prijs, kunstleer, felgroen.
2: Nou, zet mij maar weer te koop.
1: Oké, wat wil je dan?
2: Rotemhuis. Ja, dat zit beter.
1: Maak van je huis een Rotemhuis. Voor wonen, slapen, keuken, sanitair, buitenleven en persoonlijk interieuradvies.
2: En die groene bank?
1: Die gaat weer terug. Rotemhuis Caribbean, bij de roze olifant in Mahai.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Zin in een avond vol salsa, bachata, merengue en Latin vibes? Zaterdag 3 oktober is het Salsa Night Tiger Edition. Voor de eerste keer bij Hovi Bill. Met live muziek van Sensation Band en DJ Mr. Salsi Puedes. Trek je mooiste tiger of animal print aan en dans van 9 tot 1 onder de sterren. Hovi Bill vind je vlakbij Sambiel, aan het einde van de straat. Voor info en tickets, check de socials.
2: Stroom wordt duurder, de zon niet. Met Zon voor Niks zet u zonlicht om in besparing. Met slimme panelen en batterijopslag die ook werkt als de zon onder is. Wij adviseren, wij installeren, u bespaart. Zet de zon aan het werk. Met Zon voor Niks, met een X.

0: 6.
1: 4 aanhoudingen na lossen van schoten tijdens begrafenis. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De politie heeft zondagavond 4 mannen aangehouden na een schietincident tijdens een begrafenis in Santa Maria. Het incident vond rond 6 uur 's avonds plaats op de katholieke begraafplaats. Agenten die ter plekke toezicht hielden op de uitvaart hoorden plotseling meerdere schoten vallen. Leden van de unit speciale taken grepen direct in en wisten 4 mannen in de leeftijd van 30 tot 35 jaar in te rekenen. Bij de doorzoeking van een auto trof de politie een vuurwapen aan. Het voertuig en het wapen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zitten voorlopig vast in afwachting van verder onderzoek. En het Curaçaose toeristenbureau en de havenautoriteit CPA zijn gisteren gestart met de 2e editie van het Shore to Ship Symposium. Tijdens het 2-daagse congres komen ongeveer 100 professionals uit de toerismesector bijeen om de ervaring voor cruisebezoekers op het eiland te verbeteren. Met als motto Where Experience Creates Impact spreken regionale leiders over de veranderende wensen van de moderne cruise-toerist. Hoofdspreekster Donna Regis Prosper, directeur van de Caribbean Tourism Organization, zei dat Curaçao zich moet richten op eenvoud, een onvergetelijke indruk en authentieke lokale beleving. Naast paneldebatten met vertegenwoordigers uit de haven- en toerismesectoren van Curaçao, Aruba en Sint Maarten volgen deelnemers zoals gidsen, chauffeurs en excursiebedrijven diverse workshops. Daarin leren ze onder meer om te gaan met lastige situaties, in te spelen op diversiteit en de kunst van storytelling toe te passen. Volgens CTB-directeur Muriel de Bruin is hechte samenwerking binnen de sector de sleutel om meer waarde uit het cruise-toerisme voor Curaçao te halen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
2: We onderbreken dit programma voor breaking news. Temperaturen stijgen extreem hoog op maar 1 locatie op Curaçao. Bij Building Depot. De airco's zijn flink in prijs gezakt, maar de deals in de winkel worden steeds heter. Profiteer van 15% korting op appliances, meubels, matrassen en meer. 20% op opwerkproducten en verlichting. 25% op gordijnen en woondecoratie. En tot 50% op powertools. Alleen tijdens Red Weekend op 25, 26 en 27 september bij Building Depot.
3: Droomt u van een eigen villa op Curaçao? Ontdek La Vie Coral Estate. Luxe villa's op een unieke locatie, ideaal voor toeristische verhuur en een aantrekkelijk rendement. Plan uw bezichtiging via lavie-curaçao.com en investeer in het goede leven.
2: Spaar ook tijdens Red Weekend voor je gratis Kunuku Aqua Resort Day Pass. Alleen bij Building Depot.
4: Protecting what matters to you should never feel far away. With the new Enya app, your insurance is close to you. To arrange, to pay, to claim. It's all in your hands. Enya, feel secure.
5: Zaterdag 26 september van 9 uur 's ochtends tot 4 uur 's middags organiseert Star Motors voor de allereerste keer samen met Coöperatieve Credit Union CAP een geweldig RedTech Sales Event op de showroom te Santa Elena. Kom langs en bezichtig uw elektrische wagen en hybride wagen MG, Geely en Haval en maak een keuze ervan. Profiteer van kortingen die oplopen tot wel 8000 guldens. Voor meer informatie www.starcuraçao.com.
0: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
1: Net zometeen Shalamar na UB40.

0: Try to Remember. Shalimar hoor je hier op Paradise FM. En vanavond dan ben jij misschien wel de gelukkige winnaar van een lekker dinertje voor twee.
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Ja, want die gaat er zo meteen sowieso uit. Rond 6:50 dan zal ik iemand bellen en blij maken met een lekker diner voor twee bij Mayra's Kitchen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik jou nog wel even de kans geven om mee te spelen. Dus luister even mee en kijk of jij het antwoord weet op de volgende vraag.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, kom maar door. Het is misschien de laatste kans. Dus mocht je het weten, laat het mij even weten via de Paradise FM app. En misschien spreken we elkaar dan over pak een beet een uurtje.

0: Mr. Big and Wig Wild World. Big and Wild World hoorde je hier op Paradise FM. Ja, dat is wat ik zeggen wou. Ik las een berichtje vandaag op nu.nl over een Duitse amateur, staat er dan wel bij, een amateur-archeoloog. Die heeft voor in totaal 934 denarii aan Romeinse munten gevonden. Denarii, ik heb geen idee hoeveel dat is. Heb jij enig idee, Bob?
1: Een jaarsalaris.
0: Ja, nou, deze 934 denarii aan Romeinse munten staat inderdaad gelijk, heb je een punt, aan driemaal het jaarsalaris van een Romeinse soldaat bijna 2000 jaar geleden. Maar nou heb ik ook geen idee wat een Romeinse soldaat bijna 2000 jaar geleden verdiende. Dat vind ik dan wel weer, dat staat hier ook nergens in dit bericht. Maar deze meneer, Oliver Riedel, die vond de munten met zijn metaaldetector in de buurt van Wesseling, ten zuiden van Keulen, in het westen van Duitsland. Ik denk wel dat dat een mega satisfying ervaring is.
1: Ja, tuurlijk. Het is toch super gaaf dat je iets denkt.
0: Ja.
1: Dat vind je.
0: Ja.
1: Oh, wauw.
0: Zo'n metaaldetector lijkt me sowieso te gek, hoor, om te hebben.
1: Ja?
0: Ja. Ik wilde als kind altijd een metaaldetector. Ik ben wel een beetje zo'n, hoe zeg je dat, een ekster. Ik hou wel van glimmende dingetjes en hebben dingetjes. En huh? Om dan op zo'n strand en dan zo de hele tijd dat je tiet, tiet. En dan in één keer tiet, tiet, tiet. En dan ga je een beetje graven.
1: Ik snap dat wel. Nou, wij hadden het er net ook even over. En nou schiet me in één keer iets te binnen. Ik woonde in Alphen aan den Rijn. En dan had je vroeger een fabriek die pijpen maakte. Van die, weet je wel?
0: Ja.
1: Met van die hele lange, dunne...
0: Die witte pijpjes.
1: Ja. En dan allemaal van die ja, dingetjes op dat pijpje.
0: Ja.
1: En nou zit ik... We hadden het er net over. En ik zit nou in... Want dat was altijd wel heel grappig. Dat we dat bij dat schooltje gingen we altijd in de bosjes gingen we graven. En toen vonden we inderdaad alleen maar dat uiteinde, zeg maar. En allemaal van die losse stukjes.
0: Ja. Ja, dit is dus heel grappig, want ik heb dus...
1: Ik wel dat mensen daar dat doen.
0: Ja, ik heb met mijn klasgenootje ook van die pijpjes gevonden. Dat was ook bij ons in de school in de buurt. Maar goed, we zaten niet op dezelfde school, dus dan toevallig. Maar het is mooi om zo'n schat te vinden. Nou ja, goed, hè, dit is natuurlijk een prachtige schat, al die munten. Nou ja, het is de grootste muntenvondst ooit uit de tijd van de Romeinse keizer. En die meneer die heeft dus direct de hulp van de lokale autoriteiten en experts ingeschakeld toen die metaaldetector maar afbleef gaan. En heeft dus deze prachtige schat gevonden. In totaal wogen ze meer dan 3 kilo. En het is overgebracht naar het Landesmuseum in Bonn. In Bonn. Ja, volgens dat museum zijn de munten die Riedel vond bewust begraven ergens halverwege de 2e eeuw. Waarom het is gebeurd is niet duidelijk, maar het is waarschijnlijk dat iemand dit geld veilig wilde stellen. Ja, en die heeft het daarna dus nooit meer opgehaald. En dan vind je dus zoveel jaren later vind je zo'n schat. Dat is toch fantastisch. Ja.
1: Superleuk.
0: Wat heb jij wel eens, die pijpjes, heb je verder wel eens iets gevonden waarvan je zegt, oh mijn god, ik ben er, ik ben rijk. Misschien als kind ook, hoor. Dat je...
1: Nou ja, ik heb een aantal ex-vriendinnen. Ik dacht altijd van, nou ja, weet je, nou heb ik het gevonden. Nou, leek het uiteindelijk toch ook...
0: Een kat in de zak. Ja, nou, daar heb ik er inderdaad ook een aantal van.
1: We hebben het alleen... Oh ja?
0: Ja, joh, tuurlijk.
1: Laten we het daar niet over hebben.
0: Nee.
1: Maar misschien hebben we wel mensen die naar ons luisteren. Die denken van, nou, ik heb toch een vet verhaal.
0: Ja, dat vind ik leuk. Ik wil heel graag weten, dan gaan wij goed op jouw ervaring. Heb je wel eens iets heel vets gevonden? Echt iets waarvan je denkt, nou... Dit is echt hier heb ik echt een dikke klapper mee gemaakt. Of gewoon een ontzettend toffe ervaring. Laat het eventjes weten via de Paradise FM app. Ik ben heel erg benieuwd.
1: Dan gaan we even bellen, hè?
0: Ja, dan gaan we je even bellen. Ondertussen luisteren wij hier naar Aretha Franklin en I Say a Little Prayer.

0: Ontdek Maida's Kitchen in Serie Otra Banda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: We zijn vorige week voor het eerst ouders geworden. Beschuit met muisjes en pril geluk. Gelukkig was de kinderkamer al lang klaar. Commode, buggy, maxi cozy, alles hebben we makkelijk online besteld. En voordelig uit Nederland laten bezorgen. Via centcaribe.nl.
2: Dit is Okta. Wij maken jouw merk zichtbaar. Van opvallende billboards tot strakke gevelreclame en vehicle wraps. Wij zorgen dat jouw boodschap gezien wordt. Met hoogwaardige printing en duurzame signs die opvallen dag en nacht. Okta. We bring branding to life.
3: Dat is Frans, 80.
4: Frans is 80?
3: Wie is Frans?
4: Nee, restaurant Catrevin, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
3: Dat is ook weer Frans.
4: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
3: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als Catrevin. Vier wijnen.
4: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen. Hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
3: Ga je weer.
4: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
3: Catrevin.
4: Exacte man.
5: Paspoort, check. Ticket, check. Reisverzekering, oeps. Die oeps kan je flink geld kosten. Met Citizens verzeker je je reis snel online. Voor vakantie, zakenreis of studiereis. Eén losse reis? Kan. Het hele jaar onderweg? Kan ook. Goed geprijsd, snel geregeld. Citizens Travel Insurance. Reliable, affordable, simple. Niet wachten tot je koffer kwijt is.
6: Zoek jij een nieuwe auto? Kom langs bij AZ Curaçao. En ontdek de nieuwe Renault en bike modellen. Slim design.

0: Bekijk azcuraçao.com. AZ Curaçao. Al meer dan 20 jaar jouw betrouwbare autopartner.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Lex Jansen en dit is het nieuws. Meer dan 1000 mediaprofessionals namen afgelopen weekend in Deventer deel aan het Nederlandse Journalistiek Festival. Journalisten uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk spraken over klimaatjournalistiek en mentaal welzijn. Ook bespraken journalisten uit onder meer Sint Maarten, Bonaire, Aruba en Curaçao hoe ze de samenwerking binnen het Koninkrijk kunnen versterken. De politie heeft zondagavond 4 mannen aangehouden na een schietincident tijdens een begrafenis in Santa Maria. Op de katholieke begraafplaats vielen rond 6 uur 's avonds meerdere schoten. De unit speciale taken hield mannen van 30 tot 35 jaar aan. In een auto werd een vuurwapen gevonden. De verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. De beurzen in New York zijn dinsdag gemengd gesloten. De Dow Jones-index verloor 0,4%. De brede beursindex bleef vrijwel onveranderd en de Nasdaq steeg 0,5% naar een recordstand. Olie werd goedkoper na overleg tussen Amerikaanse functionarissen en Iran. President Trump noemt het overleg dat 3 uur duurde heel goed. President Donald Trump zegt dat Amerikaanse functionarissen in New York 3 uur hebben gesproken met een Iraanse afvaardiging. Volgens Trump verliep het overleg heel goed. De gesprekken vonden plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een volgend gesprek zou snel volgen. Tot zover. Voor meer nieuws uit de regio kijk je in de gratis Paradise FM-app.
3: Ieder mens is uniek en dat geldt ook voor hoe je slaapt. Bij MW Bedden en Slapen op de Caracasbijweg 200 geven wij als familiebedrijf al 50 jaar een persoonlijk slaapadvies, zodat jouw bed echt bij jou past. Voor thuis en voor projecten. Want your sleep, our priority, anytime, anywhere.

grootste en nieuwste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer

0: Curaçao. Het wachten is bijna voorbij. Binnenkort opent Fresh Market haar deuren in Luxury Mall Brakkeput. Een nieuwe winkelbeleving met de beste verse producten en verrassende smaken. Volg ons op social media voor het laatste nieuws. Fresh Market Curaçao. Better food, better days.
1: Nossa alegria, turene com paixão. Lo que é começar como sonho, abrir a fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é para a minha página de nosso capítulo mais novo, com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
3: Het is dichterbij dan u denkt. Wij kennen allemaal wel iemand die de strijd tegen kanker voert of heeft gevoerd. Het Prinses Wilhelmina Fonds biedt begeleiding, ondersteuning en hoop. Want het gaat niet alleen om overleven, maar om leven met waardigheid, kracht en verbondenheid. Uw solidariteit en uw gebaar, hoe klein ook, kunnen het verschil maken voor iemand die deze strijd moet aangaan. Prinses Wilhelmina Fonds. Met liefde voor het leven.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
5: Heel de dag uit volle borst.
4: Nu, Werkhoven werkt over.
6: En zometeen hoor je de spindokters. Nou,

0: Thijs en Nielson samen met Miss Montreal en Hoe. Ik vroeg net aan jou of jij wel eens iets bijzonders gevonden had. En dan heb ik het tegen jou, de luisteraar. Ja, ik vroeg het ook aan jou, Bob. Maar jij kwam niet heel veel verder dan een aantal exen die je gevonden hebt.
1: En de pijpjes. Hè? De rookpijpjes.
0: De pijpjes.
1: Ik had eens over dat ik nog meer moest vinden. Nou ja, toen begon ik te denken, gooi die exen er gewoon maar in.
0: Ja. Nee, maar goed, ik wilde natuurlijk weten. Heb je ooit wel eens een schat gevonden? Hè, naar aanleiding van die vondst van al die prachtige munten uit het Romeinse Rijk. Vind ik wel heel gaaf. En ik kreeg een berichtje van Theo dat hij inderdaad wel iets gevonden had op het eiland. Een hele goede avond alweer bijna, Theo.
2: Goedenavond.
0: Goedenavond. Nou, ik ben echt ontzettend benieuwd. Wat heb jij gevonden ooit?
2: Nou, ik heb hier op het eiland ooit, en dat is niet echt een schat, zeg maar, maar heb ik wel eens een complete wc-pot langs de weg gevonden.
0: Ja.
2: En dan denk je van, ja, god, wat moet ik nu met die wc-pot? Ja. Maar het grappige was dat eigenlijk een moment daarvoor had een piloot tegen mij gezegd, want ik werkte toen met vliegtuigen, zelfs de stoel zit niet zo lekker, zelfs mijn wc thuis zit lekkerder. En wat denk je dan? Rij je naar huis en wat zie je dan langs de weg? Een wc-pot. Dus ik heb dat ding gelijk achter in de auto gegooid.
0: Ja,
2: teruggereden. Ik heb die...
1: Ja,

0: Vliegtuig. Ja, terug naar Hato.
1: Oh, oké. Okay.
0: En toen heb ik daar bij het vliegtuig heb ik de stoel eruit gehaald.
2: Niet waar! Heb ik,
1: van de piloot?
0: Ja, ja, ja, ja, zeker, zeker. En toen heb ik die wc-pot heb ik daar neergezet. En toen heb ik van borgdraad, van ijzerdraad, heb ik daar een closetrolhoudertje
2: in elkaar gekregen. Nou, doe even normaal!
0: En een wc-rolletje erin gehangen en een panorama neergezet. En de volgende dag kwam de bemanning aan om te pre-flighten, vlak voor de vlucht.
2: Ja.
0: En toen zag hij in één keer de wc staan. Ja, dat was al even hilarisch, heel achter natuurlijk.
2: Dit meen je niet, Theo. Maar ben jij met die wc-pot dat vliegtuig ingegaan? Niemand die jou tegenhield ook?
0: Ik was zelf monteur toen de tijd.
2: Ja.
0: En ik was op Hato militair. Dus
2: iedereen dacht, het zal wel goed zijn. Hij zal wel ergens een wc-pot moeten installeren.
0: Ja, ze keken daar niet zo raar van op als ik weer iets kwam doen, zeg maar.
2: Oké. Okay. Hey, en wat was uiteindelijk de reactie? Want hoe heeft hij
0: erop
1: gereageerd? Hoe heette die piloot?
0: Hilarisch, hilarisch.
1: Weet je nog hoe die piloot heet of niet?
0: Nee, weet ik niet meer.
2: Oh. Maar vertel even, hoe reageerde die?
0: Ja, nee, die vond het ontzettend gaaf. Die heeft uiteindelijk een sigaar gepakt en de panorama gepakt. En daar moesten heel veel foto's van gemaakt worden. Ja. En anderen moesten erop gaan zitten, uiteraard.
2: Fantastisch.
0: Ben ik zelf ook nog even gaan zitten voor het fotootje. Dus dat was wel heel grappig en heel leuk.
2: En hij is niet vervolgens gaan vliegen op die wc-pot. Dat heeft hij niet gedaan.
0: Nee,
2: dat ging even te ver.
0: Zeker niet.
2: En we hebben alles weer netjes terug.
0: Ja, zeker, dat mag en kan ook niet. Ook niet volgens de regels geven, maar je wil het ook niet.
2: Nee.
0: Dus uiteindelijk hebben we netjes de stoel weer teruggebracht. Alles weer in de originele configuratie gebracht. En toen zijn ze alsnog gaan vliegen.
1: En was dat een commerciële vlucht? Of was het, je zei van ik werk bij Defensie of zo?
0: Nee, dat was toen een tijd vanuit Defensie, dat klopt, ja. Ja, dat was met de Orion en die hier toen nog stonden. Het zal rond 2002 geweest zijn.
2: Oh, geweldig. Geweldig. Nou, ik vind het een heel mooi verhaal, Theo. Dank je wel voor het delen.
0: Ja, het was geen schat, maar toch wel grappig.
2: Nou, het is wel een schat aan ervaring, deze hele happening.
0: Zeker weten. Het blijft een schattig verhaal.
2: Ja, ja, ja, ja. Hey, dank je wel voor het delen, Theo. En ik wens je een hele fijne avond.
0: Graag gedaan. Veel plezier en met de uitzending.
2: Dank je wel.
1: Hoi.
0: Hoi.

0: van Openwald. Vraag niet hoe het kan. Profiteer ervan. Kom langs in Heintje Kool of Zeelandia. Smart Home Depot. Betaalbaar wonen in stijl.
1: Zaterdag 26 september. Vanaf 4 uur. Kaya Kaya Street Party. 7 areas met live muziek. Een vendor market. Kunst. Dans. En iets moois uit alle culturen. Kinderen onder de 12 zijn gratis. Dus kom gezellig met het hele gezin. En bouw met jouw bijdrage aan Otrobanda. Ga naar kayakaya.org en verzeker vandaag je entree.
2: Mam, zullen we iets leuks doen dit weekend?
3: Zwemmen?
2: Ja!
3: Glijbanen?
2: Ja!
3: Dan weet ik het al. Kunduku Aqua Resort. Het grootste waterpark van Curaçao. Met 6 zwembaden en 12 glijbanen.
2: Dat wil ik!
3: Een dagpas is 99 gulden voor volwassenen en 81 voor kinderen. Inclusief de eerste verfrissende consumpties.
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
3: Nou, kom op dan. Zwemkleding aan en gaan! Kunduku Aqua Resort. Gewoon een dagje gaan.
4: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.

0: verhoudingen na lossen van schoten tijdens begrafenis. Hey, Vanessa hier met het Paradise FM nieuws. De politie heeft zondagavond 4 mannen aangehouden na een schietincident tijdens een begrafenis in Santa Maria. Het incident vond rond 6 uur 's avonds plaats op de katholieke begraafplaats. Agenten die ter plekke toezicht hielden op de uitvaart hoorden plotseling meerdere schoten vallen. Leden van de unit speciale taken grepen direct in en wisten 4 mannen in de leeftijd van 30 tot 35 jaar in te rekenen. Bij de doorzoeking van een auto trof de politie een vuurwapen aan. Het voertuig en het wapen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn voorgeleid aan een hulpofficier van justitie en zitten voorlopig vast in afwachting van verder onderzoek. En het Curaçaose toeristenbureau en de havenautoriteit CPA zijn gisteren gestart met de 2e editie van het Shore to Ship Symposium. Tijdens het 2-daagse congres komen ongeveer 100 professionals uit de toerismesector bijeen om de ervaring voor cruisebezoekers op het eiland te verbeteren. Met als motto Where Experience Creates Impact spreken regionale leiders over de veranderende wensen van de moderne cruise-toerist. Hoofdspreekster Donna Regis Prosper, directeur van de Caribbean Tourism Organization, zei dat Curaçao zich moet richten op eenvoud, een onvergetelijke indruk en authentieke lokale beleving. Naast paneldebatten met vertegenwoordigers uit de haven- en toerismesectoren van Curaçao, Aruba en Sint Maarten volgen deelnemers zoals gidsen, chauffeurs en excursiebedrijven diverse workshops. Daarin leren ze onder meer om te gaan met lastige situaties, in te spelen op diversiteit en de kunst van storytelling toe te passen. Volgens CTB-directeur Muriel de Bruin is hechte samenwerking binnen de sector de sleutel om meer waarde uit het cruise-toerisme voor Curaçao te halen. Dat was het. Voor meer nieuws open je de Paradise FM-app.
1: Step up. Het is tijd om stappen te maken met uw financiële toekomst. Step up. Laat uw spaargeld stap voor stap groeien. Step up. Hoe meer u spaart, hoe hoger het rentepercentage. De aanhouder wint met het Step Up spaarplan van Banco di Caribe. Zet vandaag nog de stap naar slimmer sparen op bancodicaribe.com.

0: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren... en u het beste presenteren van de druif, wit-rood rosé, droogzoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Pizza hier, pizza daar, pizza, laat maar. Behalve dan die van Il Forno. Alleen bij Il Forno krijg je de echte Italiaanse pizza's uit de houtoven. Met krokante dunne bodem en verse ingrediënten. Il Forno, laat jouw authentieke Italiaanse pizza of pasta ook thuis bezorgen. Via DushiFood.com. Il Forno, arrivederci.
0: Che bella cosa! De meest smaakvolle Italiaanse wijnen, van Sardijnse tot de Appenijnen... vindt u bij Servier Frais.
2: Is het ver, Arie?
0: Een paar minuutjes in je Ferrari.
2: Pronto!
3: Dit is Paradise FM. Nu, Werkhoven werkt over.
4: En zometeen Isaline Kalister na Madonna.

0: Hazaleen Kalister en Damelo Aki hoorde je hier op Paradise FM. Het is de hoogste tijd voor...
1: De Paradise FM Muziekquiz. Muziekquiz.
0: Met vandaag natuurlijk een lekker diner voor twee op het spel. We hebben een lekker diner voor twee bij Myra's Kitchen die we gaan weggeven vandaag. En ik heb iemand aan de lijn. Een hele goede avond. Met wie spreek ik?
2: Vanessa, goedenavond. Je spreekt met Gerrit.
0: Dag Gerrit. Gerrit uit Bandabouw.
2: Helemaal correcto.
0: Hoe is het met je?
2: Goed, meisje. Heel goed.
0: Mooi zo, mooi dat, zo. En hoe is jouw dinsdag verlopen?
2: Vrij relaxed, alleen ik vond het wel heel warm.
0: Ja?
2: Waar ik een beetje aan het hobbyen was, aan het werk, daar was het warm. Veel zon, geen wind.
0: Veel zon, geen wind. Je hebt een beetje een baaldag gehad.
2: Ja, nou, niet echt een baaldag, maar dan wordt het op een gegeven moment echt wel heel nat in het shirt.
0: Ja, ik snap het helemaal. En wat is dan voor jou, zeg maar, het ideale weer, als je zou mogen kiezen?
2: Nou, dit weer is vind ik prima. Alleen, als je er geen wind bij hebt, ja, dan ga ik dood.
0: Dat is wel heel dramatisch, hè?
2: Ja, nee, je moet er wind bij hebben.
0: Ja, dat is ook zeker zo. Je moet er wind bij hebben en dat maakt het ook zo lekker hier op het eiland. Maar op het moment dat het wegvalt, dan moet je gewoon eventjes lijden. Dat is vreselijk. Maar goed, het is rond deze tijd van het jaar is het wel een beetje de standaard.
2: Ik weet. We wonen hier al enkele jaren. Een stuk of 8, 9. Dus... Ik ben al aardig op de hoogte.
0: Ja, precies. Nou, hey, en wat doe jij dan om, hè, als het dan toch moet, een beetje de verkoeling op te zoeken?
2: Nou, op een gegeven moment ben ik gewoon daar gestopt met werken.
0: Ja.
2: En ik had nog een boodschappenlijstje van Greet bij me.
0: Ja.
2: Dan ben ik maar wat boodschappen gaan doen in Terracora.
0: Oh ja,
2: en
0: ja.
2: Toen ben ik even bij een vriend van mij geweest. Die heeft hier een restaurant aan het eind van de weg.
0: Ja.
2: Heb ik daar even een paar biertjes gedaan. En toen ben ik lekker. Ik was mooi 2:30 lekker thuis.
0: Wat heerlijk, Gerrit.
2: En morgen weer een nieuwe dag.
0: Ja, precies. Oh, maar weet je, zo'n paar biertjes dan even lekker. Even in de ontspanningsmodus. Dat kan af en toe gewoon hartstikke goed helpen.
2: Heerlijk.
0: Mooi zo. Ik krijg er helemaal trek van. Hey Gerrit, over trek gesproken. Jij maakt kans op een lekker diner voor twee bij Myra's Kitchen. Ben je daar wel eens geweest?
2: Nee, en daarom doe ik ook mee, want daar willen we echt een keer heen.
0: Kijk, nou dan gaan we eventjes kijken of ik dit voor jou in vervulling kan brengen, deze wens. Dan gaan we even goed luisteren naar de opgave van vandaag. Komt-ie aan.
1: Van welke plaat is dit het intro?
0: Ja, kort maar krachtig.
2: Maar wel duidelijk.
0: Ja.
2: Dit is Michael Bublé met It's a Beautiful Day. It's a
0: beautiful day. Hoppa! Jawel. Hij gaat misschien voor jou niet helemaal op. Want, ik bedoel, op de biertjes na was het wat het weer betreft voor jou net iets te intens. Maar het is wel het juiste antwoord. En dat levert jou dan weer een lekker diner voor twee op. Bij Myra's Kitchen kun je eindelijk die kant op.
2: Ja, dat gaan we zeker doen. Ik ken die eigenaar wel aardig goed.
0: Ja.
2: En die gaan we even verrassen.
0: Nou, wat leuk. Nou, hoop ik niet dat hij nu luistert, want dan weet hij natuurlijk dat je eraan komt.
2: Ja, maar ik sta niet direct morgen op de stoep.
0: Oké. Nou, we zien je sowieso eerst hier verschijnen, Gerrit. Want je moet eventjes je dinerbon komen halen bij de redactie. En dan kun je zelf kijken wanneer je wel lekker die kant op wil.
2: Nou ja, ik moet morgen werken aan de Krakkers Bijweg. Dus misschien dat ik de terugreis wel even bij de studio langer zijn.
0: Helemaal goed. Je weet dat we verhuisd zijn, hè?
2: Ja, ben ik al geweest.
0: Oh, oké. Nou, helemaal goed. Dan is dat geen probleem. Gerrit, we gaan je zien dan morgen en anders een andere dag. En ik wens jou voor nu een hele fijne avond.
2: Dankjewel aan jullie daar ook. Fijne avond.
0: En de groetjes aan Greet.
2: Ja, doei.
0: Oké.
2: Bedankt.
0: Doei.

0: Paradise. En Brian Adams hoorde je met Can't Stop This Thing We Started. Nou, dat gaan we dus wel doen. We gaan ermee stoppen, hè, Bob, voor vandaag. Oh, wacht, ik zal je microfoon even openzetten. nog even niet stoppen.
1: Ja, we hebben toch een lekkere show gedraaid met z'n tweeën.
0: Ja, ik vond het weer hartstikke gezellig.
1: Dat verhaal van Theo vond ik wel mooi, hoor.
0: Wat een verschrikkelijk verhaal, toch? Van die playpot. Weet je, er gewoon echt aan denkt om dat je zo'n ding langs de weg ziet staan en het gaat pakken en dan...
1: Gewoon in een stoel zit van een piloot.
0: Ja, nou, ik vind het wel een mooi verhaal. Theo, dankjewel voor je deelname, voor je verhaal, voor je hoe zeg je dat? Je aandeel, dat wou ik zeggen. Hey, ik wens je een heerlijke avond toe. Ga er lekker van genieten. En dan doen we het morgen nog een keer.
1: Dat zie je morgen weer, toch?
0: Ja, of horen in ieder geval.
1: Ja, mag ook zien.
0: En je kan ook meekijken. Ja, trouwens, volgens mij is de computer gecrashed nu, want wij zijn niet in beeld. Maar goed, het maakt nu niet meer uit. We gaan de avond in. Ik wens je een heerlijke avond toe. En morgen dan doen we het gewoon weer even over. Om 4. Tot dan!
1: Doei.

0: Ontdek de toekomst van Bonijn investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
2: Huh? Nu al? Ja, Cariep Intertrans is sneller dan je denkt. Verhuis je volledige inboedel of verzend jouw online bestelling efficiënt en gemakkelijk van Nederland naar Curaçao. Wij helpen bij het inpakken, het regelen van alle documentatie en zorgen ervoor dat alles netjes aankomt op de plaats van bestemming. Cariep Intertrans, jouw specialist in zee- en luchttransport.
3: Mahai Grand Café. Elke dag happy hour van 5 tot half 7. En vanaf eind augustus iedere zaterdag live muziek. We zien je snel bij Mahai Grand Café.

0: Lex Jansen met het nieuws. Meer dan 1000 mediaprofessionals namen afgelopen weekend in Deventer deel aan het Nederlandse Journalistiek Festival. Journalisten uit Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk spraken over klimaatjournalistiek en mentaal welzijn. Ook bespraken journalisten uit onder meer Sint Maarten, Bonaire, Aruba en Curaçao hoe ze de samenwerking binnen het Koninkrijk kunnen versterken. De politie heeft zondagavond 4 mannen aangehouden na een schietincident tijdens een begrafenis in Santa Maria. Op de katholieke begraafplaats vielen rond 6 uur 's avonds meerdere schoten. De unit speciale taken hield mannen van 30 tot 35 jaar aan. In een auto werd een vuurwapen gevonden. De verdachten zitten voorlopig vast voor verder onderzoek. Dan internationaal nieuws. Het verkorten van de maximale WW-duur van 24 naar 18 of 12 maanden levert volgens het Centraal Planbureau in beide gevallen 0,1% extra werkgelegenheid op. Dat zijn ongeveer 8000 voltijdsbanen. Bij een halvering kan de overheid maximaal 1,3 miljard euro per jaar besparen. De hackersgroep Shiny Hunters zegt te zijn binnengedrongen in systemen van het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation en gegevens van personeel te hebben buitgemaakt. De claim staat op het dark web, maar journalisten konden de gegevens nauwelijks verifiëren. De groep zegt dat de hack volgt op een waarschuwing om geen losgeld te betalen. President Donald Trump zegt dat Amerikaanse functionarissen in New York 3 uur hebben gesproken met een Iraanse afvaardiging. Volgens Trump verliep het overleg heel goed. De gesprekken vonden plaats tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Een volgend gesprek zou snel volgen. En tot zover. Wil je meer nieuws uit de regio? Download dan de gratis Paradise FM-app.
1: Of je nou een ontwikkelaar, installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
2: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse shared dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
3: Luree Energy is de betrouwbare partner voor al uw solar en generator projecten op Curaçao. Met meer dan 10 jaar ervaring, gecertificeerde engineers en honderden tevreden klanten leveren wij topkwaliteit die het verschil maakt. Wij werken met topmerken perfect geschikt voor het eilandklimaat. Ontdek de kracht van duurzame energie op luree-energy.com.
4: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: Zanzibar Beach & Restaurant is dé plek voor het ultieme vakantiegevoel. Geniet overdag op een van de vele strandbedjes en neem 's avonds plaats in ons sfeervolle restaurant. Met woensdagavond live muziek, op zaterdag het bekendste happy hour van het eiland en natuurlijk een brasa voor iedereen. Zanzibar Beach & Restaurant, dat mag je niet missen. It all happens at Yantil Beach.
2: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Is jouw bedrijf goed voorbereid? Volg een professionele BHV en ontruimingsplantraining bij Remy Emergency First Response. Leer levens redden, adequaat handelen bij noodsituaties en creëer een veilige werkomgeving. Bel of stuur een WhatsApp naar 695-6272. Remy Emergency First Response. Voorbereid wanneer elke seconde telt.

0: nieuwe berichten naar de studio, kijk live mee, lees het laatste nieuws, luister shows terug, zoek dat ene leuke liedje en nog veel meer. Nu gratis te downloaden in jouw App Store. De Paradise FM app.
1: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: installateur of thuisklusser bent. Bij CJ Electrical Supply aan de Santa Rosaweg 42 vind je alles wat stroom geeft aan jouw project. Van zekeringskasten tot installatiedraden. Van kabels tot stopcontacten. Zowel Europees als Amerikaans. Geen gedoe, gewoon topkwaliteit tegen scherpe prijzen. CJ Electrical Supply. De kracht achter jouw project.
1: Niets is mooier dan het geluid van blijdschap wanneer een plan geslaagd is. Vind je ook niet? Bij Vidanova Group zouden we hier de hele dag...